And coming up, Hector Roots Lewis, voormalige percussieman en background voor Chronix, tegenwoordig op solo.

All This Love and Kimani Mali and Alpha Sun Force Hot. What you mean? Lekker. Lekker is maar één vinger lang, no? Blijf luisteren naar Lim FM with the Reggae Jam till 12 o'clock.

0: Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, Witbra. Wasan salanga, noka sweetie. En wasan san sweetie, noka langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

wat gaat de tijd ineens supersnel. De dagen vliegen gewoon voorbij. Het is vandaag vrijdag 7 augustus. Het is lekker weekend. We gaan een beetje genieten. De meeste leerlingen zijn ook al vrij. En we gaan dus genieten van een welverdiende vakantie. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana. Ik zei het al, het is vrijdag. Dus dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM.

in Svitisranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Kom gezellig erbij. En luister jij via het internet en doe je dat op www.limfmcu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma? Dan zeg ik goedemiddag.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Crazy For You van Pareltje. Zij kwam nieuw binnen. Op nummer 9 stonden Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body. Op nummer 8 hadden we Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 7 stond Iowa Star met Tornado. Op nummer 6 Let Me Be van The Second Voice. Valiant en Shensia stonden op nummer 5 met My Turn. Kankan 3 stond op nummer 4 met Konami. Op nummer 3 hadden we Frenna met Starlife. Op nummer 2 stond Tyla met Is It Love. En onze nummer 1 van de vorige week was Checkmate van Psycho. Yes, lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
3: Your systems are offline.

0: Radio.
1: Het is nu dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. Nou, hebben we een nieuwe focus op de lijst? Ja, zeker. En niet één, maar twee. We beginnen met de eerste nieuwe pokoe. En het is eentje van die meneer die momenteel op nummer 1 staat hier op Lim. Ja, ik heb het over Psycho. Hij komt deze week nieuw binnen op nummer 10 met Doe Normaal.
2: Nummer 10.

0: Number one news, you're always on top. You're number one radio.
1: Psycho's liedjes en die clips van hem zijn altijd een hele vibe. Hij komt nieuw binnen op nummer 10 met Doe Normaal. Onze tweede nieuwe pokoe is van een van onze grote artiesten hier in Suriname. Absoluut geen onbekende hier in Su, want we kennen hem allemaal. Hij komt nieuw binnen op nummer 9. Ik heb het over Enver met Breti.

echt een heel mooi lied. Vanuit het hart gezongen, je voelt het gewoon. De videoclip spreekt voor zichzelf. En verkomt nu binnen op nummer 9 met Breaky. Nou, Pareltje kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaat deze week 2 plekken vooruit en staat op nummer 8 met Crazy For You.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Crazy for You van Pareltje. Nou, deze formatie stond vorige week nog op nummer 4. Ze gaan deze week maar liefst 3 plekken achteruit. En staan op nummer 7. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.
2: Nummer 7.

10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Frenna stond de vorige week nog in de top 3. Helaas is hij deze week helemaal terug op plek nummer 6 met Starlight. 1, 2.

is onze nummer 6 van deze week, Star Life van Frenna. We hebben net Frenna gehoord, maar hij staat met 2 liedjes op de Phenomenal Top 10. En de volgende pokoe doet hij niet alleen, hij doet het samen met Odile en Wizkid. Ze staan deze week op nummer 5 met Coca Body.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Coca Body van Frenna, Odile en Whiskey. Dit prachtig lied gaat twee mooie plekken vooruit deze week en staat op nummer 4. Ik heb het over Let Me Be van de

5. Dat is onze nummer 4 van deze week, The Second Voice met Let Me Be. Lieve luisteraars, we zijn nu beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben we nieuw op de lijst van Psycho, Doe Normaal. Op nummer 9 nog een nieuwe op de lijst van Enver, Brady. Op nummer 8 Pareltje met Crazy For You. Op nummer 7 hebben we Konami van Kankan 3. Op nummer 6 Starlife van Frenna. Op nummer 5 hebben we Coca Buddy van Frenna, Odeel en Wizkid. En op nummer 4 hebben we Let Me Be van The Second Voice. Dan is het nu tijd om lekker verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Tyla stond de vorige week nog op nummer 2. En eventjes dacht ik dat zij de nummer 1 positie zou behalen. Maar helaas, ze gaat een plek achteruit deze week en staat op nummer 3 met Is It Love.

0: Dat is onze nummer 3 van deze week. Is It Love van Tyla.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Nou, hij heeft 3 weken lang op nummer 1 gestaan. En het is jammer, maar deze week is hij verslagen. Op nummer 2, Checkmate van Psycho.
2: Nummer 2.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Psycho met Chetney. Zo'n sprong vooruit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je van plek nummer 5 komt en helemaal springt naar plek nummer 1. Guys, het grote moment is aangebroken. Ik moet nu aan jullie vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Ik zei het al, ik heb nog nooit zo'n grote sprong vooruit gezien, maar dat is echt wel het geval deze week. Want onze nummer 5 van de vorige week gaat 4 plekken vooruit deze week. Hun pokoe is de meest afgedraaide en beluisterde hier op Lim. De nummer 1 pokoe van deze week op de Phenomenal Top 10, My Turn van Valiant featuring Shensia.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
4: Number 1. Number 1.

0: number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shensia. We hebben 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 liedjes uit de lijst zijn. Tornado van Ira Star is eruit. Ze stond in totaal 5 weken op de lijst. En ook Two Face van Bigaluga en Nano is eruit. Zij stonden in totaal 8 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond om 12 uur kan je naar de herhaling luisteren. Lukt dat ook niet? Dan kan jij morgen, dat is zaterdag, om 1 uur luisteren naar de herhaling. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM.

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
2: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig. Omwikaman. Oei, omwikaman. Fai omwikaman. Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Vogue snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat ik dat oké, Arkino, tie je bek, wat ik je mee. Ja, want daar heb ik wat voor maken, wat ik kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou, man?

0: This is a LIM FM production.
1: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: Zegen.
1: Gram tangi masrakado fudiu giu piking a okasi disi kucarna bosko pukong ena bosko putakso in het rechtsaal van het geweten wordt door

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zaterdag. God.

Geliefde, goedemorgen. Hoe gaat het met u allen? Dit is het programma Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze ochtend wil ik een ode brengen aan alle vrouwen in de natie Suriname. Wie ze ook zijn, groot, klein, jong, oud, noemt u het maar op. En vanuit Spreuken hoofdstuk 31 wil ik samen met u lezen de lof der degelijke huisvrouw. Hoe kijkt God naar de vrouw? Weet u dat de vrouw Gods geheime wapen is? Spreuken 31 vers 10 zegt: een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Ze doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Ze is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is al de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. Zij staat op als het nog nacht is. Ze geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Sinds zij op een akker, dan verwerft zij die. Van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgort haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. Ze bemerkt dat haar koophandel gedijt. Desnachts gaat haar lamp niet uit. Ze grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden het weefsgespoel. Haar hand breidt zich uit naar de ellendige. Haar handen strekt ze uit naar de nooddruftige. Ze vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zich tapijten van fijn linnen en roodpurper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten, als hij nederzit te midden van de oudsten des lands. Zij vervaardigt linnenkleding en verkoopt die, en de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent ze haar mond. Vriendelijke onderwijzingen ligt op haar tong. Ze houdt toezicht op de gang van haar huishouding. Het brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar man roemt haar. Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle. Bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die is zeer te prijzen. Geef haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten. Geliefden, als ik deze spreuk vandaag met u lees, zeg ik een ode aan de vrouw. In het begin zei ik, de vrouw is Gods geheime wapen. Weet u, lieve vrouwen, lieve zusters, lieve natie Suriname, toen de Heere Adam en Eva schiep, hij had eerst Adam gemaakt. Toen zag hij dat het goed was. Maar on the long run merkte hij, toen hij Adam de opdracht had gegeven om aan alle dieren in het paradijs een naam te geven, zag hij dat Adam een beetje ontmoedig was. Waarom? Omdat Adam zei, ik kan allemaal een naam geven, mannetje en vrouwtjes, maar ik heb zelf niemand. En de Heere zag die sadness in het hart van Adam. En hij deed over Adam een diepe slaap komen. En Gods woord zegt, hij haalde vanuit de rib van de man, haalde hij een rib en hij maakte daar een vrouw van. Hij bouwde haar. Hij kniede haar. Hij bouwde haar. Wanneer de Bijbel zegt hij bouwde haar, dat betekent God nam zijn tijd om de vrouw te maken. En hij heeft de vrouw als een hulp aan de man gegeven.
omdat hij zag dat die man het alleen niet kon. Hij zag dat die man niet volmaakt was. En toen hij Eva geschapen had, de moeder van het leven, toen zei hij, dit is manin. Adam zei, dit is been van mijn gebied. Zij heet manin. Waarom? God had aan de vrouw een baarmoeder gegeven, zodat ze de mensheid zou kunnen voortplanten, kunnen voortbrengen. Een incubation center had hij er gegeven. Dat had die man niet. Hoe zou anders de wereld bevolkt moeten raken? Het kon niet. Weet u, lieve mensen, wanneer ik u dit zeg vandaag, dan zeg ik het tegen de achtergrond van een uitspraak die gedaan is. Vrouwen zijn zeer belangrijk. Vanwege de wijsheid en de inzichten die God aan vrouwen geeft, vooral als ze capabel zijn, vooral als ze gestudeerd hebben, vooral als ze zich ontwikkeld hebben, laat me dat zo zeggen, kunnen ze de hoogste top bereiken in een natie. Want dat zegt de Heer niet alleen dat ze die hoogste top kunnen bereiken, maar op alle fronten is het noodzakelijk dat er een vrouw is. Omdat God de man geschapen heeft met een long-term vision. Die kan misschien in lange termijnen zien. Maar die vrouw heeft hij gebouwd. Want als hulp moet je de tekortkomingen van die man kunnen zien en kunnen onderscheiden. Om daar die aanvulling, die hulp te kunnen zijn. En dat heeft hij met de Eva gedaan. Dat heeft hij met de vrouw gedaan. En daarom wanneer ik vandaag Spreuken 31 met u lees. De lof der degelijke huisvrouw. Dan zien we in dit geschriftgedeelte hoe Gods woord over haar denkt. Een degelijke huisvrouw, een degelijke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Zonder de vrouw is de man niets. Zonder de vrouw kan de wereld niet gebouwd worden. Zonder de vrouw kan het gezin niet, hoe zal ik het zeggen, kan het gezin niet tot ontwikkeling komen. De moeder is de spil. De vrouw is de spil van het leven, van het gezin. Heeft u niet gemerkt dat wanneer een moeder komt weg te vallen, dat alles vastloopt? Maar wanneer een man komt weg te vallen, toch gaat die vrouw door met die kinderen. Ze gaat door met het ontwikkelen. Ze gaat door met zichzelf ontwikkelen. Maar als zij komt weg te vallen, is er chaos in het huis. De spreuk zegt verder, het hart van haar man vertrouwt hem, omdat het hem aan voordeel niet zal ontbreken. Dat betekent, God heeft wijsheid in haar gelegd. Een goede vrouw zal haar man geen kwaad doen al de dagen van haar leven. Want wanneer ze hem kwaad doet, doet ze zichzelf. Hem kwaad doet ze zichzelf kwaad, want ze zijn één. Wanneer we zien

gezelschap van de Allerhoogste God, dan kunnen we alleen maar God danken voor de schepping die hij heeft voortgebracht, de vrouw. En daarom wil ik vandaag een ode geven aan alle vrouwen in de natie Suriname, wie ze ook zijn, waar ze ook zijn. Umasma sabiyuarti. Weet dat u waardig bent. U bent waardig om geliefd te worden. U bent waardig om geloofd te worden. U bent waardig om die positie te bekleden die voor u is weggelegd, zolang u het op een waardige wijze doet. Als we deze kijken naar deze spreuk, dan zien we dat ze niet alleen haar huis op orde heeft of haar huis ondersteunt, maar ze kan ook, vanwege de economische inzichten heeft, kan ze haar hand uitstrekken naar haar naaste. En als klap op de vuurpijl zien we, haar man is bekend in de poorten als hij nederzit te midden van oudsen. Er is een gezegde, achter elke sterke man schuilt een sterke vrouw. Lieve vrouwen van de natie Suriname, ik wil jullie deze ochtend bemoedigen om jullie plaats in te nemen, om niet te letten wat er gezegd wordt, maar uw blikken op de Allerhoogste God te richten. Want een vrouw die de Heere vreest, die is zeer te prijzen, omdat ze altijd vanuit een rechtvaardig hart, vanuit een eerlijk hart zal opereren. En ze zal ten alle tijden het welzijn van haar gezin, van haar volk, zal ze voor ogen stellen. Amen. Vader, we willen u danken deze ochtend, Heere mijn God. Dat u ons leert dat we vrouwen moeten respecteren. Omdat u ze gemaakt hebt, geschapen hebt als ondersteuning voor de mannen. Heere, u heeft hen meer gegeven om te kunnen verwerken dan de mannen zouden kunnen. En daarom danken wij u, Abba Vader, voor elke vrouw op elk niveau in deze natie. Sommigen hebben de gelegenheid gehad om zich te ontwikkelen, anderen iets minder, anderen niet. Maar voor allen bent u God. En allemaal zijn gelijk in uw ogen. Allemaal zijn waardevol in uw ogen. En daarom danken wij u dat u het bent die mensen groot kan maken. Dank u wel dat deze ochtend ik u mag danken voor alle vrouwen, ook onze president, because it's you that makes someone great. En ik dank u dat het pad waarop de vrouwen gaan in deze natie, dat u het bent die hen zal leiden en dat u het bent die hen groot zal maken. Dank u wel dat ik zo uw zegen mag bidden over alle vrouwen en over een ieder in het land. Dank u wel. We eren en we prijzen u deze ochtend in Jezus naam. Amen. Geliefden, ik wens u een God bless you, een gezegende dag en ik zeg tot de volgende keer. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam en ik groet vanuit deze plaats. Amen.

0: Baka galing ting, di ako baka ike rainbow.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
3: The number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
5: Number one.
6: Number one.

Dus op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op

0: Ben Slim. Je luistert naar Nim.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig. Omwikama. Oei, omwikama. Fai omwikama. Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, muku wantar kudape. Oke, Arkino, taye back, woteke mi. Ya, wantar kwa fuma kote kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I be de abouwaking voor Improser NV, hoe ben je van jou?

0: table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Zenaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
1: A gentleman's 18 plus club.
0: Waar geldige legitimatie verplicht is.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 8 augustus, snert met varkenspoot, fried rice met kip, tillen met zoute vis en gebakken vis in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

Patty, tagging Lim in my mind.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb. Unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: Filthy nigga.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Oh, gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Senaida.
4: Entertainment Nightclub.
3: Een 18 plus dance club.
5: Many rum till you use a big dancer.
3: Spannende paal dance act.
4: Go-go style dance performance.
3: Come and enjoy your night. Club Exclusive Senaida is van maandag tot en met zaterdag open. Van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend. Met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Senaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
4: A gentleman's 18 plus club.
3: Waar geldige legitimatie verplicht is.
6: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: alias Winter, als
1: bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 8 augustus snert met varkenspoot, fried rice met kip, tillen met zoute vis en gebakken vis in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop,

0: Een hele goede morgen, kijkers en luisteraars van Lim FM. Vanmorgen zijn we er weer in uw huiskamer met een nieuwe aflevering van het programma Rechtop. Ik wil u allemaal welkom heten. Kijkt u op Facebook, daar ziet u ons in beeld. Luistert u naar de radio of luistert u naar onze streaming www.limfmcu.com. Van harte welkom nogmaals en wij zullen vandaag weer trachten om wat informatie tot u te brengen. Het programma Rechtop is er eentje waar wij juridische maatschappelijke vraagstukken tot u brengen, bespreken, discussiëren erover zodat de informatie loskomt en dat u er ook wat aan heeft als luisteraar. Vandaag zitten wij wederom met een deskundige. Meester Nasir is vandaag weer bij ons op bezoek. We hebben een reeks aan uitzendingen uitgezet met meester Nasir. Om de informatie tot u te brengen. We hebben reeds gehad het huwelijk. We hebben gehad scheiding en deling. We hebben gehad alimentatie. Het zijn voor kinderen, voor volwassenen. Al die afleveringen zijn op YouTube te bekijken. Vandaag zullen wij het hebben over grondhuur. Dat is ook iets wat veelal speelt bij de samenleving. Grond, als we denken aan een stukje perceel. Iedereen wil een stukje perceel hebben. Iedereen wil zekerheid. Iedereen wil bouwen. Als we kijken naar onze jonge mensen, ze krijgen steeds meer de drang om zelfstandig te gaan worden. Om zelf een huis te hebben. En dus daar gaan we het een beetje vandaag over hebben. Alle mogelijke processen die erbij aan toe komen. Het gaat om grondhuur. Laat me even meester Nasir voorstellen. Meester Nasir, nogmaals welkom dat u er weer bent. U mag onze kijkers en luisteraars ook even groeten.
1: Nou, goedemorgen. Dank u wel. Even volledigheidshalve. Ik ben Iris Nasir, ja. Advocaat van beroep. En mijn passie is ook ligt in de advocatuur. In het brengen van wet en recht naar de samenleving, informeren, de mensen bijstaan en begeleiden in al deze weerwaar van procedures. Dat doe ik heel graag. En dus ja. Ik ben daarom ook heel blij dat ik dit programma vandaag mag doen samen met u.
0: Ja, oké. Wij zijn ook heel erg blij om u weer te hebben in de studio met ons. Ik zei het eerder al, we zullen het hebben over grondhuur. Als we zo een beetje kijken, als we denken, als we horen grond, dan is er eigendom, er is grondhuur, er is erfpacht. Wat is grondhuur precies?
1: Ja, er zijn inderdaad verschillende vormen. Als we praten over grond, iedereen denkt, oké, ik heb een perceel. Mm-hmm. Maar de juridische beschrijving of de juridische omschrijving daarvan is niet altijd hetzelfde.
0: Ja.
1: In principe kan je het verdelen in twee er zijn twee grote verschillen, zeg maar. Je hebt eigendomsgrond. Dat is dan echt, je hebt volle eigendom, het is volledig van de eigenaar. Maar bij grondhuur en erfpacht betreft het domeingrond. In dat geval is de staat Suriname dus te alle tijden eigenaar van die grond. Je kreeg dan een recht op dat grond. En dat is grondhuur of erfpacht. Vroeger gaf men erfpacht. Het recht van erfpacht, dat zie je nu niet meer. Er zijn nog een aantal titels die nog erfpacht hebben, maar dat verdwijnt langzamerhand. En dan komt daar in de plaats grondhuur. Dus het recht van grondhuur, dat is in de jaren 80 geïntroduceerd. En dat is dus domeingrond waar mensen aanvraag voor mogen indienen. Dat is zo kort gezegd wat grondhuur betreft.
0: Oké. Dus als ik naar u luister, als grondhuur, u zegt de staat is gewoon altijd eigenaar van dat stukje van de grond die je dan hebt toegekregen. Je krijgt bepaalde rechten toegekend.
1: Precies. Dat is het precies. Je krijgt dus een aantal rechten toegekend bij het recht van grondhuur. Je krijgt een uiteindelijk krijg je dus een beschikking waar je het recht van grondhuur hebt. Maar je hebt ook plichten. Dus je hebt rechten en plichten. En ook de overheid heeft, als ik zeg de overheid, dan bedoel ik in de meeste gevallen het ministerie. Het ministerie van GBB. En die heeft dus natuurlijk ook een aantal verplichtingen. Dus ieder moet zich houden aan wet en regelgeving binnen het grondbeleid.
0: Oké. als we kijken, als we praten over grond, dan merken we wel dat het iedereen raakt eigenlijk. We kunnen zeggen dat hij iedereen raakt in de zin van iedereen zegt wel eens, ik heb een stukje grond of ik heb een beschikking. Of, maar het juridische erachter, wat kan men verstaan als men zegt, ik heb een stuk grond? Waar moet men op letten of ik heb een beschikking?
1: Ja, dus dat is waar het voornamelijk om gaat. Want wat is de titel die je hebt op die grond?
0: Mm-hmm.
1: Want dat is hoe je het juridisch noemt, je hebt een bepaalde titel. Heel veel mensen denken soms, ja, ik woon er al 20 jaar, dus die grond is van mij. Het is automatisch van mij. Het was van mijn vader, dus nu is het automatisch van mij na het overlijden. Dit soort zaken zijn nooit automatisch.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn zakelijke rechten. En je moet er altijd op toezien dat de titel die je claimt op die grond ook daadwerkelijk op de juiste wijze aan jou is gegeven. Dus er is altijd meer nodig dan gewoon aangeven van ja, die grond is van mij. Wat bedoel je precies? Heb je het recht van grondhuur? Of heb je een eigendomstitel? Ben je erfgenaam? Dus al die zaken moeten goed worden onderzocht en dat alles moet ook duidelijk zijn.
0: Oké. En als we kijken naar het grondbeleid in Suriname zelf. Waarom hebben we zo'n systeem?
1: Nou, dat is historisch. Zou je dat zo moeten zien? Je weet, heel vroeger, in 18 zoveel, we hadden ontzettend veel plantages. Een aantal plantages die waren dus op een gegeven moment eigendomsgronden. Maar de overheid... Die wil natuurlijk wel altijd zelf beschikken over haar grond.

0: dat nog kan, nog voorwaarden aan kan verbinden. Zoals een voorbeeld, als je domeingrond wil uitgeven in grondhuur, dan stel je als voorwaarde dat het speciaal bedoeld is voor landbouw of voor veeteelt of voor de woningbouw of voor infrastructuur. De staat kan voorwaarden eraan verbinden. Zo heeft de staat nog altijd grip op die situatie. Dus vandaar dat het grondbeleid in Suriname ook op deze wijze, dus middels grondhuur, het geven van grondhuurrecht, en dat blijft nog de eigendom bij de staat. Daarom wordt het zo, is het ook zo bedacht. Maar ook als we kijken naar grondhuur, de wet heeft ook een voorziening getroffen in feite voor om boedels te voorkomen. Er is in de wet opgenomen dat er 18 maanden regeling, we kunnen het er later uitgebreider over hebben, dat je dus binnen 18 maanden erfgenaam zou moeten aanwijzen. Zodat het recht van grondhuur overgaat op één persoon. En dat geen boedelvorming meer aanwezig is. Dus dat was ook een van de achterliggende gedachten. Alleen ziet het in de praktijk een beetje anders uitgepakt. Maar dat is dus de bedoeling van het behouden van domeingrond voor de staat. Maar we zien ook daar weer een kleine verandering, of nou ja, grote verandering. Dat is conversie.
1: Ja.
0: Maar over die conversies, daar kunnen we het ook later praten over hebben.
1: Oké, okay. Ja. Maar dus in dit geval, als ik een stukje domeingrond heb, dan kan ik niet zeggen, het is toch mijn perceel.
0: Je hebt het recht volledig van grondhuur. Wat je dus hebt, is het recht van grondhuur. Dat wil zeggen, je mag er eigenlijk alles mee doen wat je normaal kan doen als eigenaar. Maar de staat heeft toch nog wat grip erop. Omdat de staat het recht van grondhuur vervalt na een poosje, na een aantal jaar. Het kan ook nog worden ingetrokken. Dus het heeft wel een beperkte. Je rechtszekerheid daar is toch nog wat beperkter.
1: Oké. Maar je hebt dus wel het recht gekregen om daar te wonen.
0: Ja.
1: Of laten we zeggen waarvoor je het hebt aangevraagd.
0: Ja,
1: toch?
0: Er is een bestemming.
1: Bestemming.
0: Elke uitgifte is er een bestemming aan verbonden. Als het is het recht voor bewoning, dan staat dat ook duidelijk daar. Als het is voor commerciële doeleinden, staat dat ook erin. Dus in je beschikking is dus precies aangegeven waarvoor je mag gebruiken.
1: Oké. Grondhuur. In het woordje grondhuur horen we huur. Toch? En dan denken veelal mensen maken een koppeling met een huurwoning. Het woordje huur. Hebben ze in beide termen dezelfde betekenis?
0: Nee. Grondhuur is een zakelijk recht. Op grondhuur mag je veel meer doen. Je mag hem verkopen. Je mag hem verhuren. Je mag hypotheek vestigen. Er kan beslag op worden gelegd. Je kan veel meer doen. Je kan je eigenlijk gedragen als een eigenaar. Maar bij huur kan je helemaal niet gedragen als een eigenaar. Een huur is ook een persoonlijk recht. Dat wil zeggen dat als er iets gebeurt met de huurder, of de verhuurder kan die overeenkomst ook beëindigen of opzeggen. Het is meestal voor een beperkte tijd. Dus het recht van huur is een veel zwakker recht dan recht van grondhuur. En grondhuur, dat is echt op onroerend goed. We kennen ook gevallen van huur, van domeingrond hoor. Dat had je vroeger ook wel, ja. Dat organisaties of instanties een stuk grond konden huren bij de overheid. Dat is ook wel een andere vorm. Maar dat is ook echt persoonlijk. Als die termijn is verstreken of als stel dat de huurder is komen te overlijden, dan vervalt dat recht.
1: Ja, ja.
0: Want ook hier is er een behoorlijke grote misvatting. Er zijn mensen die vroeger dus landbouwgronden huurden bij de staat. En de mensen die investeren, ze bouwen, op een gegeven moment komt de vader te overlijden, degene die dus had aangevraagd. Maar dan eindigt dat recht. En vaak heeft men het niet door. En ze menen dus dat ze nog rechthebbenden daar zijn, maar dat zijn ze niet. En het probleem ontstaat wanneer ze op een gegeven moment iets ermee willen gaan doen. En dan zien ze van nee, ik had het recht van huur. Of blijkt later dat iemand het heeft aangevraagd in grondhuur, hij ook nog heeft verkregen.
1: Zo.
0: Dat soort situaties hebben we ook gehad. En dan denk ik aan de gemeente. Vroeger had je bepaalde religieuze gemeenten, die hadden dus ook zo'n stukje in huur. En het vervalt. Je moet je zaken gewoon tijdig aanpakken.
1: Oké. Dus grondbeleid is eigenlijk veel meer dan het geven van een stukje grond.
0: Ja, het is veel meer.

0: dan gewoon het geven van een stukje grond.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn voorwaarden, je moet je aan de voorwaarden houden. Dus je hebt rechten, maar je hebt daar ook de plichten. Zo moet je dan, ook als je zo'n grondhuurrecht hebt verkregen, moet je houden aan de voorwaarden die de staat heeft gesteld in die beschikking. Mm-hmm. Als het is voor tuinbouw, mag je het alleen gebruiken voor tuinbouw. Maar in de praktijk zien we helaas andere dingen gebeuren. Maar dan zou de staat kunnen optreden. Ook een van de andere plichten die je hebt natuurlijk is het betalen van kanon, grondhuurkanon. Als je grondhuur hebt verkregen, dan moet je kanon betalen. Maar het is geen groot bedrag hoor, voor zover ik weet. Maar het betalen van kanon, dat betekent niet dat je automatisch grondhuurder bent. Want dat heb ik ook zien gebeuren. Stel dat degene die het grondhuurrecht heeft verkregen is komen te overlijden. Dan is degene die daar woont, die betalen dan jaarlijks hun kanon. En zeggen van ja, maar kijk, ik betaal jaarlijks kanon, dus dit maakt mij tot rechthebbende. Nee, er is wel een verplichting dat de erfgenamen die kanon verder moeten betalen. Maar het maakt je niet automatisch tot rechthebbende omdat je kanon betaalt. Dus dat is een misvatting die ik ook wel zie. Je moet het grondhuurrecht aanvragen. En dan, je moet het bezitten, je moet het hebben gehad.
1: Oké. Als we even gelijk over dat van kanon betalen kunnen praten. Iemand met een stukje grondhuur, een perceel grondhuur, betaalt elk jaar kanon.
0: Ja.
1: Gebeurt dat ook in de praktijk?
0: Ja, dat gebeurt wel.
1: Waar wordt het betaald?
0: Bij domeinkantoor. Er is daar een loket waar je je grondhuurkanon kan betalen. Het wordt soms... Ik weet niet exact hoe de procedure is. Ik kan me herinneren van een aantal jaar terug. Dan moet je het aangeven en dan wordt er een overzicht voor je gemaakt. Wat je moet betalen en dan met dat overzicht moet je gaan betalen. Je moest het dus vooraf aanvragen en op een andere dag betalen. Dat was het een paar jaar terug hoor. Hoe het nu is weet ik niet exact. Maar de mensen die grondhuur hebben...
1: Die moeten dat wel weten.
0: Ja, ze moeten dat weten en ik hoop voor ze dat ze dat betalen.
1: Oké, we komen straks terug daarop, omdat we naar de gevolgen gaan kijken als iemand geen kanon betaalt. Maar dit alles, als we kijken naar grondhuurbeschikkingen uitgeven, je moet kanon betalen, dan moet het wel ergens geregeld zijn.
0: Ja.
1: Is er een wet?
0: Ja, alles is in de wet geregeld.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt wet uitgifte domeingrond. En in de wet uitgifte domeingrond, daar zijn eigenlijk de regels aangegeven op grond waarvan de staat dus kan uitgeven. En waaraan de aanvrager moet voldoen. Alles is binnen wet en recht geregeld. Er zijn verschillende wetten natuurlijk die, als je een probleem hebt, iemand komt naar je toe en zegt, ja, ik heb problemen met mijn grond.
1: Precies.
0: Zo praat men.
1: Ja.
0: Ik heb problemen met mijn grond. Ik heb een grensgeschil. Dus afhankelijk waarvan. Wat het probleem is. Ja. Kan worden nagegaan. Welke wet is van toepassing.
1: Mm-hmm.
0: Zo, en dan kijken we. Is er een beleidsissue? Heeft de staat iets. Is er een dubbele uitgifte? Dan kijken we naar wet uitgifte domeingrond. Is er sprake van een grensgeschil? Dan zou je eventueel kunnen kijken naar het nieuwe BW. Is er sprake van een erfrechtelijke situatie? Toch? Kinderen die vechten om het recht van grondhuur te verkrijgen. Dat soort zaken. Dus dan ga je even kijken in welke wet is het geregeld. Maar er zijn, alles staat inderdaad in de wet.
1: Oké, dus aan de hand van... het probleem wat u aangeeft, aan de hand van die casus, gaat u kijken... welke wet? Omdat we kunnen kijken, zelfs in de grondwet wordt er gesproken, toch? Over grond.
0: Ja, dus in de grondwet wordt aangegeven dat de staat grond heeft. Mm-hmm. En die dus dan mag aangeven hoe de grond wordt gebruikt. Toch? En daar zullen dan verschillende overwegingen aan verbonden worden. Nee. Dus dat is wat zoiets staat in de grondwet.
1: Oké. We horen vaak ook dat er gezegd wordt rechtszekerheid. En dat kan door middel van het toewijzen van een stukje perceel aan een gezin bijvoorbeeld. Dan heeft zo iemand rechtszekerheid. Wat verstaan we eigenlijk onder het woord die rechtszekerheid als we het juridisch benaderen?
0: Ja, kijk, rechtszekerheid is... letterlijk wat je ook hoort, hè, je wil zekerheid hebben.
1: Mm-hmm.
0: En die rechtszekerheid kan je alleen verkrijgen als iedereen zich ook houdt aan de wettelijke bepaling.
1: Mm-hmm.
0: Toch, alles moet je kunnen motiveren aan de hand van de wet. Zo is het dat wanneer de staat, wanneer je aanvraag hebt ingediend, je ervan uit moet kunnen gaan dat de aanvraag ook volgens de procedure verloopt. Volgens de procedure die de wet voorschrijft.
1: Mm-hmm.
0: Je mag ervan uitgaan dat de overheid dat ook conform wet en recht beslist. En dat mm-hmm. iedere beslissing dat de overheid neemt, als stel dat, dat het verzoek wordt afgewezen, dan moet de staat dat ook kunnen motiveren. Ze kunnen mm-hmm. aangeven op welke gronden het wordt afgewezen.
1: Mm-hmm.
0: Ook als er andere zaken aan de orde zijn, men moet erop kunnen vertrouwen dat wat de staat uiteindelijk beslist, dat dat ook juist en op een correcte wijze is. Maar ook wanneer jij ook in andere situaties komt terecht, kan je praten over rechtszekerheid. Wanneer je iets wil kopen, stel je wil het recht van grondhuur kopen bij een ander, dan moet je kunnen onderzoeken, is de persoon rechthebbende, mag de persoon verkopen, wat is de situatie, is er een hypotheek, is er een beslag op.
1: Mm-hmm.
0: Die zaken moeten openbaar zijn en moeten transparant zijn. En zo alleen weet je met alle zekerheid dat de handelingen die je hebt verricht, dus dat ook correct zijn. En dat is dus die rechtszekerheid dat men wil. En je gaat zien bij grondbeleid, je rechtszekerheid moet duidelijk tot uiting komen. Je moet dat gevoel hebben dat alles correct
1: goed
0: is verlopen.
1: Gaat.
0: Ja. En kijk, de staat, de overheid, die moet zich natuurlijk houden aan een aantal beginselen. Dat noemen we de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
1: Hmm.
0: Het is bij het moment dat we met de staat te maken hebben, met de overheid te maken hebben, is dat een leidraad. Dat we moeten verwachten, of we moeten erop kunnen vertrouwen, dat zaken op een behoorlijke wijze worden afgehandeld.
1: Ja.
0: Je moet erop kunnen vertrouwen dat wanneer ik heb ingediend, het verzoek heb ingediend, dat ik binnen een paar maanden al een reactie heb. En dat mijn dossiers niet zoek raken, dat alles correct wordt afgewikkeld.
1: Ja.
0: Dat is wat wij als burgers nodig hebben. Ja. Wij willen die rechtszekerheid hebben.
1: Ja, u heeft een paar keren genoemd het woord vertrouwen.
0: Ja.
1: We moeten vertrouwen hebben. En als dat in de praktijk niet gebeurt, wat zijn de volgende stappen?
0: Helaas gebeurt dat niet altijd. het moment dat er niet aan de procedures, als men zich niet houdt aan de procedures die zijn voorgeschreven, dan mag je altijd naar de rechter stappen. Je mag altijd opkomen voor je rechten. Hè? En dat is het bij rechtszekerheid. Het moment dat er een onzekere situatie is ontstaan en het vertrouwen is geschaad, mag je altijd opkomen daartegen. En kijk, mensen zijn ook daar weer, want men heeft echt zoiets van, ja, het duurt weer, is weer een lange procedure, zal weer een lange rechtszaak zijn.
1: Ja.
0: En op elk vlak moeten we dan ook weer die rechtszekerheid hebben. Want ook binnen de rechterlijke macht moeten we wel erop kunnen vertrouwen dat zaken spoedig verlopen, voortvarend verlopen. En dat wil iedereen hebben. Want je kan niet blijven stilzitten of ervan uitgaan van, ja, die zaak gaat toch jaren duren, dus ik doe maar niets.
1: Ja.
0: En dat is wat we willen wegwerken in Suriname. Helaas gebeurt het te vaak.
1: Ja.
0: Dat mensen zich erbij neerleggen omdat een rechtszaak dat veel te lang duurt.
1: Ja.
0: Weet je, het is het recht. Mensen willen, vooral als ze het recht van grondhuur aanvragen, mensen willen bouwen. Ze willen, ze denken aan hun toekomst.
1: Ja.
0: Ze willen iets voor hun gezin. Anderen willen planten. Ze moeten er geld mee verdienen. Het gaat om zo'n belangrijk recht.
1: Ja.
0: Dus je wil wel weten wat de situatie is, van waar ben ik aan toe?
1: Ja, ik denk dat er sowieso vanuit de kant van de overheid heel hard gewerkt moet worden om het vertrouwen terug te winnen.
0: Mm-hmm.
1: Want simpelweg, als je ook gewoon met mensen praat en zegt, maar waarom vraag je geen stuk perceel aan? Is hetzelfde wat u zegt? Het duurt zo lang, ik krijg het toch nooit? Of ik ben bang dat ik slapende honden wakker maak, want als ik een perceel heb ontdekt en dat is domeingrond en ik ga het aanvragen, ben je dan bang dat uiteindelijk jij het niet krijgt, maar
0: klopt,
1: het wordt toegewezen aan iemand anders. Dus dat zijn dingen die veelal wel gebeuren in de praktijk. En dus het zou de overheid goed doen om het vertrouwen terug te winnen bij de burgers. Het vertrouwen terug te winnen bij de burgers als het gaat om grondzaken.
0: Ja, en daarom is digitalisering van het proces
1: mm-hmm.
0: heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: Als je kijkt, er is een website van GLIS, van het MI GLIS, waar je dus kan zien welke percelen er zijn. Je ziet een compleet overzicht. Je ziet bij welke percelen er een perceels ID is aangevraagd. Je ziet de grens. En dat digitaliseringsproces, het digitaliseren van het heel systeem, dat is heel belangrijk. Want het geeft meer transparantie, geeft meer openheid. Je kan makkelijker percelen zoeken. Je kan ook makkelijk zien waar domeingrond ligt.
1: Ja.
0: Ja, je moet het wel weten te begrijpen, zeg ja. maar. Want ook bij het aanvragen van een perceel, van het recht op grondhuur, dan moet je wel weten waar je aanvraagt. En waar er nog een stuk domeingrond ligt,
1: ja.
0: die nog niet is uitgegeven. Je moet die zaken wel zelf gaan onderzoeken.
1: Ja,
0: want er is geen instantie die, waar je kan gaan en zeggen, kan je een perceel voor me zoeken?
1: Nee, precies.
0: En inderdaad, dat wat je net aangaf, geen slapende handen wakker maken, die angst is er.
1: Die angst
0: maar die
1: is
0: angst
1: er.
0: Komt ook van ergens. We ja. hebben gezien, het beleid heeft heel erg gefaald op dit gebied, waardoor er vooral de afgelopen periode veel dubbele uitgifte was. Mensen hebben echt moeten opkomen voor hun recht. Ik heb heel wat rechtszaken gevoerd tegen de staat
1: ja.
0: in verband met dubbele uitgiften.
1: Okay.
0: Het gebeurt. En dat is bijzonder jammer. Maar goed, dat is een politieke issue. Want dat is corruptie. Niets anders dan corruptie. Maar dat is een politieke issue dat we hier niet gaan bespreken.
1: Nee.
0: Daarvoor zijn er andere programma's op bij jullie. waar het besproken wordt.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: het is wel
1: maar het is
0: de
1: jammer.
0: Realiteit.
1: Ja, en heel erg jammer. Ja. Omdat als we praten over het bieden van rechtszekerheid. Het woordje, of het woord... omvat heel veel eromheen. Ja. En als we al beginnen met het vertrouwen is zoek, dan
0: ja.
1: kunnen we niet meer praten over rechtszekerheid eigenlijk.
0: Ja,
1: want hoe geef je iemand rechtszekerheid zonder vertrouwen?
0: Dat is bijzonder jammer dat het zo is. Maar het beleid zal moeten uitwijzen dat het kan ook anders.
1: Anders kan. Inderdaad, ja, inderdaad. Het kan anders. Oké, als we het woordje grondhuur, toch? U heeft aangegeven, het is... eigendom, het blijft nog altijd eigendom van de staat.
0: Ja, het is domeingrond.
1: Het is domeingrond. Ja. Het wordt, de rechten worden aan een persoon toegewezen. Is het zo dat de overheid toch nog kan beslissen over die grond als hij al is toegewezen?
0: Ja, dat kan. Omdat, net wat ik aangaf, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
1: Hmm.
0: Ik ken een aantal voorbeelden uit de praktijk hoor. Dat is natuurlijk makkelijker om aan te geven.
1: Ja.
0: Iemand die dus een perceel heeft aangevraagd, het recht van grondhuur heeft aangevraagd en heeft verkregen voor bewoning.
1: Ja.
0: Toch? Voor bebouwing en bewoning. Maar als je er na jaren niets mee hebt gedaan, omdat in die grond, en daarom moeten de mensen hun beschikking altijd goed lezen. Wat staat erin? Als in die beschikking als voorwaarde is opgenomen dat je binnen zo'n termijn moet bouwen, dan moet je daar ook echt bouwen. En ik heb meegemaakt dat de staat dan, het ministerie, dat zo'n schrijven, een aanmaning stuurt naar de persoon en aangeeft van je hebt je niet gehouden aan de voorwaarden, dus we gaan het intrekken. Ook een ander wat ik heb meegemaakt is dat percelen die overwoekerd zijn, die niet worden onderhouden. Het is aangevraagd ooit door iemand, die persoon is verdwenen of vertrokken of er gebeurt gewoon niks. Dan ligt dat perceel, het is overwoekerd, het is bos op een gegeven moment. Langs de weg, langs de hoofdwegen. En dat kan ook niet. Dat is ook weer een reden waarom de staat kan beslissen om het in te trekken. Dus er zijn wel, dus als je niet houdt aan de voorwaarden, ook een ander voorbeeld is, stel dat je het hebt verkregen voor bebouwing en bewoning, maar je zet er een pretpark op, een gigantisch ding of zo. Of een groot fabriek. Het is niet daarvoor uitgegeven. En dan mag de staat inderdaad sancties aan verbinden.
1: Is dat wel eens gebeurd?
0: Dat gebeurt, ja. Niet ja. wel eens, het gebeurt wel
1: dat
0: vaker.
1: Dat de staat weer intrekt?
0: Ja. Ja, ja, de staat mag intrekken en kan intrekken.
1: Okay.
0: Maar natuurlijk is dat ook niet gewoon even simpel... dat de staat gewoon van de een op de andere dag dat beslist.
1: Ja.
0: Maar er gaat natuurlijk ook weer een procedure aan vooraf. Omdat, kijk, bij het ministerie heb je ook verschillende instanties. En die moeten dan inspectie doen. Je moet... ja, maar dan, als we straks misschien kunnen we straks ook even hebben over het proces bij de aanvraag, ja. na de aanvraag, wat er allemaal gebeurt. Dus ja, die bedient zich natuurlijk van een aantal instanties die dus het onderzoek gaan doen. En ja, en dan kunnen ze inderdaad intrekken als blijkt dat je niet houdt aan de voorwaarden. Een van de dingen is ook bijvoorbeeld na het overlijden, er is een regel. In de wet, er is een artikel in de wet dat je binnen 18 maanden een erfgenaam moet aanwijzen die het aanvraagt. Nu verdwijnen de mensen. Dat gebeurt niet. En het wordt niet direct zo toegepast hoor, die 18 maanden regeling. Er zijn nog andere zaken die spelen. Maar het kan ook een reden zijn wanneer de rechter, wanneer de overheid dus aangeeft dat het moet worden ingetrokken of het wordt ingetrokken. Wanneer bijvoorbeeld de erfgenamen er nooit werk van hebben gemaakt en het is een leeg perceel. Er is ook nooit op gebouwd. Dus je kijkt naar verschillende omstandigheden. En dan kan de overheid inderdaad beslissen om het in te trekken.
1: Oké. Dus om het allemaal goed te begrijpen, heeft de overheid kan dus. Het is nog altijd van de overheid.
0: Ja.
1: Maar de overheid heeft ook regels waaraan zij zich moet houden. En eigenlijk de persoon aan wie zo'n perceel is toegewezen, heeft dan ook reden. Dus op basis van de regels kan er opgetreden worden.
0: Juist, het werkt dus van beide kanten.
1: Ja.
0: Zowel degene die de grondhuur heeft verkregen, heeft rechten en plichten, maar ook de staat heeft rechten en plichten.
1: Oké. En om uiteindelijk te komen tot het punt, hoe vraag ik een perceel aan?
0: Ja. Dus belangrijk is in deze fase het begin met de verzoekschrift, het indienen van een verzoekschrift.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn een aantal, er is een lijst, je hebt een lijstje, dat kan je ook bij het domeinkantoor opvragen of bij GBB. Er is dus een lijst met de vereisten. En een van de belangrijke zaken is dat je wel een perceel moet hebben gelokaliseerd. En dan moet je de landmeter dus vragen om een figuratieve kaart te maken. De landmeter maakt dan een kaart. En we noemen het figuratieve kaart omdat het nog niet de definitieve kaart is. Mm-hmm. Op basis waarvan je dus een aanvraag kan indienen. En een aantal zaken, je persoonsgegevens, een heleboel dingen moet je indienen. En dan heb je dan een compleet dossier.
1: Mm-hmm.
0: En neem het van me aan, zorg er altijd voor, dus voor de burgers die gaan aanvragen, dat je dossier ook echt compleet is. En hou een kopie. Een kopie van alles dat je indient. Want zaken verdwijnen. Bewust, onbewust, dat weet ik niet. Maar het kan zijn. Je moet van alles een kopie maken. Maar bij het indienen van de aanvraag, weet je, het verzamelen van al die stukken, dat lijkt al een hele hoop werk. En men denkt vaak genoeg van, oké, ik heb al ingediend, dus ik ben klaar.
1: Ja.
0: En dan wordt er binnen no time beslist. Als alle procedures correct worden gevolgd,
1: mm-hmm.
0: als de staat inderdaad alle procedures correct volgt, duurt het nog wel even voordat je uiteindelijk een besluit krijgt. Omdat bij het indienen, na het indienen, dan gaan de instanties, waaronder grondinspectie, er zijn nog een paar afdelingen, juridische zaken, noem maar op, die gaan het een en ander onderzoeken. Men moet onderzoeken, is er al een uitgifte?
1: Mm-hmm.
0: Is het geschikt voor dat doel waarvoor het is aangevraagd? Nou, want je kan bijvoorbeeld iemand kan aanvragen om een luchthaven te bouwen, bijvoorbeeld. Zeg maar wat. Maar dan moet je ook kijken, waar staat het?
1: Waar staat het,
0: toch? Staat niet in een woonwijk. Dus naar dat doel moeten ze gaan kijken waarvoor het is aangevraagd. Ben je wel bevoegd? Mag je het recht van grondhuur aanvragen?
1: Ja.
0: U weet, Nederlanders, mensen die geen Surinaamse nationaliteit hebben, mogen geen grondhuur, het recht van grondhuur aanvragen. Maar daarvoor hebben ze ook, Surinamers zijn heel erg inventief, ook daarvoor is de oplossing. Dus dan richt men een stichting op en dan vraagt de stichting het aan. Zo kijk je naar zijn er een aantal zaken waar je aan moet voldoen. En dat onderzoek gaat het ministerie dan doen. Het valt dus onder het beleid. Ook, er wordt ook advies ingewonnen van andere instanties. Als er bijvoorbeeld voor landbouwgrond is aangevraagd, gaat het ministerie advies inwinnen bij het ministerie van LVV.
1: Oké.
0: Als het is voor dat ik aanga voor een luchthaven of
1: TCT.
0: Juist, dan vraag je advies bij TCT. Ja. Zo gaat men door. Dus overal moet er advies worden ingewonnen alvorens er een besluit wordt genomen.
1: Ja, dat is een lang proces.
0: Ja, dus het is een lang proces. En je weet, het is een lang proces. Als men voortvarend werkt, moet dat wel binnen een aantal maanden gedaan zijn.
1: Klopt.
0: Maar helaas, in de praktijk zien we dat mensen jaren wachten.
1: 20 soms.
0: Ja, echt. Ja, mensen wachten jaren, maar het advies daarbij is dan ook weer van ga aan de bel trekken, ga vragen, ga onderzoeken. Wat is er aan de hand? Waarom gebeurt er niks met mijn advies? Met mijn verzoek.
1: Aanvraag, ja.
0: Ja, waarom gebeurt er niks met mijn aanvraag?
1: Ja, ja.
0: Je moet dat onderzoek wel doen. En soms blijkt dat die aanvraag is ingediend, maar de stukken waren niet compleet. En de overheid gaat niet actief achter je aanzitten van mevrouw of meneer, kom nog die stukken indienen. Je gaat zelf proactief moeten zijn. Want dat doen ze helaas niet, alhoewel dat wel waarvan ze wordt gevraagd.
1: Ja.
0: Maar dat doen ze niet. Dus altijd even kijken, want soms is het dossier gewoon niet compleet en dan gaat het niet verder. Het bleef daar ergens liggen.
1: Oh, en dus als je dat niet gaat vragen, dan weet je dan niet weet dat je dat het probleem precies. is.
0: Het is niet wanneer je hebt ingediend vandaag, dan ligt het morgen op het bureau van de minister. Nee.
1: Ja.
0: Kijk, ik even concreet aangeven. Ik werk niet op het ministerie, ik werk niet voor het ministerie. Mm-hmm. Maar het zijn, men moet wel bewust zijn dat er procedures zijn.
1: Ja.
0: Kijk, wanneer wat ik in de praktijk meemaak, wanneer ik rechtszaken doe. Wanneer die bijvoorbeeld een aanvraag, er is een aanvraag ingediend en vooral bij dubbele uitgifte hebben we dat gezien, dat de aanvraag vandaag wordt ingediend en de volgende week die man al een beschikking of de persoon al een beschikking, dan weet je van iets klopt niet. Want je kan niet binnen zo'n kort tijdsbestek mm-hmm. al een beschikking hebben. Dat wil zeggen dat de procedure dus niet zijn gevolgd.
1: Ja.
0: Dat is logisch, want het, tussen moment van aanvraag en tussen moment van toewijzingsbeschikking liggen er zeker een aantal maanden. Dus jij kan daaruit ook conclusies trekken. Van, dan is dit niet volgens de procedure gegaan.
1: Ja.
0: Dus dat soort zaken zien we helaas ook wel.
1: In de praktijk.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Wat we ook vaak horen is, elke Surinamer heeft recht op een stukje grond. Mm-hmm. Is dat nou zo ook? Is dat ook zo in de praktijk? Elke Surinamer heeft recht op een stukje grond?
0: Dus de wet zegt niet dat je recht hebt op een stuk grond.
1: Mm-hmm.
0: De wet zegt dat je recht hebt om een stuk grond aan te vragen.
1: Oh ja.
0: Maar je hebt niet automatisch recht grond. Op dat grond. Ik bedoel, als je thuis zit voor je tv, betekent niet dat automatisch een stuk grond naar je toe komt. Toch? Dus men denkt, ik weet als men het niet begrijpt of verkeerd bedoelt, maar het is wel dat je recht hebt om dat stuk aan te vragen. En natuurlijk moet je ook weer kijken waarvoor heb je het nodig, waarvoor ga je het gebruiken. En de staat die heeft dus het recht om te bepalen aan wie die grond toekomt. Maar dat is ook weer niet zonder meer. Het is ook niet naar willekeur. En dat moet ook goed worden gemotiveerd. Wanneer er een afwijzing is, moet ook goed worden gemotiveerd waarom het wordt afgewezen.
1: Ja, dus daar wil ik nu op komen. Het is niet zo dat bijvoorbeeld je doet vooraf je onderzoek en je ziet dat is een stukje vrij domein. Je vraagt hem aan. Dan mag je niet vanzelfsprekend ervan uitgaan dat het wordt toegewezen. Het Klopt. Kan worden afgewezen.
0: Het kan worden afgewezen. Omdat, net wat ik aangaf, je kijkt naar wat is de bedoeling. Waarvoor welk doel heb je het aangevraagd? Kom je werkelijk in aanmerking? Zijn er meerdere aanvragen? Wie heeft eerst aangevraagd? Vaak hoor je de eerste aanvrager komt eerst aan bod.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk wel de regel. Degene die het als eerst heeft aangevraagd.
1: Mm-hmm.
0: En die dus ook inderdaad aan al die eisen voldoet. Alle voorwaarden voldoet. Die zou het eerder kunnen krijgen, ja. Of eerder moeten krijgen. Je moet ook aangeven wat je belang is. Kijk, soms is het zo dat je hebt altijd daar gewoond of zeg maar is naast je ouders en je vraagt aan en dan kan je wel aangeven. Dus je moet ook je aanvraag motiveren.
1: Veren.
0: Van waarom heb je het nodig? Wat ga je ermee doen? En dan hoe beter je motiveert natuurlijk, hoe meer kans verslagen je hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dus we hebben het gehad over de indiening.
0: Ja.
1: En dan hebben we een heel proces ertussen. Dat is het ministerie en alle afdelingen die uitgaan op onderzoek. Om uiteindelijk te komen tot een resultaat. Het wordt toegewezen of het wordt afgewezen. Stopt het daarbij als ik een toewijzingsbeschikking heb ontvangen? Is dat het voor mij?
0: Nee, dat stopt niet. Maar ik wil toch nog een stap terug doen voordat we gaan naar die toewijzingsbeschikking. Omdat wanneer je de aanvraag hebt ingediend en het wordt dan voorwaardelijk toegewezen, zeg maar, dan krijg je eerst een bereidsverklaring.
1: Oh ja.
0: En dit is ook een belangrijk onderdeel. In die bereidsverklaring worden aangegeven wat je allemaal moet doen, aan welke voorwaarden je moet voldoen om uiteindelijk die toewijzingsbeschikking te krijgen. En daar is een heel belangrijk aspect, is dat je dan de kaart moet laten vervaardigen. En nu moet je een perceels-ID aanvragen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat proces, dat moet je al doen nadat je die bereidsverklaring hebt gehad. Zodra je het hebt gehad, moet je met dat gedeelte beginnen. En dan vraag je perceels-ID aan. Maar ook dat duurt een paar maanden. Kijk, die bereidsverklaring heeft ook een bepaalde termijn. Als ik het goed heb, is het 6 maanden hoor. Ik weet niet of er andere termijnen zijn, maar ik weet van 6 maanden. Vaak genoeg lucht het de mensen niet om binnen 6 maanden al die zaken in orde te hebben. Om aan het ministerie af te geven. Wat je dan wel kan doen, is verlenging vragen van die termijn van de bereidsverklaring. Men weet dat vaak niet. En dan laten ze het liggen en het vervalt. Omdat het niet is gelukt om tijdig een perceels-ID te hebben enzovoorts. Of tijdig aan hun voorwaarden te voldoen. Maar dan kan je verlenging vragen. Dus het advies is wel om die verlenging te vragen. Als wanneer u merkt, het lukt me niet om die bereidsverklaring om aan die termijn van 6 maanden te voldoen, dan vraag je verlenging aan. Dus nadat de bereidsverklaring is afgegeven, gaat het terug. En dan kan uiteindelijk de toewijzingsbeschikking worden afgegeven. Dus dat is wel een belangrijke fase.
1: Dat is een tussenstop in dat proces. Waarbij jij als burger dan weer moet inkomen om bepaalde dingen te regelen. Yes. En dan moet je dat weer indienen.
0: Ja, je moet een aantal kosten betalen. Ja. Er zijn wat zaken die betaald moeten worden.
1: En dat dien je dan weer in.
0: Dien je dan weer in. En dan
1: gaat hij verder.
0: Ja. Maar wanneer je die bereidverklaring al hebt gekregen, is eigenlijk al bijna zeker dat als je aan de voorwaarden hebt voldaan, dat die toewijzingsbeschikking volgt.
1: Oké, laten we zeggen, ik heb een bereidsverklaring gehad. En uiteindelijk, wanneer ik alles heb ingediend, wanneer we komen tot toewijzingsbeschikking, dan merk je of dan kom je te horen dat iemand anders dat perceel al heeft. Of iemand anders krijgt die toewijzingsbeschikking. Hoe gaan we daarmee om?
0: Ja, als je die bereidsverklaring al hebt gehad, mag je eigenlijk erop. We komen weer op dat vertrouwen en rechtszekerheid.
1: Vertrouwen.
0: Rechtszekerheidsbeginsel. Mm-hmm. Ja, je mag erop vertrouwen dat je het gaat krijgen. Net wat ik zei, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En dan zie je dat inderdaad, het is gegeven aan iemand anders.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je niet zonder meer accepteren. En dan moet, ja, in dat geval zou je zeker een rechtszaak kunnen starten tegen de staat. Want je moet de staat nu wel, want het is niet. Die bereidsverklaring houdt in, letterlijk, de staat is bereid jou dat stuk toe te wijzen.
1: Mm-hmm.
0: Dat lees, hoor je letterlijk in dat woord bereidsverklaring. Dus en dan mag je procederen. Want jij hebt al heel wat gedaan. Je, sowieso heb je al schade.
1: Mm-hmm.
0: Dus los van, je verwacht dat het van jou wordt. Maar let wel, het is nog niet van jou. Dus die juridische procedure, dat nog, moet nog worden afgerond. Maar je hebt wel een gerechtvaardigd vertrouwen dat het van jou wordt. En op basis daarvan mag je de staat naar de rechter slepen, ja. En dat doen we ook wel, hoor.
1: Gebeurt ook wel in de praktijk, ja? Gebeurt het vaak?
0: Het gebeurt wel eens, ja.
1: Wel eens, mm-hmm. Oké. Dus dat is op basis van die die toewijzingsbeschikking, toch? Het proces van toewijzingsbeschikking na.
0: En daarna, ja, nadat je dus die toewijzingsbeschikking hebt gekregen,
1: ja.
0: Dan zijn er nog enkele administratieve procedures.
1: Nee.
0: Het moet nog worden aangeboden bij GLIS, bij het MI GLIS, waar ze dan de registratie gaan doen, zodat het in de registers voorkomt dat jij het recht van grondhuur bezit.
1: Dus als ik u goed begrijp, waarom u zegt dat na een toewijzingsbeschikking je eigenlijk zo goed als erop kan vertrouwen dat je de toewijzingsbeschikking
0: na
1: krijgt?
0: Na die bereidsverklaring. Kan je erop vertrouwen dat je die toewijzingsbeschikking krijgt? Ja.
1: Is omdat alle toetsingsprocedures al geweest zijn.
0: Ja.
1: Dus na alle toetsingsprocedures, men checkt als het al is uitgegeven, men checkt waarvoor het doel waarvoor het is aangevraagd, als dat klopt, al die. Dus alle het heel voortraject is al verlopen, mm-hmm. Tot het punt van de
0: toewijzingsbeschikking en de registratie bij GLIS.
1: Ja. Dus wanneer we komen bij een bereidsverklaring, mm-hmm. dan is eigenlijk.
0: Dan heb je het voortraject al doorlopen.
1: Doorlopen. En,
0: ja.
1: Dan,
0: ja.
1: En dan heb je eigenlijk alleen de betalingen in orde te maken.
0: Betalingen en vooral dat van die kaart.
1: Ja.
0: Want dat is belangrijk.
1: Ja, ja.
0: Dus het vervaardigen van die kaart met en het vestigen van een perceels-ID. Het perceels-ID, dat is ook de afgelopen jaren geïntroduceerd. Dat is meer grensgeschillen, te voorkomen.
1: Mm-hmm.
0: De bedoeling van perceels-ID is dus, wanneer er eenmaal een perceels-ID is gevestigd,
1: mm-hmm.
0: Dan mag men ervan uitgaan, of dan zou men ervan uit moeten gaan, dat dat de juiste en correcte grenzen zijn.
1: Okay.
0: Wat helaas in de praktijk niet altijd het geval is. Ja, want er zijn ook heel vaak heel veel grensgeschillen. Zie je soms overlappingen. En twee perceels-ID's mogen elkaar niet overlappen.
1: Maar hoe lossen we dat op?
0: En de rechter lost dat op. Dan gaan we weer naar de rechter. Er worden opnieuw rapportages gemaakt. En er worden grenzen vastgesteld. Ook dat gebeurt. Maar eigenlijk mag een zo'n perceels-ID niet worden uitgegeven. Het moment dat blijkt uit de meting dat er overlappingen zijn tussen twee perceels-ID's. Twee percelen die elkaar overlappen. Eén heeft al een perceels-ID. Dan mag die tweede die die andere overlapt niet eens worden uitgegeven.
1: Mm-hmm.
0: En toch is het gebeurd. En ook daarvoor gaat men naar de rechter om dat geschil op te lossen. Perceels-ID's mogen, want dat is de bedoeling van perceels-ID. Dat er nu ook weer daar zekerheid is.
1: Ja.
0: Dat we zeker zijn dat dat de grens is.
1: Oké. En als we de toewijzingsbeschikking gehad hebben, dan zijn er ook weer termijnen aangebonden. Binnen hoeveel tijd moet ik wat doen op het perceel?
0: Het kan. Het kan in de beschikking staan. Mm-hmm. In de beschikking kan het een en ander zijn vermeld. En waaronder termijnen, verplichtingen die je moet doen. Als het is voor tuinbouw en landbouw, dan wordt iets van je verwacht. Of stel dat het is voor bebouwing. Het kan. Erin is opgenomen dat binnen zo'n periode moet worden bebouwd.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarom is het belangrijk dat die beschikking goed gelezen wordt. Niet alle beschikkingen zijn hetzelfde, dus ze verschillen. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat wanneer men eenmaal een beschikking heeft, laat u informeren. Als je twijfelt, heb ik het goed? Ga even vragen. Ga naar een deskundige. Vraag even, meester of waar u ook naartoe wil gaan. Heb ik er alles voldaan? Weet ik zeker? Staat het echt op mijn naam? Je kan zo'n GLIS-onderzoek doen. Ga naar GLIS, vraag een uittreksel op. Dan weet je zeker dat het van jou is. Dat het goed gegaan is. En ik kan me best voorstellen dat mensen die een perceel hebben, dat ze ontzettend trots zijn om te zien een GLIS-uittreksel waarop het staat dat het van de persoon is.
1: Ja.
0: Want dat is wat men uiteindelijk wil hebben.
1: Ja, ja. De notaris komt ook aan te pas, hè?
0: Ja.
1: En dat is gaandeweg het hele proces.
0: De notaris komt aan te pas bij verkoop of bij erfenissen. Dan komt de notaris aan te pas. Dus als je het recht van grondhuur wil verkopen, mm-hmm, of als je het recht van grondhuur hebt geërfd, dan komt de notaris aan te pas.
1: Okay.
0: Maar ook de notaris heeft een hele belangrijke rol in al deze procedures. Mm-hmm. Vooral bij verkoop. De notaris stelt dus vast, koop je van de juiste persoon? Is degene die verkoopt inderdaad rechthebbende? Wat verkoopt de persoon? Heeft het per se, ligt er op het onroerend goed? Is er een hypotheek opgevestigd?
1: Ja, ja.
0: Is er een beslag? Ik zeg steeds onroerend goed hoor, maar volgens het NeuwBW moeten we nu praten van registergoed.
1: Mm.
0: Goed, ook daar moeten we even aan wennen. Mm. Ja, dus de notaris kan in ieder geval, of moet in ieder geval wat onderzoek doen en kan beslissen. Dus het is niet zo dat je slechts bij de notaris komt en die plaatst alleen een handtekening. Nee, de notaris heeft ook een, die gaat dus ook na als alle voorwaarden, alle procedures zijn voldaan bij verkoop of bij erfenissen.
1: Oké. En wanneer bezoekt men een advocaat als het gaat om grondzaken?
0: Ja, nou, gelukkig niet alleen wanneer er een probleem is. Ja, want zodra het probleem er is, dan zijn ze meteen aanwezig. Maar ook voordat er een probleem ontstaat, om te voorkomen.
1: Okay.
0: Voorkomen is beter dan genezen. Dus als je wil je een perceel kopen, mm-hmm, vooral het recht van grondhuur bij een perceel kopen, maar ook bij gewoon eigendom, is het aan te bevelen om naar een advocaat te gaan. Laat die even onderzoek doen. We noemen dat een due diligence. Wij onderzoeken dan, is het perceel vrij van hypotheek? Is het perceel vrij van beslag? Wie mag verkopen? Wie is bevoegd te verkopen? Ben jij ook bevoegd om te kopen? Mag jij kopen? Dus al dat soort zaken worden dan onderzocht. Die koopovereenkomst wordt besproken.
1: Ja.
0: Je kan meteen, je hebt verschillende vormen van koopovereenkomst, koop op afbetaling, noem maar op. Dus ook daarin kan de advocaat je in bijstaan bij het kopen van een perceel of bij het verkopen ook van het perceel. Dan kan de advocaat daarbij staan. Weet u, wanneer je auto koopt, ga je met de monteur kijken naar die motor. Oh, mm-hmm. Ja, met de monteur even checken van, is die auto goed? Kan ik het kopen? Precies zo moet je ook altijd doen met een perceel. Ga even naar de advocaat. Je koopt een perceel van 20.000, 40.000, 50.000, weet ik veel, allerlei hoge bedragen. Het kost heel veel.
1: Ja.
0: Laat je goed informeren. Weet zeker dat wat je koopt ook correct is. Dan betaal je de advocaat een kleine fee. Maar dan weet je zeker dat je investering niet zomaar is.
1: Ja.
0: Want het probleem ontstaat De mensen komen pas naar de advocaat wanneer het blijkt dat ze iets hebben gekocht. En vooral in bij die verkavelingsprojecten.
1: Mm.
0: Niet alle verkavelingsprojecten, niet iedereen handelt verkeerd, ja. Let wel. Maar er zijn genoeg voorbeelden van verkavelaars die percelen verkopen waarop een hypotheek rust. En gigantische hypotheken. Uiteindelijk, die mensen betalen jaren, elke maand uit hun zuur verdiende geld wordt steeds maandelijks betaald. Uiteindelijk, wanneer er geleverd moet worden, wat blijkt, dat is er een of andere constructie bedacht tussen de verkavelaar, de eigenaar en iedereen die nog erbij betrokken is, stroommannen. Uiteindelijk kan er niet geleverd worden. Nee. Soms blijkt dat degene met wie je aan tafel hebt gezeten helemaal niet
1: de persoon
0: was. Die kon verkopen.
1: Oh.
0: En dan heb je al betaald. Nou, nu mag je je geld gaan zoeken. En daar begint dat probleem. Want waar haal ik het geld? Haal ik het bij die persoon met wie aan tafel zat? Haal ik het bij de verkoper? Haal ik het bij de verkavelaar? Want iedereen is weer een andere rechtspersoon, een andere stichting.
1: Ja.
0: Het is een weerwaar van personen die dan betrokken zijn. En dan nu mag je het gaan uitzoeken. Eén persoon die zit in 3, 4, 5 verschillende stichtingen.
1: Zo.
0: Dus op een gegeven moment weet je niet met wie je te maken hebt gehad.
1: Ja, ja.
0: En na al die jaren, je hebt zoveel jaren afgelost, ja, dan kom je in dat probleem. Dus ja, mijn advies is natuurlijk, als u echt gaat kopen, laat u adviseren.
1: Mm.
0: En niet omdat het je buurman is, of omdat je die persoon al jaren kent, dus dan zal het goed zijn.
1: Ja.
0: Ga daar niet van uit.
1: Ja.
0: En sommige mensen denken ook dat ze een recht hebben.
1: Mm-hmm.
0: En menen dat ze hun recht kunnen verkopen. En soms blijkt dat niet eens zo te zijn. Dus dat onderzoek is echt belangrijk. En dat geef ik ook echt mee als advies. Laat u goed informeren. Vraag altijd naar stukken. En als het moment dat u iets wil kopen en iemand weigert de hypothecair uittreksel af te geven, dan weet je al dat iets mis is. Want je moet uit dat hypothecair uittreksel, daaruit blijkt wie de eigenaar is.
1: Mm-hmm.
0: Daaruit blijkt als er een beslag op rust of als een hypotheek gevestigd is.
1: Ja, maar als stel ik ga een stuk perceel kopen bij een verkavelaar. Zijn heel veel kavels. Kan ik dan nog een hypothecair uittreksel vragen?
0: Ja, absoluut.
1: Voor dat heel stuk, no?
0: Kijk, het hangt er vanaf in welke stadium ze zijn.
1: Mm-hmm.
0: Vaak genoeg. En precies daar zou ik voorzichtig mee zijn, want daar ontstaan die problemen.
1: Mm-hmm.
0: Ze laat je op een mooi beeld zien dat er zoveel percelen zijn.
1: Ja.
0: Je kiest perceel 1, 2, 3 of 4 of je kiest een perceel uit. Maar het is nog niet kadastraal uit het geheel gehaald.
1: Mm-hmm.
0: Dat wil zeggen, er zijn nog geen grenzen, juridische grenzen. Toch? Er is nog geen perceels-ID. Die zaken zijn er nog niet. Dus dan begin je dat stukje te kopen en je lost af een paar jaar. En de bedoeling is dat uiteindelijk die verkaveling komt en de grenzen ook daadwerkelijk worden vastgesteld. En dan krijg je dan per perceel een kaart met een perceels-ID. En nu komt het. En dan na een aantal jaren, dan blijkt bijvoorbeeld dat er nooit een verkavelingsvergunning was.
1: Hmm.
0: Dat wil zeggen, want je moet ook een verkavelingsvergunning hebben. En dan heb je weer een ander probleem. De mensen kunnen niet aan je leveren omdat een verkavelingsvergunning ontbrak. Maar je hebt wel al die tijd. 15.000 betaald, 20.000 betaald. En dat heb je vaak bij bepaalde projecten die zo worden gepromoot.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je uiteindelijk krijg je je perceel niet. Het kan niet worden geleverd. En dus nu mag je je geld terughalen. Erger nog, je hebt dat gebouwd. Er staat al een huis, je woont er al een paar jaar. Maar het komt gewoon nooit op je naam. Omdat de zaken gewoon niet goed zijn geregeld. En ik vind het jammer, laat me dit daarbij vermelden.
1: Ja.
0: Ik vind het erg dat deze mensen, deze verkavelaars, de mensen die dus anderen echt voor de gek houden, dat die gewoon vrij rondlopen.
1: Ja, dus uiteindelijk, ik zou vragen, zit je dan gewoon in de kou? Je kan geen andere stappen, er kan niets gebeuren?
0: Van een kale kikker kan je geen veren plukken. Dus
1: degene
0: die aan jou heeft verkocht, zeg maar de eigenaar, die moet leveren.
1: Die heeft ergens goed zijn zaken geregeld.
0: Ja, de eigenaar moet aan jou leveren, maar die heeft niks op zijn naam. Want hij bleek later niet eens er is een hypotheek op en het wordt geveld. Toch? Je hebt gekocht bij meneer A. Meneer B heeft hypotheek. Op een gegeven moment betaalt A niet, B verkoopt.
1: Ja.
0: Dus wat gebeurt er? A heeft niets op zijn naam. En het perceel waarvan jij denkt dat je hem hebt gekocht, is intussen van een derde die heeft gekocht op de veiling. En je kan daar je geld niet halen, je kan daar niets beginnen. Het is op de veiling verkocht. Dus dat zijn de constructies die er worden gebruikt, die er zijn. En er zijn er heel veel. Ik kan echt een boek over schrijven. We hebben genoeg vonnissen. En op een gegeven moment zit je met de vonnis dat iemand je investering terug moet betalen. Maar die persoon heeft niks op zijn naam.
1: Maar ook dat wordt een lijdensweg.
0: Het is een lijdensweg. Je bent jaren aan het procederen. En ik vind het erg. Ik vind het is gewoon... het is heel erg. Die mensen werken hard.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Ja, en daarom zeg ik, als je gaat kopen, echt waar, neem het van me aan. Doe dat onderzoek. Want je zit echt met de vonnis en je kan niets beginnen.
1: En eigenlijk kan je niet eens meer in dat huis wat je zelf gebouwd hebt.
0: Oh, dat heb ik ook. Ja, dat is er ook. De mensen worden op een tricky manier ook nog uit het huis gezet.
1: Wat?
0: Ja, en ze worden uit het huis gezet. Je hebt het gebouwd, jouw geld is daar. Je bent gewoon alles kwijt. En je wordt ook nog uit je huis gezet. Is vreselijk hoor, die mensen worden ontruimd. Maar degene die heeft gekocht op de veiling, die is nu gewoon eigenaar. Eigenaar van alles. Is echt, is triest. En ik praat hier...
1: Is wel eens gebeurd.
0: Uit ervaring. Ja? Deze zaken heb ik onder mijn aandacht gehad. En het gebeurt. En ze lopen gewoon vrij. En het zijn klinkende namen.
1: Je zakt gewoon in één keer neer als dat je overkomt.
0: Het zijn klinkende namen hoor, als je hoort. En dus als ik bepaalde zaken krijg, dan weet ik al van oké, ik weet al waar ik me op moet voorbereiden.
1: Ja, dus eigenlijk zou je eigenlijk als mens heel goed moeten uitkijken. Want je hebt heel veel, zie je op social media nu ook een... promo's van goedkope percelen, 15.000 per perceel of 7.000 zelf per perceel. Ja. Dus eigenlijk zou je, ja, we zeggen niet dat iedereen zo is, maar je moet die zekerheid ook voor jezelf kunnen inbouwen.
0: Juist, en daarom is het advies, toch? Precies daarom is het advies, laat je even informeren. Want niet allemaal zijn zo.
1: Niet allemaal, ja.
0: Niet allemaal gaan verkeerd. Maar er zijn wel een paar. Weet je, vroeger hadden we geen social media. Vroeger kwam je op de beurs. Weet je nog, je ging op de beurs.
1: Oh, ja.
0: En dan werd er een mooi bord achterin. Met prachtige percelen. Ja, alles zo uitgetekend.
1: Ja.
0: En ook dan. Maar los daarvan. En dan koop je een perceel op de beurs. Want het is goedkoop toch aanbetaling. Ik bedoel, ik heb het ook wel willen doen. Ik werkte al. Je zou een perceel kopen. En dan... Wanneer je uiteindelijk naar het perceel gaat kijken, dan zie je dat je een swamp hebt gekocht. Onbegaanbaar. Er is niet eens een weg. Op die poster was er een mooie weg getekend. Geasfalteerd, verlicht. En dan kom je daar en je staat gewoon letterlijk midden in het bos. Of in een swamp. Dus er wordt iets verkocht dat niet waar blijkt te zijn. Ook die situaties hebben we ontzettend veel meegemaakt.
1: Maar dan denk je betaalt meteen je voorschot op de beurs, want je wilt het niet kwijt.
0: Precies.
1: En dus heb je al betaald en dan moet je gewoon doorbetalen ervoor.
0: Ja. En ook bij veilingen. Soms worden percelen geveld en de mensen gaan niet kijken naar dat perceel. Kopen goedkope perceel op de veiling. een ander veel voorkomend probleem is ook dat bij die verkavelingsprojecten, je koopt een perceel, je koopt nummer 12, ze gaan zonder een landmeter. En ze bouwen. En later blijkt dat ze op 14 hebben gebouwd en niet op 12.
1: Oh my god.
0: En het ergste ervan is dat soms 4-5 mensen verkeerd hebben gebouwd. Ja, dat gebeurt ook vaak. Het wordt gewoon verkeerd. Soms is het de verkavelaar die zelf aanwijst. Maar soms is het dus mijn advies ook hierin.
1: Dus laat het opmeten.
0: Ga met een landmeter.
1: Ja.
0: Ga echt met een landmeter. Heb ik laatst nog gehad. Want een cliënt kwam naar me toe. Ze zei, meester, ik zie overal slaan mensen paaltjes. Maar ik wil zeker weten. Ik zeg, ja, maak een afspraak met die landmeter. Laat hij je wijzen. En zodra hij heeft geweest, dan sla je eigen paaltjes.
1: Ja.
0: Want je ziet dat overal. Iedereen begint maar te bouwen. Lukraak. Het gebeurt heel vaak. En er zijn ook nog oude projecten die ook precies zo zijn. Mensen wonen al jaren gewoon op een verkeerd perceel. Erger nog, er wordt ook nog hypotheek gevestigd op een verkeerd perceel. Gewoon omdat het niet klopt met de realiteit. Ik heb een ander geval waarbij mensen gewoon de landmeter een perceel had overgeslagen. Waardoor alle percelen in de hele straat zijn geschoven.
1: Ja.
0: Want later bleek dat er nog een perceel was. Dat was gewoon overgeslagen. Dus alles is opgeschoven. En iedereen heeft gebouwd. En dat zijn de meeste grensgeschillen die we ook kregen. Of grenzen verschuiven met 1 of 2 meters. Plotseling blijkt dat je dus... En dan heb je dan die overlappingen. heb je overlappingen van grenzen. Dat valt ook zo'n beetje onder die dubbele uitgifte.
1: Dubbele, ja.
0: Toch? Want twee beschikkingen die elkaar overlappen.
1: Ja.
0: Dat hebben we ook. En dan moet je dat eerst gaan oplossen voordat je verder gaat. Dus ook, we hebben het gehad over de landmeter. Die rol van de landmeter hierin
1: is heel erg
0: is
1: belangrijk.
0: Ontzettend belangrijk. De landmeter maakt eerst een figuratieve kaart op basis waarvan je dus je het recht van grondhuur aanvraagt.
1: Ja.
0: En daarna moet er een definitieve kaart gemaakt worden. En dan perceels ID worden aangevraagd. Dus de rol van de landmeter is belangrijk. De landmeter, als je een deskundige landmeter, die kijkt naar de historische situatie, die brengt de historische kaarten in beeld en maakt uiteindelijk een kaart voor je.
1: Ja.
0: Die gaat het uiteindelijk uittekenen. En de landmeter mag ook niet zonder meer die kaart gaan veranderen naar eigen inzichten of zo.
1: Klopt.
0: Het moet correct zijn. Het moet volgens het moet duidelijk zijn wat lengte is, wat breedte is. En het moet in lijn zijn met de overige percelen eromheen. Ze werken, ja, zij zijn daarvoor, hebben daarvoor gestudeerd.
1: Dus, ja.
0: Maar ook als je ergens koopt en er zijn twijfels, kan de landmeter je ook altijd aanwijzen. De aanduiding van waar het perceel precies is. Ja, en waar lopen de grenzen exact. Dus als je gaat bouwen, er zijn paaltjes, er worden paaltjes geslagen, maar na jaren zie je die paaltjes niet meer.
1: Mm.
0: Kan je altijd nog vragen aan de landmeter, kan je me exact wijzen? En dan weet je gewoon zeker. Maar dingen veranderen. Mensen denken vaak, ja, het perceel loopt door die Mayaboom. Of, weet je, ze geven dat zo aan. Maar na 30 jaar is die Mayaboom er niet meer.
1: Niet meer, ja.
0: De rivierbedding. De rivier heeft een bepaalde kronkel, dus je weet dat perceel loopt door de rivier. Maar je hebt ook afkalving.
1: Afkalving.
0: Je hebt, en het verandert soms ook van richting.
1: Inderdaad.
0: Dus wanneer je na 100 jaar, en percelen zijn zo oud, ik bedoel plantages vooral. Mm. Dan heb je ook, maar ook de manier van meten verandert.
1: Ja.
0: Soms wordt er op een bepaalde, de ligging ten opzichte van de rivier verandert ook na een aantal, kan ook veranderen na 100 jaar. Dus al die zaken zijn belangrijk. Alleen de landmeter kan je daar exact zeggen waar het is. Dus daarom bij grensgeschillen vraag ik ook altijd aan de cliënt. Weet je, laten we de landmeter vragen om meteen een rapport op te maken. En dan is er meer duidelijkheid. Want ik ben geen landmeter. De cliënt ook niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar de landmeter die kan dus wel duidelijk aangeven.
1: Dit is de grens.
0: En als mijn cliënt verkeerd zit, leg ik ze ook uit. Van, kijk, dit is het resultaat. Uit het rapport blijkt dat je gewoon verkeerd zit.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je ook gerichter handelen. Gerichter advies geven. Gerichter tot de oplossing komen.
1: Ja.
0: Of met de andere partij. Direct met de tegenpartij aan tafel gaan zitten. Van, kijk, laten we schikken. Hoe kunnen we dit oplossen? Want uiteindelijk als je naar de rechter komt, moet de rechter dat probleem ook oplossen. Ook de rechter gaat weer vragen, laten we schikken. Kunnen partijen niet overeenstemming bereiken? Want het is moeilijk om een grens te verleggen. Vooral als er een huis op staat. Als er een huis staat over de grens. De garage staat over de grens. Of een kamer staat over de grens.
1: Ga je
0: die gewoon afbreken.
1: Nee.
0: Precies, dan ga je de beste oplossing. Dus ga even praten met de buurman. Kijken, hoe kunnen we het oplossen? Verkoop een deel van je perceel voor me. Of, I don't know.
1: Ja.
0: Er zijn genoeg, er zijn opties. Maar men moet ook openstaan voor het bereiken van een oplossing.
1: Ja.
0: Men moet zich constructief opstellen, vooral bij grensgeschillen. Anders zijn we ook echt jaren bij de rechter bezig, hoor. Want uiteindelijk gaat de rechter beslissen en dan komen we toch tot hetzelfde waar we over
1: aan het begin
0: schikken.
1: Waren.
0: Ja. Dan heb je zomaar geprocedeerd. Maar goed, dat hangt ook af van partijen, van de wil van partijen. En meestal ook in begeleiding, hoor.
1: Ja.
0: Maar dat speelt ook een belangrijke rol.
1: Ja, inderdaad. Dus om dit alles zo te horen, we hebben vaak genoeg horen als het gaat om uitgiftes vanuit de staat, dat er heel wat problemen zijn. Maar ook bij de particuliere heb je dan heel veel problemen.
0: Alles, zodra je met grond te maken hebt,
1: is het probleem. Kan het probleem worden.
0: Kan het probleem, ja. Ook je hebt ook, kijk, het burenrecht. We kennen ook een onderdeel in de wet, burenrecht. Waar je vroeger had je dus geen, zeg maar, afwatering was niet zo goed geregeld. Dan had je hoger liggende percelen ten opzichte van lager liggende percelen.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer het water stroomt van hoger naar laag, van hoog naar laag, dat is een natuurlijke waterweg. Dan mag je dat niet zomaar belemmeren. Ook mag je niet zomaar een schutting van 3 meter optrekken.
1: Mm.
0: Dus dat, zodra het gaat om je eigendom en om, ja, dat bedoel ik eigendom of grondhuur, waar je woont,
1: ja,
0: dan komen dat soort dingen ook altijd aan de orde.
1: Ja.
0: Of iemand die de grens, die een goot op de grens plaatst. Mm-hmm. Maar graaft zodanig dat, dat drie kwart van die goot op jouw erf komt.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen. Dus je hebt altijd
1: grensgeschillen
0: of hinder. Die Mayaboom, waarvan de bladeren aan de overkant vallen.
1: Ja.
0: Die vruchten wil ik wel hebben, maar die bladeren niet. dat is wat we in de praktijk zien.
1: Of een
0: juist. Ja. Dus de wet geeft ook aan dat die boom zoveel meter van de schutting moet zijn. Maar ja, je wil die vruchten wel hebben. Dus dat soort situaties heb je heel veel.
1: En als de persoon zegt uiteindelijk, ik wil die vruchten ook niet.
0: Ook niet, dat kan. Nee, maar kijk, de basisregel moet zijn dat alles dat je eigendom moet geen last en hinder zijn van een ander.
1: Ja, het begint zelfde geen
0: bij huisdieren. Zelfde geen, dus het moet geen last zijn van anderen.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja, ja.
0: Dat is dus waar men voornamelijk naar moet kijken.
1: Okay.
0: Maar zo mogelijk mag van een ander ook geen last voor jou zijn. Ja. En dan hebben we dan ook weer de hinderwetgeving daarop. Dus zodra we met de grond en zo bezig zijn. En een van de grootste problemen eigenlijk bij grondzaken is wanneer het gaat om erfrecht. Wanneer mensen gaan erven.
1: Ja, ja, daar wil ik nu op komen.
0: Daar ontstaan volgens mij de grootste problemen.
1: Ja, ja. Kunt u ons een paar... Ik dacht zo aan van... Aan het begin zei u ook... bij grondhuur is het zo dat... de erfgenamen eigenlijk één persoon moeten aanwijzen.
0: Ja.
1: Wat is dat proces? Is het zo dat... Als er een stukje perceel is toegewezen... grondhuur is toegewezen aan persoon A... kan persoon A vooraf aangeven, zeg, als indien er iets gebeurt, dan heeft persoon B te zeggen.
0: Ja.
1: Toch? Kan dat? Of bij het plotseling wegvallen van persoon A, wat gebeurt er als er vijf andere rechtmatigen zijn?
0: Kijk, het kan degene die het recht van grondhuur heeft, die kan dat beslissen bij het testament. Je mag altijd nog een testament opmaken.
1: Okay.
0: En in dat testament aangeven dus dat wie van jou erft. En dan gaan we kijken naar het erfrecht.
1: Ja.
0: Want nu, met het nieuwe BW, kan je ook anderen onterven. Je kan de kinderen onterven. Dus je kan wel aangeven wie van jou erft. Als er geen testament is, komt zonder testament te overlijden. Dan gaan we ook kijken naar de regels van het erfrecht. Mm-hmm. Van wie erft. Als vijf mensen erven, dan erven vijf mensen. En dan wordt het recht van grondhuur. Het recht van grond heeft de economische waarde. En dan kan worden verdeeld. Men kan aangeven van onderling, precies hoe we eigendom verdelen, precies hoe we een cake verdelen in stukken, zo kan dat ook worden verdeeld. Er zijn verschillende manieren om tot de verdeling te komen. Als het een groot stuk grond is, kan je zeggen, alle vijf erfgenamen krijgen een deel. In dat geval dan moet, als het om grondhuur gaat, dan kan de oorspronkelijke beschikking worden ingetrokken en dan krijg je vijf nieuwe beschikkingen. Maar dan moet je dat ook weer met het ministerie en de notaris.
1: Weer, ja.
0: Ja.
1: En je moet iedereen komt weer.
0: Ja. Je moet alles gaan opmeten.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is dan eerlijk verdeeld. Het kost wel wat, maar het is dan wel eerlijk verdeeld. Iedereen krijgt een stuk. En je moet dan de landmeter. Ik zou nog iets aangeven, maar even vergeten. Er zijn dus een aantal zaken waar je daarna kan kijken. En dan kan die verdeling... verkavelingsvergunning. In dat geval moet je ook een verkavelingsvergunning aanvragen.
1: Oh, ja.
0: En dan kan dat. Of je kan zeggen, het gaat naar één persoon en dan moet die de rest uitkopen. Dus er komt daar een taxatie bij. Dus je moet daar ook een taxatierapport maken van wat is het waard. En dan ga je de persoon, de andere erfgenamen uitbetalen. En als men helemaal niet eruit komt, dan is het de weg naar de rechter. En dat is dan weer een lange weg. Het advies dat ik hier weer meegeef, echt serieus meegeef, start er op tijd mee. Hoe meer mensen komen te overlijden, hoe lastiger het wordt. Op een gegeven moment zijn die aandelen in het geheel 9/94ste. Het is ongelooflijke dingen die we krijgen. 200-zoveelste deel.
1: Wat?
0: Ja, want de mensen van vroeger hadden veel kinderen.
1: Ja, inderdaad.
0: En van de 7 kinderen of 8 kinderen zijn 2 overleden. En dan hebben die weer, dan komen de kinderen in plaatsvervulling. Toch? Andere kinderen schuiven daar op, hun kinderen schuiven op. Dus de kleinkinderen komen in de plaats. Dan is die getrouwd, gescheiden, die woont niet in. En zo ga je maar door. Dus op een gegeven moment heb je zoveel mensen in een boedel. Hoe meer mensen komen te overlijden, hoe lastiger die boedel wordt. Dus het moment dat iemand is komen te overlijden. Ik begreep het. Mensen hebben een rouwproces nodig. Maar start er. Hoe eerder je ermee start, hoe beter.
1: Het zou ideaal zijn als voordat de persoon komt te overlijden. Dat
0: bij het testament. Ja.
1: Dat want dan ben je dan makkelijker
0: van. Je kan het testament maken, maar je kan ook het alvast beginnen te geven aan een van de kinderen. En dan heb je vruchtgebruik. Dat is ook een optie.
1: Ja.
0: Dus

0: van erfrecht. En aan de hand van die verklaring van erfrecht, dan vindt de verdeling plaats. Beste opties natuurlijk als het allemaal in overleg is. Iedereen is het ermee eens. Dat is een geweldige boedelverdeling.
1: Maar snel klaar.
0: Ja, maar de ervaring is echter in de praktijk. Als altijd één die niet meewerkt. Of die niet wil meewerken. Of
1: die het anders wil.
0: Mm-hmm. En dat mag. Ik bedoel, je bent erfgenaam. Het ligt helemaal aan jou. Mm-hmm. Wat jouw wensen zijn. En men moet die wensen ook kunnen respecteren. Als ze natuurlijk redelijk zijn.
1: Oké. Okay. Maar dan in hoeverre is het doel bereikt van eigenlijk het inzetten van grondhuur om boedelkwesties te...
0: Ja.
1: In hoeverre is dat bereikt in de praktijk?
0: Dus de wet geeft aan dat je binnen 18 maanden erfgenaam zou moeten aanwijzen. Dus alle erfgenamen onderling, die moeten binnen 18 maanden aangeven van oké, ik wijs A aan om het aan te vragen. Dan gaat het grondhuurrecht over naar A. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Men houdt zich niet aan die 18 maanden regeling. De wet zegt dat na 18 maanden het eigenlijk weer domeingrond wordt. Het gaat terug naar de boezem van de staat.
1: Zou iemand het kunnen aanvragen?
0: Juist, het gaat terug in de boezem van de staat. Dat is de regel in de wet. Maar in de praktijk gaat men er niet zo licht mee om. De staat, wanneer er zo'n aanvraag binnenkomt, gaat die onderzoeken. En als blijkt dat er, huizen opstaan, gebouwen opstaan, of er is een... als het vertuinbouw en landbouw is, dan gaat de overheid niet zo makkelijk ertoe over om het...
1: In te trekken weer.
0: Ja, om het uit te geven aan iemand anders.
1: Ja.
0: Omdat het dan duidelijk is dat het in feite boedel is geworden. Dus het automatisch intrekken, dat is niet meer aan de orde. Het gebeurt niet. Het gebeurt wel, maar dan onterecht, laat me het zo zeggen. Want de staat heeft dat ook wel gedaan. Ik zit nu in de rechtszaak waarin dat is gebeurd. Maar het is dan onterecht gedaan. Want er is geen rekening gehouden met het feit dat het om een boedel gaat. En dat er panden erop staan. Daar alles. En het staat ook nog in die intrekkingsbeschikking hoor. Dat er een testament is dat dit en dit en dit er wordt. En toch is het ingetrokken. Dus daar zie je dat de procedures niet op de correcte wijze zijn. Maar dat is weer...
1: is een rechtszaak op zich.
0: Ja. Ja, dus het ook intrekken na die 18 maanden gebeurt niet zonder meer. En de wet zegt ook wel, als er een overmachtssituatie is, stel dat die mensen nog bezig zijn die boedel te verdelen, ja, dat doe je niet binnen 18 maanden, dan heb je overmachtssituatie. En dan mag de staat ook niet ertoe overgaan om het in te trekken. Want je moet de mensen, de erfgenamen, de ruimte geven om het op te lossen.
1: Ja.
0: En dus die 18 maanden regeling is gelukkig meer een dode letter geworden dan dat het werkelijk wordt gehanteerd. Want het wordt echt een onwenselijke situatie. Omdat mensen nog hun boedels oplossen. Het duurt gewoon lang om die boedel op te lossen.
1: Ja.
0: Er zijn zoveel zaken waar men nog rekening mee moet houden. Dus die 18 maanden is nooit haalbaar.
1: Oké, maar erfgename kan dat je wel een beetje geruststellen van... Duurt het langer, is het dan niet zo dat de overheid of dat de staat het ongeacht intrekt?
0: Precies, die rechtszekerheid. Dat is wat wij willen. Toch? Dat we inderdaad er zeker van moeten zijn dat de staat daar niets mee doet. Gelukkig hebben we nog andere oplossingen. Je begint beslag te leggen voordat de staat het intrekt. Er zijn wat kneepjes die wij als advocaten wel kennen en die we gebruiken. Omdat, je wil die mensen zekerheid geven. Ze hebben daar recht op, het was van hun vader of hun moeder. En ze willen niet dat die handen komt van de ander. Ja. Dus logisch. En daar schort het. Die rechtszekerheid.
1: Los van het feit dat het is van je vader of je moeder. Het kan ook gewoon zo zijn dat je... kijk, als bijvoorbeeld je oma een grondhuurperceel heeft gehad in tijd. Je vader is daar geboren. Jij bent daar geboren. Ja. Ik bedoel, het heeft een beetje een emotionele band.
0: Juist,
1: dat
0: als je uiteindelijk waarde.
1: Moet komen... een waarde. Ja. Als je uiteindelijk moet komen op het punt... 18 maanden verstreken, dus ik trek hem in. Dus het is een beetje...
0: Precies, het is je hebt de emotionele waarde. Ja. Kijk, het is de bedoeling ook dat... we zijn bezig met mensen, we zijn bezig met burgers van de staat. Dus de staat kan niet zo rigoureus handelen.
1: En ze hebben ook geïnvesteerd.
0: Juist, en dan nog zien we dat het gebeurt. Maar dat gebeurt puur voor eigen belang.
1: Ja.
0: Voor andere belangen. Er wordt geen maatschappelijk belang hiermee gediend. Maar dat is daar ook weer politiek... En corruptie.
1: Dus, ja. Dus, we moeten dus de mensen moeten er bewust van zijn dat mocht het

0: zijn dat dit een keer met ze gebeurt of dat het ze overkomt of iemand in hun nabije omgeving, dat ze niet stilzitten, maar precies, dat ze dan stappen ondernemen.
1: Ja, te alle tijden stappen ondernemen.
0: En vechten voor wat jouw recht is.
1: Klopt. En ze moeten echt van zich laten horen.
0: Laten horen.
1: Ja. Maar ik snap ook, weet je, die mensen raken
0: ontmoedigd.
1: Ja, omdat die processen allemaal zo lang duren.
0: Zijn.
1: Maar ik zeg ze ook altijd hoor, van, ik begrijp het, maar je moet ergens beginnen.
0: Ja.
1: En als je die stap eenmaal hebt gezet om te beginnen, op een gegeven moment, je vraagt de advocaat om er mee aan de gang te gaan. Dan moet jij in feite een stapje terugnemen. Laat de advocaat het werk doen. Want als ze continu bezig zijn met het proces. En ze hebben daar geen rust.
0: Nee, klopt.
1: Ik heb gemerkt dat cliënten daar heel erg betrokken zijn. Heel erg bezig zijn. En elke keer als ik ze moet zeggen van ja, de tegenpartij heeft uitstel gevraagd. Wat ook helaas gebeurt.
0: Ja.
1: En heel vaak gebeurt. Dan raken ze ontmoedigd.
0: En gedemotiveerd.
1: En dan leg ik ze ook uit van het gebeurt. Het is normaal bij ons. We hebben zaken waar er vonnis moet worden gewezen. En de rechter stelt al 5 keer uit. Of 6 keer uit.
0: Ja.
1: Die mensen raken zo ontmoedigd. Ik zeg, wij worden hiermee elke dag geconfronteerd. Ik doe mijn deel. En de rechterlijke mag weet dat ook. Ik schrijf brieven. Ik vraag ze. Ik verzoek. Ik bel. Ik maak kanton. Ik maak ze allemaal gek. Ik zeg, kan je alsjeblieft erop toezien dat die zaak voortvarend wordt behandeld.
0: Mm-hmm.
1: We doen voor alles. We horen ze heel vaak zeggen van, oké, ze proberen zaken sneller op te lossen, zaken sneller te behandelen. Maar dit is precies de reden waarom.
0: Mm-hmm.
1: Dit is wat de burgers willen. Ze willen niet in een jarenlange proces bezig zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan niet vandaag een verzoekschrift indienen, een verzoek om een zaak te behandelen en die zaak wordt pas ergens in 2027 behandeld. Ver in het jaar. En daar komt de eerste behandeling. Dat is niet wat we kunnen. Dat kunnen we niet gebruiken.
0: Nee.
1: Je komt aan die rechtszekerheid van de burgers.
0: Omdat
1: het is ook
0: niet meer prettig wonen zo of leven zo.
1: Je
0: leeft in een twijfel.
1: Ja. En dat is waar we mee geconfronteerd worden dagelijks. En soms, soms als advocaat heb jij ook het gevoel zoals van, heeft dit nog zin? Wil ik dit werk nog doen? Want het lijkt op een tegenwerking. Het is misschien niet zo bedoeld. Maar je wilt vlot werken aan je zaak. Je wilt dat dingen sneller gaan. Snel behandeld worden. Wij willen voortvarendheid hebben. We willen rechtszekerheid hebben. We willen rechtszekerheid hebben voor onze cliënten. Dat is echt wat we willen. Maar ja, op verschillende vlakken gaat dat helaas niet. Maar opgeven is geen optie.
0: Nee.
1: Absoluut niet opgeven. Ik maak dingen mee. En ik zeg het elke keer aan mijn cliënten. We gaan gewoon door. Geef niet op. Ik ga er wel verder mee. Soms willen ze echt eventjes zeggen van, nee, weet je, Mr. Nasir, ik kan niet zo lang wachten op een vonnis. Ik wil het van me afzetten.
0: Ja.
1: Dan zeg ik ze, ja, maar we zijn al zover. We zijn al in dat traject.
0: Ja.
1: Ga relax even, laat mij verder gaan. En dan zien we hoe ver we komen.
0: Ja.
1: Maar het is rechtszekerheid, precies dit. Precies dit. En het staat echt helaas in schril contrast met wat er allemaal wordt verkondigd.
0: Gezegd.
1: Ja, er wordt gezegd. Ja, we werken eraan, we doen dit, we lossen het op, we bespreken het, maar het gebeurt niet. Of het gebeurt, maar het resultaat is er niet. Dus ja, ik ben nu ook een beetje aan het pleiten dat we op elk vlak, op elk gebied voortvarend werken.
0: Ja. Oké. Het laat me nadenken. Het zet me, ja, ik zit ermee, want ik denk zo van, ja, ik zei het eerder al, je wil uiteindelijk je eigen stekkie, je wil je eigen perceel, je wil je eigen. Mm-hmm. En als je al deze dingen hoort, dan, ja, maar aan de andere kant zegt u opgeven is geen optie, dus we moeten dan wel goed onderzoek doen voordat je die stap neemt om die investering te doen.
1: Ja.
0: Of net als wat u zegt, als je een indiening doet bij de overheid, dat je je wel ermee bezighoudt. En zelf ook gaat vragen van hoe ver is mijn aanvraag. Om uiteindelijk toch wel te zien wat je doet. Hè?
1: En wat ik ook doe, hè, als je die aanvraag hebt ingediend en je hoort gewoon niks van de overheid. Ik stuur brieven. Ik stuur dan een brief naar het ministerie. Het geluk heb ik wel mee dat deze minister wel reageert op mijn brieven. Ik stuur wel een brief en ik vraag om, om informatie. Ja. En als het uitblijft, ja, dan start ik een rechtszaak. Ik kom er niet onderuit. We komen soms er niet onderuit om een rechtszaak te starten. Je wil het niet doen, maar je hebt geen andere optie. Nee. Omdat dat de enige manier is, of de enige weg is om het ministerie dan, of de staat Suriname dan, ertoe te verplichten om wel te handelen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Mensen die al hun bereidsverklaring... Ik heb gevallen waarbij die bereidsverklaring gereed lag, maar de mensen zijn nooit geïnformeerd dat hun bereidsverklaring gereed lag. Dus wat gebeurt er? Die bereidsverklaring ligt gereed. Ze weten er niets van. Na jaren horen ze dat het al rond was. Ze gaan het ophalen en het is natuurlijk al vervallen. Dus hun aanvraag is vervallen. Intussen vraagt iemand anders het aan en die verkrijgt het. Dus dat zijn situaties. Omdat er is niet gebeld of er is niet gemaild. Ik weet niet hoe ze contact moeten maken, maar het is niet gedaan. Dus als je weet dat je daar stukken hebt, blijf continu vragen. En in deze case, de persoon, de aanvrager, heeft ook echt constant gevraagd. Totdat er een moment was waar er niet is gevraagd.
0: Ja.
1: En precies in die periode was die bereidverklaring toevallig wel klaar. En hij is het niet gehalen, omdat hij niet wist. En het is vervallen. Dus dat zijn situaties die zich ook voordoen. Dus daarom, blijf er achteraan zitten. Ga vragen, ga informeren.
0: Oké. Maar dat is dan het punt van het aanvragen en het proces loopt al.
1: Ja.
0: Maar ik weet nog dat er bepaalde oproepingen waren dat je je naam moest gaan zetten, toch? Je moest aangeven dat je interesse hebt in een stuk perceel. En je gaat en je schrijft in. Bijvoorbeeld
1: ja, ja.
0: Stephanie van Brussel.
1: Juist.
0: Inschrijven. Maar dan hoor je daarna ook niks meer.
1: Klopt. Dat zijn die processen, die volkshuisvestings.
0: Ja. Ja.
1: Die projecten van de staat.
0: Van de staat.
1: Ja, de staat had bepaalde projecten.
0: Mm-hmm.
1: Ik geloof, je had eentje voor verpleegkundig personeel.
0: Ja.
1: Dat kan ik me nog herinneren. Ja, en dan geef je inderdaad je naam op en dan hoor je inderdaad niets meer. Ja, je moet er achteraan zitten. Ik weet niet hoe die aanvragen zijn verlopen. Ik weet wel dat het er is. En ik geloof dat de mensen dat moesten betalen voor volgens mij het schoonmaken en dergelijke van het perceel. Dus ze moesten wel een vergoeding betalen.
0: Ja, ja.
1: Voor onderhoud of zoiets. Ja, dat was er ook wel. Maar ik weet niet hoe het verder is afgelopen. Als ze inderdaad niets hebben gehoord. Ja, maar als je zegt, ja, je hebt 50 percelen en je hebt 1000 namen geregistreerd. Ik weet niet hoe ze... Nee, en precies, en willekeur. Toch, je mag geen willekeur toepassen. Je zou dat echt per geval moeten gaan beoordelen. Wie heeft er recht op? Want als je het geeft aan iemand die al 10 percelen heeft, terwijl er iemand anders is die geen enkel perceel heeft, ja, dan is het niet eerlijk. En dus ook de staat moet naar alle eerlijkheid handelen.
0: Ja, ja.
1: Ik hoorde heel vaak dat sociaal zwakkeren in aanmerking moeten komen voor een perceel. Sociaal zwakkeren dit, sociaal zwakkeren dat. Goed, prima, ze kunnen in aanmerking komen, maar kunnen ze daadwerkelijk gaan bouwen? Wat kunnen ze allemaal verder doen? Ik had ook altijd zoiets van, weet je, ik ben een Surinaamse burger. Ik heb in Suriname gestudeerd. Ik kom van de Universiteit van Suriname.
0: Ik werk hier.
1: Ik betaal de belastingen. We doen alles. En dan had ik zoiets van, oké, goed, nu ben ik advocaat. Maar toen ik afstudeerde van de universiteit, ja, had ik ook zoiets van, zou ik niet in aanmerking moeten komen? Omdat ik hard heb gewerkt. Ik bedoel, ik heb gestudeerd. Ik ben nu afgestudeerd. En nu werk ik keihard voor de staat. Zou je niet in aanmerking moeten komen? Wat is hun... Hoe beoordelen ze zo'n aanvraag?
0: Ja, ja.
1: Ik ben geen sociaal zwakker, dus kom ik daarom niet in aanmerking? Ik weet niet waar ze naar kijken. Maar iemand die wel wat doet voor de staat, die zou dat toch wel moeten doen.
0: Ja.
1: Als we kijken naar de sporters, de vele sporters die de staat Suriname goed vertegenwoordigen,
0: mm-hmm.
1: zou je ze niet in aanmerking moeten laten komen voor een stuk? Toch?
0: Klopt.
1: Dus je moet, het beleid moet daarop worden aangesteld, denk ik. Ik weet niet hoe ze dat beleid uitmaken, maar ik vind dat bepaalde groepen toch wel in aanmerking kunnen komen. Dus dat de verpleegkundigen in aanmerking kunnen komen is super. Leerkrachten,
0: onderwijsgevende zouden
1: juist,
0: dat ook moeten
1: ambtenaren,
0: kunnen.
1: Politieagenten. Ja. Maar de particuliere groep wordt altijd vergeten. Of een bepaalde groep wordt altijd vergeten.
0: Ja.
1: En ik denk, ik behoor misschien tot de kader.
0: Maar ook gestudeerde groep. Moet aanmerking komen,
1: ja,
0: moet ik bedoelen.
1: Ja, zou toch ook mijn aanmerking moeten komen. Mensen gaan me zeggen dat ik hebzucht heb. Maar nee, dat is gewoon een voorbeeld.
0: Is een voorbeeld.
1: Het is een voorbeeld. Is hoe maak je beleid? Hoe, ja, maak je beleid?
0: Ja, nee, want ik denk zo dat een... Er is genoeg grond ook in Suriname.
1: Ja.
0: En om een stimulans te zijn voor iemand die echt studeert.
1: Precies.
0: Toch? Er zijn zoveel studenten die, ondanks alles wat ze meemaken, ondanks de moeilijke periode, ondanks de financiële situatie, ja, ze werken en ze studeren. En als je uiteindelijk toch je bul haalt op ADEC, dan kan ik van de staat een stukje perceel krijgen.
1: Ja, precies.
0: Als stimulans om verder te gaan.
1: Dat is hoe ik ook ernaar keek. Want ze weten niet hoe ik heb moeten studeren. En
0: klopt.
1: Ik kon geen lening krijgen, dus ik heb gewerkt, ik werkte en
0: ja,
1: ik studeerde.
0: Heel
1: vroeg opstaan en werken, studeren.
0: Ja.
1: Het was niet makkelijk.
0: Ja.
1: Maar dat geldt voor iedereen. Voor al die mensen van, die op ADEC zitten, voor de grote groep.
0: Mm-hmm.
1: En dat zou je moeten kunnen meenemen, ja, vind ik.
0: Ja.
1: Maar je gaf net aan, er is heel veel grond. Maar goede grond is schaars.
0: Ja.
1: Want ik heb niks aan een stuk perceel ergens in Sipaliwini. Daar heb ik niets aan. Dus als je grond aanvraagt, moet het ook wel zijn dat je het daadwerkelijk kan gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus ook daar moet men opletten. Want ja, je kan, als je een bepaalde groep een stuk grond hebt gegeven, moet je ook ervoor zorgen dat je het tot ontwikkeling brengt.
0: Kan, ja.
1: Toch? Want je moet ze geen grond geven dat ergens in de swamp ligt.
0: Ja, want wat je
1: of ergens in het bos
0: hoort is...
1: Want dan zit je met die grond en je kan er niks mee, want je kan er niet eens naartoe.
0: Ja.
1: Dus ook dat moet dan worden
0: ontwikkeld.
1: Er moet
0: is
1: infrastructuur zijn, er moet water zijn, verlichting. Alle die dingen moeten ook in orde worden gemaakt voor de mensen.
0: Is ook een vraagstuk, want nu, ja, hoor je ook van... Ja, Paramaribo is bijna geheel uitgegeven al.
1: Mm-hmm.
0: En Wanica al bijna ook.
1: Ja, dat
0: en
1: zelf.
0: En Komolina ook. Dus alles wat er is nog para en naar achteren.
1: Ja. Er zijn wel gronden hoor, maar niet alles is geschikt voor dat doel. Toch, voor,
0: ja,
1: bebouwing.
0: Ja.
1: Niet alles is geschikt voor bebouwing. Zoals we weten, ik ken de perikelen nog, dat grond werd uitgegeven van cultuurtuin.
0: Mm.
1: Dat was een van de issues toen. Dus bepaalde zijn niet geschikt voor bebouwing.
0: Ja.
1: En dan moet je het ook niet uitgeven.
0: Ja. Ja.
1: Toch? Dus het gaat erom dat goede grond of geschikte grond, dat is wel schaars.
0: Ja. Ik denk dat we uiteindelijk ook er naartoe over moeten gaan om de vergelegen gebieden. Want straks is Para ook een stad, hè. We moeten gaan naar het ontwikkelen van de,
1: ja,
0: plekken en decentralisatie,
1: ja,
0: en een stad. Dus
1: ja, dat is een stukje.
0: We have a long way to go.
1: Ja, dat is een stuk beleid. Die wil moet er zijn. Maar vooral die transparantie.
0: Ja, ja, openbaarheid van bestuur.
1: Ja.
0: Dat alles moet er zijn.
1: Dat alles moet in place zijn, ja.
0: Oké, we hebben zo gehad van de kwestie grondhuur. Als iemand komt te ontvallen en ja, dan komen we toch wel in een soort boedel,
1: mm-hmm,
0: toch? En dan moet er beslist worden wie dan verder gaat en wie het allemaal. Maar uiteindelijk, als ze niet eruit komen, toch? De erfgenamen komen niet eruit en niemand wil de ander toewijzen, dan gaan we naar de rechter.
1: Ja.
0: Wat kan de rechter beslissen? Beslist de rechter van... Ja, wat kan de rechter beslissen?
1: Kijk, er zijn verschillende fases in dat proces. Nu met het nieuwe BW heb je... er zijn twee opties. Je kan gaan en je vraagt de rechter om de andere partij die niet meewerkt te veroordelen om mee te werken aan de verdeling. En dan moeten worden partijen, dan wordt er een notaris benoemd. Dan gaan ze naar de notaris. En dan gaat de notaris dan met partijen aan tafel zitten. Komen ze er niet uit, dan worden er akten opgemaakt. De akten zwaarigheden of in ieder geval wordt de akte opgemaakt.
0: Ja.
1: Vervolgens ga je dan terug naar de rechter. En aan de hand van die akte, dan gaat de rechter een verdeling voorstellen. En de verdeling doen. En dan gaan de stukken terug naar de notaris. Dus de rechter gaat aangeven van oké, we gaan het zo verdelen. Maar natuurlijk is ook weer een proces. Iedereen moet aangeven wat hun bezwaren zijn.
0: Mm.
1: Waarom willen ze het op een bepaalde manier? Ook daar probeert de rechter te schikken. Als het niet lukt, stel dat één persoon gewoon weigert om mee te werken, weigert om te tekenen, dan wordt er een onzijdig persoon voor die persoon benoemd. Die gaat dan uiteindelijk de akte tekenen voor de persoon. Dus er zijn een aantal, er zijn nog wat...
0: Ja, een proces nog.
1: Ja, er zijn nog wat zaken die dan moeten gebeuren. Nu heb je ook, volgens Nieuw BW, je kan gelijk aan de rechter vragen om over de verdeling te beslissen. Dan gaat de rechter dan, aan de hand van alle informatie dat je verstrekt van alle partijen, gaat de rechter dan die verdeling maken. En dan, gaat het, dan wordt er ook een notaris weer benoemd en dan moeten mensen dan tekenen. Dus uiteindelijk komt er wel een verdeling. Beste optie. En als het echt men komen er nu uit. De andere mogelijkheid is ook dat de rechter dan bepaalt dat het bij openbare verkoop moet worden verkocht.
0: Wat?
1: Dan wordt het perceel verkocht en dan krijgt iedereen zijn deel. Ja, soms is het zo dat de mensen gewoon geld willen en ze willen het niet behouden. Toch? En dan kan de rechter dat ook beslissen. Dus je hebt verschillende mogelijkheden hoe het uiteindelijk kan uitpakken.
0: Ja, ja. Oké. En ja, ik weet niet als we nog genoeg tijd hebben om het toch nog, want in het begin noemde u ook conversie.
1: Conversie.
0: Ja, ja. Als we dat even snel
1: ja, ik kan het toch wel even in een nutshell aangeven. Ja. We gaan niet uitgebreid erop in. Conversie is letterlijk het recht van grondhuur. Dat wordt overgeheveld naar eigendom. Het wordt een eigendomsrecht. Ik gaf het aan het begin ook aan. Eigendomsrecht, dat is echt een heel sterk recht. Want jij bepaalt wat je met je eigendom doet. Natuurlijk binnen de grenzen van de wet. Maar het is dan van jou. De staat kan dan niet meer intrekken. Zonder meer intrekken. Want kijk, bij grondhuur is er een beschikking. En die beschikking kan worden ingetrokken. Bij eigendom kan dat niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Het is dan van jou. En dat biedt de meeste rechtszekerheid. Toch? Dat biedt jou het idee, het gevoel van oké, nu is het echt van mij. En die conversie houdt dus, het gaat dus van grondhuur naar eigendom. En dat is ook weer een proces. Je gaat het verzoek indienen en je moet betalen. Maar die conversie is op dit moment stopgezet. En er zijn een aantal voorwaarden. Mensen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Wil je aanmerking komen voor grondconversie?
0: Mm-hmm.
1: En ook want iedereen of niet alles kan in aanmerking komen. Er was ook een tijdje een beperking. Het ging om een bepaalde grootte. Maar ook dat is weer gewijzigd. Het is nu veel ruimer. Het perceel, ik zie dat er hectaren volgens mij nu in aanmerking komen voor conversie. En ook het bedrag dat betaald moet worden is volgens mij intussen ook aangepast. Het laatste dat ik weet is dat die conversie on hold is gezet.
0: Ja, ja, zoiets vernam ik ook, ja.
1: Maar ik heb nog wel de laatste afwikkelingen van conversies heb ik nog meegemaakt.
0: Ja.
1: Waar dus nog eigenlijk alleen nog een betaald moet. Het proces was al ingezet.
0: Mm-hmm.
1: En als het proces al is ingezet, kan je het dan niet gewoon stopzetten. Dus dat heb ik nog onlangs nog meegemaakt.
0: Dus dat is wel goed gegaan in de praktijk?
1: Ja.
0: Dat hij gaat naar de titel eigendom?
1: Ja. De mensen zijn worden eigenaar.
0: Oh, dat is wel mooi, no?
1: Maar je hebt, ja, het is mooi, maar het probleem is weer wanneer je dat recht van grondhuur op een onrechtmatige wijze hebt verkregen.
0: Ja.
1: En vervolgens is omgezet naar conversie. Ja, en dan moet alles weer vernietigd worden als blijkt dat het onrechtmatig is verkregen.
0: Ja, maar dan, je kan ook wel zoiets hebben van, want ik, ja, en dat is nou rechtszekerheid en vertrouwen hebben. Want als ik bijvoorbeeld grondhuur een hectare of 10 hectare aanvraag en ik laat hem omzetten
1: precies.
0: Naar eigendom, dan kan ik het verkavelen en verkopen. Dan ben ik rijk
1: in één keer. En is dat de bedoeling van die conversie?
0: Dan heb ik niet betaald voor 10 hectare, maar ik maak wel heel veel geld daarmee.
1: Ja. En dat is wat ik bedoel. Is dat de bedoeling van die conversie?
0: Nee.
1: En ik denk dat daarom er een stokje voor is gestoken. Want het ging echt mis daar, op dat gebied. Maar ja, het is ook weer beleid. Hè?
0: Maar
1: beleid
0: in die tussentijd zal er wel heel veel gedaan zijn.
1: Ja, mensen hebben heel schoon gebruik gemaakt van die regeling. En dan, nu worden zij, dus mensen die een klein perceeltje hebben, die dit nu willen doen. Ja, bij hun kan het dus nu niet meer.
0: Want het is stopgezet voorlopig, no?
1: Ja, maar ik weet ook niet hoe dat beleidmatig is geschied. Want volgens mij is het ook niet eens behoorlijk gecommuniceerd naar de ministeries, naar het ministerie van GWB vooral. Dus ook hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan, ik weet niet als dat helemaal correct ook
0: correct
1: is gegaan.
0: Is, uh-huh.
1: Maar nu kun je in ieder geval dit geen doen, want het is online. En volgens mij kan je niet meer uploaden. Je kan die aanvraag niet meer indienen.
0: Ja, ja. Oké, we hebben het zo een beetje gehad. Bij eigendom gaat het natuurlijk een beetje makkelijker als het gaat om boedelverdeling. No?
1: Mm-hmm.
0: Maar daar hebben we ook wel problemen, boedelverdelingen bij eigendom. Maar net als wat u eerder al aangaf, als je zo al luistert naar alles wat er omheen kan gebeuren, bij een aanvraag tot aan het toewijzen van, tot aan een beleidsverklaring en ja, het toewijzen van de beschikking. En daarna nog, als er uiteindelijk erfgenamen komen, dan alleen al als je luistert naar alles wat op je af kan komen, dan denk je soms van, laat het maar aan mij voorbij gaan. Maar een belangrijk ding wat u gezegd heeft, opgeven is geen optie. We gaan vechten voor wat
1: waar we recht op hebben.
0: Waar we recht op hebben. En als het nou eenmaal zo is en het proces is al gestart, moeten we daar gewoon ermee doorgaan.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er tips, praktische tips, wat u aan onze kijkers en luisteraars wil meegeven? Als het vanaf het prille begin, hoor, als men al het idee heeft om aan een stukje perceel te komen, wat zou je ja, moeten doen?
1: Er zijn een heleboel tips. Belangrijk is, als u een perceel aanvraagt, als u aanvraag indient, zorg ervoor dat de stukken die u indient compleet zijn. Zorg ervoor dat u compleet, liever te veel dan niet voor onvoldoende stukken, want anders wordt er niks meer gedaan met uw dossier.
0: Ja.
1: Zorg ervoor dat u kopieën maakt van dat dossier, zodat wanneer ja, er iets blijkt te zijn verdwenen uit het dossier, u dat altijd nog kan aanleveren. Blijf navragen. Maak om de zoveel tijd contact met het ministerie of waar u die aanvraag heeft ingediend of welk loket u moet zijn. Ga even na hoe ver is men, is het daar zo ver. U moet het gewoon op de voet blijven volgen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat is ten aanzien van de aanvraag, ten aanzien als u gaat, als u een perceel gaat. Oh ja, en als er dus niets gebeurt, handel, stuur brieven, doe wel iets. Daarnaast, als u een perceel wil kopen, recht van grondhuur of eigendom, kopen of verkopen, vooral bij kopen, laat u goed informeren. Ga even na, is het perceel inderdaad vrij van hypotheek en vrij van belasting? Is degene die wil verkopen inderdaad gerechtigd om te verkopen?
0: Mm-hmm.
1: Ga die zaken goed na. Wat het probleem is, kijk, je hebt soms een koopovereenkomst, maar er kan niet worden geleverd. Dan ben je ook niet geholpen. Want er zijn twee juridische begrippen. Je overeenkomst, dat is, daar praat over de betaling, wat het kost, noem maar op. Maar de juridische levering, dat is het allerbelangrijkste. Er moet juridisch worden geleverd.
0: Uiteindelijk,
1: ja. Een ander aspect dat wij hebben bij grondhuur. Wanneer je het recht van grondhuur verkoopt, dit was ik even vergeten, wanneer je het recht van grondhuur verkoopt, moet de minister of het ministerie moet daar goedkeuring aangeven. En die goedkeuring blijft soms heel lang op zich wachten. Er is natuurlijk ook weer een constructie daarbij, dat je dan alvast koopt met de volmacht van degene die het recht van grondhuur heeft. Maar u bent nog geen juridische eigenaar.
0: Mm-hmm.
1: De persoon is dan, wij noemen dat economische eigenaar, maar het recht van grondhuur staat nog steeds op naam van de verkoper. Zolang die toestemming niet is gekomen van het ministerie voor overdracht, en die overdracht, de juridische levering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dan pas staat het op uw naam. Dan kan je glis uittreksel halen waar het op uw naam staat. Dus in dat traject is ook altijd belangrijk om erop toe te zien dat die toestemming wordt gevraagd. Die overeenkomst, die verkoopovereenkomst, wordt ook bij glis ingeschreven. Het wordt erbij vermeld bij dat uittreksel dat er een onderliggende koopovereenkomst is. Maar de juridische levering kan nog niet plaatsvinden zolang de staat daarvoor geen medewerking en toestemming heeft gegeven. Dus dat is ook een lastig issue bij grondhuur.
0: Mm-hmm.
1: En daarom dat men toch liever eigendom heeft. Want eigendom heb je dat niet.
0: Ja.
1: Dit heb je echt bij grondhuur. Je wordt pas juridische eigenaar na een paar jaar. Je blijft gewoon economisch eigenaar. En het probleem dat je kan krijgen, dat de juridische eigenaar, stel dat die een schuld ergens heeft, dan leggen de mensen beslag op dat perceel. Ja. En dan zit je ongevraagd in een rechtszaak, in een procedure. Dus en dat is daarom ook belangrijk dat u zich goed moet laten informeren alvorens je een perceel koopt. Mensen kopen daarom ook niet zo graag grondhuurpercelen. Dus laat je goed informeren, laat je goed indekken. Zorg ervoor dat als je naar de notaris gaat, de notaris je dat alles ook allemaal uitlegt. En lees vooral goed wat je tekent. Ja, dat gezegd hebbende, dat zijn een aantal praktische tips bij het overlijden van iemand die grondhuur bezit. wacht niet te lang. Start zo gauw als je kan met het proces van scheiding en deling, met die verdelingsprocedure. Hoe langer men wacht, hoe groter de boedelgerechtigden worden, hoe meer mensen erbij komen, hoe lastiger verdelen wordt. Dus hoe eerder je kan starten, ook al bent u nog in een rouwperiode, begin alles al mee te nemen, begin met dat proces. Want we denken heel vaak, ja, het komt weer goed. En dan wachten we totdat er iets echt niet goed gaat.
0: Ja.
1: En dan heb je al te lang, te veel tijd eroverheen gedaan. Dus het advies, laat je vooral informeren.
0: Ja. Om even toch nog tussendoor erin te schuiven. We zien veelal ook wanneer er zo de projecten worden aangeboden. Dan krijg je een bepaald bedrag dat je direct moet betalen. Toch? En je betaalt dat bedrag. En dan zeggen ze, we maken die grond ready. We verkavelen al. En percelen worden uitgegeven. Nummers, we gaan trekken, zijn loten. Jij hebt perceel zo, jij hebt perceel zo. Dat biedt ook nog geen zekerheid.
1: Helemaal niet. Want je hebt slechts een aanbetaling gedaan. En je moet dan ook even kijken op basis waarvan heb je betaald. Wat heb je precies betaald? Heb je aanbetaling gedaan voor dat perceel? Of heb je betaald om deel te nemen in het project? Je moet dus... En er moet altijd een overeenkomst zijn. Ga niet gewoon uit van een kwitantie. Zorg ervoor dat er een goede overeenkomst is. Alvorens je betaalt.
0: En als het gaat om de projecten vanuit de overheid bijvoorbeeld, een bepaalde groep. U had het over de verpleegsters krijgen.
1: Ja.
0: Dan moet je daar ook een overeenkomst.
1: Dat moet goed zijn. Ja, tuurlijk. Dat moet ook goed zijn vastgelegd. Want waarvoor heb je betaald? Heb je al een bereidsverklaring? Heb je al een toewijzingsbeschikking? Wat heb je? Waarvoor heb je betaald? Want als er iets misgaat, het project wordt nooit meer ontwikkeld. Waar ga je geld halen? En dan start je zaak tegen de staat. En als we vonnissen hebben tegen de staat, is het een drama om je geld te krijgen van de staat. Er zijn genoeg vonnissen tegen de staat. Met name het ministerie van GBB. En die issues die ik eerder heb aangegeven. En dan heb ik een vonnis. Ik heb een dwangsom waarbij de staat... een dwangsom moet betalen, omdat de staat het perceel... er was sprake van een dubbele uitgifte. En de staat moet het dwangsom betalen, want het perceel moet alsnog worden uitgegeven. Allerlei soort zaken. En dat geld krijg je gewoon nooit. Het kost ontzettend veel moeite om die dwangsom te innen. Los van het dwangsom, ook als de staat jouw perceel heeft onteigend. En de staat is jouw schadeplichtig, omdat je dan een woning erop hebt. Of erop had. En dan is de staat jouw schadeplichtig. Mm-hmm. Dus er zijn verschillende omstandigheden hoor. Waar de staat veroordeeld is. Mm-hmm. Om de mensen te betalen. Maar om het geld te gaan halen is een drama. Het is niet eenvoudig. Wij advocaten leggen daar echt overal beslag op. Maar het is geen makkelijke procedure. En het is een kostbare procedure.
0: Ik kan me werkelijk voorstellen.
1: Ja.
0: Oké, we zien dat het al 6:12 is. Heeft u nog iets dat u over het hoofd gezien heeft om dat mee te geven in dit heel
1: Nee, ik denk het niet. We hebben heel veel gezegd.
0: Ja.
1: En kijk, het is een programma geworden van 2 uur. Ruim 2 uur. En het is net een masterclass, om zo te zeggen. Want het onderwerp is heel veelomvattend. Ik zou er nog heel veel over kunnen vertellen. Ik hoop van harte dat de mensen het een en ander hebben meegenomen. Kijk, belangrijk is dat wanneer u een verzoek heeft ingediend, dat u niet moet verwachten dat het morgen al ready is. Weet dat alles een procedure heeft, alles duurt lang. Ik hoop dat ze nu wel beter geïnformeerd zijn hoe het er allemaal aan toe gaat. Vanaf het indienen tot het verkrijgen en wat er daarna gebeurt. En ook wanneer er geschillen ontstaan, hoe ze moeten handelen. Dus ik hoop dat ik voldoende informatie heb meegegeven en voldoende tips heb meegegeven.
0: Ja. Oké. Nee, dan komen we zo zoetjes aan het eind van dit programma. Er zijn heel veel begrippen gevallen gaandeweg het gesprek. Meester Nasir gaf het al aan, het is een 2 uur lange uitzending geweest. En we zouden eigenlijk door kunnen gaan, maar we zijn aan tijd gebonden. Om 12 uur hebben we straks het nieuws. Maar wij hebben belangrijke begrippen gehoord vandaag. En rechtszekerheid is daar één van. We willen allemaal rechtszekerheid. We willen vertrouwen hebben in het rechtssysteem niet alleen, maar ook in de staat. En als je iets aanvraagt, dat je dan het vertrouwen hebt dat alle aanvragen op dezelfde manier en met rechtvaardigheid behandeld worden. En dat we uiteindelijk wel komen tot een betere samenleving, beter wonen als het zo is. Want als je een stukje perceel aanvraagt, dan is het veelal, mensen vragen ook aan voor landbouw en zo, maar veelal vraagt men aan om een huisje te bouwen, om zelfstandig te kunnen gaan wonen. En als dat recht te paard gaat met zoveel andere zaken eromheen, dan kan je uiteindelijk, of je kan gaandeweg het proces ontmoedigd raken, je kan gedemotiveerd raken, maar dan zegt meester Nasir ook, opgeven is geen optie. We gaan er door mee om uiteindelijk te krijgen wat van jou is en waar je recht op maakt. Bent u van plan om een perceel aan te vragen, bent u van plan om een perceel te kopen? In deze hele uitzending hebben we een heleboel tips voor u gebracht. Meester Nasir heeft praktische tips gegeven. Waarop let u? Waarnaar moet u kijken? Wat is het eerste? Zijn er geschillen? Er is aangegeven hoe u daarmee omgaat, tot aan boedelverdeling, wat de procedure daarbij kan zijn. Ik zie dat iemand vraagt naar het nummer van meester Nasir. Ik denk dat die persoon de vraag persoonlijk wil stellen. U krijgt de gelegenheid om.
1: Ja. Laten we meteen aangeven. Mijn kantoor, advocatenkantoor Nasir, is gevestigd aan de Julianastraat nummer 56. Mm-hmm. En het nummer is 42-16-26. Er mag altijd gebeld worden tussen 8 en 2 voor de afspraak. En dan wordt er een afspraak ingeboekt en dan mogen de mensen langskomen.
0: Yes, dan heeft u dat ook gehoord. Heeft u vragen? Bent u van plan een perceel te kopen? Bent u van plan een aanvraag te doen? Weet u niet precies hoe dat gaat? Kunt u dan altijd... De rol van de advocaat is ook besproken in deze aflevering. Waar komt de advocaat in? Gelukkig niet alleen wanneer er problemen zijn, maar daarvoor kunt u al naar de advocaat om zaken zo goed als mogelijk in lijn te brengen. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Ik heb er heel veel aan gehad. Meester Nasir, u ook bedankt voor de informatie en de tips. Neemt u ze mee, bekijkt u deze aflevering straks weer. Het wordt op YouTube voor u geplaatst. Meld u de mensen van u. Als u iemand kent die in zo'n situatie zit, geeft u ze de aflevering of stuurt u de link voor ze. Laten ze even kijken. Het kan helpen en het kan de persoon ook wel brengen tot een oplossing als die persoon alle tips en alles meeneemt. Ik dank u nogmaals. Straks om 12 uur hebben we het nieuws. En we zijn er weer de volgende keer. Dank u wel.
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op LIM-FM, 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op LIM-FM.
3: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 LIM-FM.

0: Mega.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The glens of perfection.
2: Oh, gentlemen, now you got a place to go. Club Exclusive Sanaida.
3: Entertainment Nightclub.
2: An 18-plus dance club.
4: Many rum tell you you's a big dancer.
2: Spallin' the Pal dance at Go-Go
3: style dance performance.
2: Come and enjoy your night. Club Exclusive Sanaida is van maandag tot en met zaterdag open. Van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend. Met verleidelijke adult shows. VIP booths, VIP rooms, table service, standard rooms en veilig parkeren. Club Exclusive Sanaida, waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
3: A gentleman's 18 plus club.
2: Waar geldige legitimatie verplicht is.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
6: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 8 augustus. Zoals wij dat elke zaterdag doen, presenteren wij u de hoogtepunten van de afgelopen week. Nadat de verontschuldigingen van Cedric van Samson, fractielid van de VHP, uitbleven, hebben de vrouwelijke parlementariërs een brief geschreven naar de Interparlementaire Unie. Van Samson zou in een radio-interview hebben gezegd dat Suriname nooit meer de vergissing moet maken om een vrouw als president te kiezen. We laten u horen Roselli Cotino, die namens de vrouwen sprak in het parlement.
1: Wij vrouwen eisten een verontschuldiging vanwege de discriminerende, vrouwonvriendelijke bejegening en de wijze van schade aan het imago en vertrouwen van vrouwelijk leiderschap. Jammer dat het lid onverbeterlijk gedrag vertoont en het niet tot een verontschuldiging is gekomen, ondanks de oproep van vele vrouwen en organisaties. Zijn partij is wel uitgekomen en gaf aan dat ze hopen dat hij een les heeft geleerd, welk hetgeen impliceert dat ook zij van mening zijn dat de uitspraak niet van deze tijd is en zeer ongepast is. Maar ook daar is de verontschuldiging uitgebleven. Wij vrouwen van de coalitie zullen het parlementair werk waarvoor wij gekozen zijn en naar eer en geweten zullen voortzetten, maar zullen nimmer toestaan dat wie dan ook een inbreuk doet op de ambities en het leiderschap van de vrouw. Daarom bied ik u namens al deze vrouwen een brief aan waarin wij ernstig protest aantekenen en ernstige aandacht vragen voor beleid gestoeld op strengere ethische en professionele normen voor volksvertegenwoordiging. Wij zullen daarnaast, voorzitter, op kort termijn de Interparlementaire Unie IPU, waar ons parlement sinds 1976 lid van is, aanschrijven. De IPU maakt zich sterk voor het opstellen van normen, richtlijnen en gedragscodes om de integriteit van parlementen en parlementariërs te waarborgen. En de IPU zet zich ook in voor vrouwelijke parlementariërs en gendergelijkheid in de politiek. We hervatten hierbij ons werk als volksvertegenwoordigers, voorzitter, en gaan over tot de orde van de dag. Ik overhandig u hierbij een brief gericht aan u als voorzitter.
0: Ook de fractieleiders van de BEP en A20, Ronnie Asabina en Steven Rijmen, verklaarden zich solidair met deze actie.
2: Als eenmansfractie, toevallig geen vrouwvoorzitter, wensen wij ons solidair te verklaren, voorzitter, met de statement van de vrouwen, voorzitter, vrouwelijke parlementariërs. Ook wij vinden die uitspraak niet passend, voorzitter. Een parlementariër onwaardig. Daarom distancieren wij ons resoluut van die uitspraak en wijzen het ook af, voorzitter. Wij vinden dat er geen moment kan zijn van uitsluiting, voorzitter. Dank u.
3: Laat mij duidelijk stellen dat ik ben opgevoed door een alleenstaande vrouw. En alles wat ik vandaag ben geworden, heb ik aan haar te denken. Ze is er niet meer. Ik ben toevallig ook naar haar graf gaan kijken toen ik afwezig was. Dus ik sta volledig achter wat de vrouwen hebben gezegd vandaag. Vanuit mijn leiderschaprol als geestelijke leider wil ik ook duidelijke aankaarten dat ook daar vrouwen leiderschapsrollen vervullen. We hebben daarvan tal van voorbeelden. Ik kan een mevrouw Deborah noemen, een Esther, noem maar op. Ze hebben allemaal, net als mannen, ook een bijdrage geleverd en zaten ook op de hoogste positie vanuit de Bijbel. Dus ik wil daarmee concreet aangeven, ik was het niet en ik hoorde mijn collega heer Parmisser aangeven dat alle zes fracties daarachter stonden. Ik wil dat vandaag nog meer benadrukken.
0: Veruska Amautan, arts van beroep, heeft zich ook uitgelaten over de uitspraak van Samson. In het volgende fragment hoort u meer.
4: Ik ben opnieuw gaan luisteren naar wat hij heeft gezegd. En ik heb het ook, mensen hebben het ook opgeschreven. En hij heeft eerst haar aangevallen, gesproken over de president. Mm. In detail over hoe hij de aanpak slap vindt, toch? Mm. Ook naar de criminaliteit toe. En daarna heeft hij gesproken over de vrouw, haar karakter. Van een vrouw, hoe loopt op je poti naar een vrouw, hoe loopt je denk je dat omdat ze een vrouw is en vrouwen worden niet aansprakelijk gesteld, mannen wel. En daar ga je in op de algemene karaktereigenschappen van een vrouw. Je hebt het dan niet meer over de president. En het feit dat je zegt dat we nooit meer een vrouwelijke president moeten kiezen, heb je het voor ons allemaal afgesloten in de toekomst? Probeer je dan nu alvast een. Hij begint dan met de antipropaganda tegen de vrouw en een ambitie in het hoogste ambt. En het hoogste ambt in dit land is de president. Dus waarmee, dus het is dieper dan hij heeft wat gezegd en het is hoe je ermee omgaat. Want wanneer je een beetje de psychiatrie, psychologie bestudeert, worden gedachten gevormd in je hersenen. Like, be aware of what you think, want je gedachten worden je uiteindelijk je daden, toch?
5: Ja, ja, ja.
4: En precies zo is het. Soms hebben mensen een gedachte en na verloop van tijd worden hun gedachten, ze spreken het uit en later gaan ze het doen.
5: Mm-hmm.
4: Dus, en dan moet je vanaf begin al direct er tegenaan gaan voordat het eigenlijk daden worden en het verder een startje krijgt.
0: Vorige week donderdag heeft de president, Jenny Simons, samen met de minister van Olie, Gas en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid een bezoek gebracht aan het dorp Pikisaron. Dit bezoek is naar aanleiding van de massale vissterfte in de Saramaka-rivier. Het dorp Pikisaron is hierdoor ook getroffen. De president overhandigde levensmiddelenpakketten, sprak de aanwezigen toe en zei dat er gekeken zal worden hoe de getroffen personen gecompenseerd kunnen worden.
6: En mama, die controle moet uitoefenen dat Asansa de Smaurokangin, dat de Ade Wafasitakanama stroom overkomt de Libisma. Dus jawel, we gaan daarna moeten kijken voor welke soort compensatie kan die aan de burgers die getroffen zijn en waar het vandaan moet komen. Omdat ik denk dat we abifluku suma met Asanleki en Asmadat o abif ook toe de verantwoordelijk gesteld die Asandati. Daarmee zijn we nu bezig. Wanneer zal het water zoals het nu is, de metingen, wanneer zijn de laatste metingen voor Taigides met de Kawatrabu? 2 weken. Dat is waarover ik het heb. Ja? Zo lang moeten we wachten voor we zo onbelangrijk ding kunnen weten. Dat is wat met mij is gebeurd. Dat Nico ontdekt, dat Nico onder in Winnegoud naar alle Sotsani en wat laboratorium nog deed, zal kan die antwoord binnen want toe. Dus wat ik alvast kan beloven, is dat ik daaraan ga werken om te zorgen dat dat alvast komt. Dat is 1. Acute fase. 2. Is we hebben wat dingen gestuurd, maar we gaan met elkaar moeten zitten. Taxumalei, moroschades, dat hoe kan compenseren. Maar. En ik kan niet een bedrag noemen of wat, maar er zal gezeten moeten worden om te kijken hoe we de mensen van het dorp kunnen compenseren.
0: We voeren u nu terug naar het moment in de Nationale Assemblee waar de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, vragen van het parlement over deze case beantwoordde.
7: We hebben het gebied en de mogelijke veroorzaker hebben we reeds in beeld. En dat is naar aanleiding van, en waarom zeg ik vermoedelijk? Omdat we nog wachten op de laatste samples. En dat is een gecombineerd onderzoek. De samples, met name de vismonsters, die spelen een belangrijk deel van het forensisch onderzoek. Dit is de informatie die ik heb gekregen van ECU. En ECU is de Environmental Crime Unit, is het onderdeel van het Openbaar Ministerie. Ja? Dit is de informatie. Zij wachten nog op de resultaten van de samples. En er is een goede vraag. Wanneer denken we dus nu de laatste resultaten binnen te hebben? Dus binnen 2 weken hebben wij het finale rapport en de finale uitslag van zowel het forensisch onderzoek als we het gebied veilig kunnen stellen. Dus dat is een duidelijke time target waarom we kunnen houden. Dan hebben we alle samples binnen. Het forensisch onderzoek, het milieuforensisch onderzoek is daar uitgevoerd. En we hebben het hele plaatje kunnen aan elkaar kunnen regen.
0: Volgens president Jenny Simons is het staatsmijnbouwbedrijf Grasalco een van de mogelijke veroorzakers van de massale vissterfte. Dit kwam naar voren tijdens de afgelopen regeringspersconferentie.
5: Ik heb begrepen dat er 2 bedrijven in het gebied zijn. 1 inderdaad, Grasalco. En ik heb de informatie gekregen, maar er is aan mij gezegd dat de details en het bewijs dat ik dat nog moet krijgen. Dus ja, ik denk dat daar een lekkage heeft plaatsgevonden. Ik weet niet of het een overeenkomst is geweest met een bedrijf, of er is nog een ander bedrijf, of er geen overeenkomst is geweest. Dus dat wordt even gekeken. Sowieso zal degene die dat niet op de correcte wijze heeft gedaan, worden aangesproken om bij te dragen. Maar ik heb al aangegeven, niet alleen omdat Grasalco een staatsbedrijf is, maar ook omdat wij natuurlijk controleinstituten hebben die zouden moeten hebben controleren van, hey, is je pond of wat waarmee je werkt, mag je werken met het spul? Als je ermee mag werken, is die pond in orde, zoals men bij de grote bedrijven kijkt toch? Die grote bedrijven werken ook met cyanide, maar ze hebben ook ponds en er wordt gekeken. Ik weet dat er heel wat inspecties daar plaatsvinden. Zijn die inspecties geweest? Dat is allemaal informatie waarop ik nog wacht. Omdat we natuurlijk, we kunnen zeggen van oké, betaal jij of doe dit. Maar het heeft geen zin als ik niet kan voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dat is vooral omdat ik heb gezegd aan de mensen daar, die dode vissen hebben hun leven gered. Ik wil niet dat er nog een keertje rommel terechtkomt in een rivier. Toch? Waarbij het dichterbij is of op een andere manier gebeurt, waarbij die mensen dan niet weten dat zoiets is, aan de hand is. Dus het is een heel grote zorg van mij. En of het dat bedrijf is of Grasalco of de staat, we gaan die mensen sowieso helpen om te kijken wie gecompenseerd moet worden. We helpen ze al, maar dat is eigenlijk het topje van de ijsberg.
0: Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOB, heeft aangegeven tegen de ratificatie van het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk te stemmen. Dit zei hij afgelopen zondag 2 augustus tijdens een libacroto te Stoelmanseiland. De Gramang der Aucaners belegde een libacroto om de ratificatie van het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk nader te bespreken. Bij deze gelegenheid was ook de Nationale Assemblée uitgenodigd. Echter kon de delegatie van de Nationale Assemblée wegens omstandigheden niet afreizen naar het gebied. Achteraf bleek ook dat de Gramang zelf niet aanwezig was. Ronnie Brunswijk en nog één ander DNA.

0: President Simons reageerde als volgt op de uitspraken van Brunswijk.
1: Wat betreft het grensprotocol dat in 2021, dacht ik, is getekend en in Frankrijk is geratificeerd en Suriname nog niet. Iedereen mag zijn mening hebben natuurlijk erover. Ik heb daar verder geen oordeel over. Maar wij blijven gewoon met de mensen praten, want we hebben in het protocol, wat ik trouwens vind dat het aan de pers moet worden overhandigd, rekening houden met de behoeften van de mensen aan beide zijden van de grens. En ook ervoor zorgen dat wij als landen met elkaar instituten en structuren moeten gaan opzetten om dan verder te werken. Dus ik denk dat er verder gesproken zal worden met de mensen. Dat is met de mensen. Maar wat de politici doen, dat is natuurlijk altijd hun keus. Ik ga u zeggen dat het wel komt. Het enige is, wij praten wel met de mensen die daar zelf wonen, om te zorgen dat ze goed begrepen waar het over gaat. Want blijkbaar is er volgens hun eerder niet genoeg met hun gesproken. Dan moeten we dat doen. We zijn er al trouwens mee bezig. We hebben ook van de meeste mensen goedkeuring. Dus laten we dat even afronden, heel rustig. En de zaken in orde maken. We hebben verwachtingen internationaal dat het best zou kunnen, dat gezien allerlei ontwikkelingen waar ik niet op wil ingaan, omdat ik niet kan bemoeien met andere landen hun zaken, maar dat het misschien wel heel goed is om te zorgen dat wij onze zaken afhandelen, omdat we anders misschien toch wel met andere zaken geconfronteerd kunnen worden. Ik denk dat we met de mensen blijven praten en dat zodra dat verder in orde is, dat de wet verder behandeld zal worden.
0: Rabin Parmisar, fractieleider van de NDP en de voorzitter van de commissie van rapporteurs, gaf tegenover Lim FM aan dat dit nader besproken zal worden met Brunswijk.
2: Absoluut heb ik notitie genomen. Trouwens, ik heb begrepen dat niet alleen meneer Brunswijk daar was, maar nog tenminste één assembleelid. Maar als dat er is, dan het is getuigd van dat het dringend is dat ik met de fractieleiders praat. Dan vernemen we ook het standpunt van van de heer Brunswijk. Het is opvallend, want dezelfde meneer Brunswijk was in 2021 of 2022 jaardag vice-president, toen het akkoord getekend werd door de toenmalige president. En hij was toen vice-president. Maar goed, en als het nu zo duidelijk is om hem of hij in de reden zal hij die uitspraak hebben gedaan, daar kom ik niet aan nu. Toch? Omstandigheden kunnen veranderen. Maar we zullen dan kijken hoe verder die behandeling gaat plaatsvinden. Daarover nogmaals moet ik overleg hebben binnen alle fracties en ik zal overleggen.
0: Ja?
2: Trouwens, ik heb niet begrepen van de groep, want ik krijg apps binnen, et cetera, dat de mensen niet hebben gezegd ze wijzen af, et cetera, maar ze wensen meer informatie.
0: Volgens Ronnie Asabina, fractieleider van de BEP, zijn de woorden van Brunswijk ongelukkig gekozen. Brunswijk zei ook dat de BEP-fractie tegen de ratificatie gaat stemmen.
3: Dus ik denk dat die woorden ongelukkigerwijs in de mond zijn genomen door de heer Brunswijk. Ik weet niet waarom hij de BEP meteen, ik wil zeggen met de haren erbij, en hij heeft gesleept, maar ook heeft meegenomen in zijn besluit, omdat er vooroverleg niet heeft plaatsgevonden.
0: Alhoewel er geen overleg van tevoren heeft plaatsgevonden, heeft de BEP daarna, nadat de uitspraak is gedaan, contact opgenomen met de heer Brunswijk over deze uitspraak?
3: Nee, we hebben nog inhoudelijk nog niet hoor, maar ik ben Brunswijk gisteren tegengekomen bij

0: op het kabinet van de president. En hij heeft aangegeven dat hij daar was. En het was goed dat hij daar was om zeg maar het parlement te vertegenwoordigen, althans worden van gelijke sterkte. Maar om concreet op uw vraag in te gaan, ik heb de ruimte nog niet gehad, maar sowieso in een tête-à-tête wil ik wel meer te weten komen waarom hij die uitspraak heeft gedaan.
1: Er is toestemming gegeven door het kabinet van de president om op 9 augustus activiteiten te organiseren op het Onafhankelijkheidsplein. Dit komt op het moment waarbij de grasmat van het plein hersteld wordt. Delen van de samenleving reageerden geschrokken nadat dit bekend werd. We maakten contact met de directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer, Anwar Moene, die belast is met de rehabilitatie van het plein. Naar zijn zeggen vormen de activiteiten geen belemmering voor het herstel van de grasmat.
2: Men heeft toestemming gehad, als het ware, om een nationale activiteit te doen. Dat is, je hebt de dag 9 augustus, heb je dan de Indiana in je kan, die zijn de Palmetuin. En wat ik heb vernomen is dat de Javaanse broeders bezig gaan zijn rondom het Onafhankelijkheidsplein. Daar toch? Maar het proces naar het beplanten, je ziet het, we hebben een heleboel baanzand moeten verwijderen. Want baanzand was echt killing voor het groei, de groei daar zo. En wij hebben dan, we zijn nog steeds bezig, blokken aan het doen. Je ziet dat een groot deel nu wel is gaan groeien. Maar we zijn bezig met wat maatregelen om nog bepaalde plekken te laten groeien. Maar de vraag is dat als het ons niet hindert, niet zozeer, maar het is een proces, weet je, we maken nat, hij groeit en zo. Men moet alleen niet rijden net als voorheen op het Onafhankelijkheidsplein. Mensen gingen parkeren bij het opzetten dat je grote trucks en heisters hebt die daar gaan klimmen en zo. Dat is, dan wordt het hele modderpoel daar zo. Nu is het een beetje droog weer, dus wij maken nat. En hij groeit. Ik ben wel tevreden hoe hij groeit, maar het kan beter. Maar we zijn bezig daarmee.
1: De Domineestraat maakt een grondige rehabilitatie mee. Niet alleen het wegdek wordt aangepakt, maar ook het ontwateringssysteem. Vikash Moena, onderdirecteur droge civiel-technische werken, gaf ons de volgende informatie.
3: Dus de Domineestraat maakt deel uit van het groter project. Het is eerder gepubliceerd. Het maakt deel uit van het rehabiliteren van verharde en onverharde wegen in Paramaribo, Wanica en Saramaka, waarvan de Domineestraat eigenlijk deel uitmaakt. Dus initieel zou dit project worden voorzien van een nieuwe laag asfalt. Of asfalt zou verwijderd worden. En dan zouden we een 2 nieuwe lagen asfalt aanbrengen. Vanaf het Nieuwmanpad en de Zwartoverbrugstraat. Maar nu wordt er in de strekking van het Nieuwmanpad en de Steenbakkerijstraat wordt de Domineestraat volledig geupgrade. Het krijgt een volledige facelift. Waar wij dan eigenlijk niet alleen de ontwatering aanpakken, maar ook het oppervlak volledig zullen verharden. Dus het trottoir waar enigszins was verzakt en dergelijke. Dat we dat geheel esthetisch maken. Zodat het goed aansluit aan het project van PURP. Want PURP heeft ook plannen om de Jodenbreestraat en de Herenstraat aan te pakken. Zodat het binnenstad en in feite de wegen in het binnenstad en de omgeving, het trottoir, een beetje aantrekkelijker wordt voor de gebruiker.
1: De rehabilitatie van de Domineestraat heeft als gevolg dat het verkeer van de omliggende straten vastloopt. Om dit te minimaliseren is besloten om de werkzaamheden die aanvankelijk een maand zouden duren te verkorten naar 2 weken. U hoort meer van de projectleider Ferdinand Wong Soredjo.
4: Wat er niet gaat gebeuren, er komt nog een grondverzetploeg. Dan gaan we eigenlijk deze sectie in 2 delen, 2 secties verdelen. Dan heb je sectie Nieuwmanpad tot Steenbakkerijstraat. Daarmee zijn we nu al bezig. En nu zijn we bezig met sectie 2, Jodenbreestraat tot Steenbakkerijstraat. Vandaag ronden we af met het slopen van asfalt. En vanmiddag komt er een andere graafmachine en een loader, nog een set zodat we eigenlijk kunnen starten aan de kruising Jodenbriestad, thema kruising met grondverzet. Dus dan gaan we twee ploegen aan de Dominiestraat zetten. Dan gaan we eigenlijk het project versnellen. En het probleem is, iedereen zegt dat we eigenlijk waarom niet 's avonds doen. Maar er lopen hier rond 50 rioleringsbuis. Er loopt een netwerk van SWM hier, een 8-duim asbest en een 4-duim asbest. Daar heb je ook IBS-kabels die onder de grond zitten. Okay. Al heb je tekeningen, het teken is maar een referentie. Dus al doen we proefsleven, maar bij de uitvoering loopt het toch mis. Om die te voorkomen, dat gaan we eigenlijk nu doortrekken van 7 tot 7, gaan we grondverzet doen. Want dan is er nog zonlicht. Dan kunnen we eigenlijk veilig en voorzichtig werken.
1: De wegstrekking Matabigipoika is onlangs gerehabiliteerd. De weg verkeerde lange tijd in slechte staat. Dusdanig dat in de regentijd de weg onbegaanbaar was. Cliff Poika, bewoner van het gebied, wist Slim FM te informeren dat een ondernemer die ook gebruik maakt van de weg bereid is gevonden om de weg te rehabiliteren.
0: En dat zo ook of een ondernemer bij mij contact kan gaan dat ik nog ieder bereid voor organiseer een financiële gedeelte bij de ondernemer want stort money uit een money dat hij dan wordt doen aan labwerk voor Koesewijnenbrug committee Mata. En aan overweging waaronder de ondernemers, de oude ondernemers, dat kan aan en uiteindelijk aan go agri na de man. En uiteindelijk aan worko vooruit. Aan worko vooruit. En uiteindelijk Amara, uit woensdag, dat de mij is aangelegenheid nu, hoe kan doen de worko go moro fara. Dus voor aan voormoens dat de man, no do de oroko of no rei, dan no de makis aruimte, want is aftaki adrei ogori no. Dus dat de man ook is van bepaalde onheffing, en de man sang do de bijdrage, ook is van bepaalde onheffing voor kotaki wamung, of wan to wiki, of wan wiki, imagrei vrij, en daarna de man opai tap ala transport van bepaalde bedrag.
1: De staat Suriname heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechter die de Stichting Amazonemarkt Suriname, de SAMS, toestemming geeft om een deel van de Palmentuin te gebruiken voor de organisatie van Inheemse Dag. Kenneth Yaka Umo, advocaat namens Stichting Amazonemarkt Suriname, deelde het volgende met ons.
5: Nou, de staat is een dag nadat er een vonnis is gewezen, heeft de staat hoger beroep aangetekend. Ja, de staat hoger beroep. Maar het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, dus dat is uitgevoerd te worden.
1: Ja, dus de staat moet dan toch de dwangsommen betalen, zegt u dat?
5: Indien de staat het vonnis niet op de correcte wijze heeft uitgevoerd. Ja, indien de staat het vonnis niet op de juiste manier heeft uitgevoerd, nou, dan loopt het langzaam op, ja.
1: Ja, en is dat het geval?
5: Nou, inderdaad, want ik bedoel, als de rechter aangeeft dat er aanwijzingen moeten worden gedaan, en binnen de kamer wordt er een besluit genomen van, ja, Stichting Amazone, die moet daar zijn, ja, dan vraag je af van, is dit een aanwijzing of dit is gewoon een opdracht die je moet uitvoeren? En is dit wel een correcte manier van uitvoering van het pas? Ja, dus wij of als advocaat, gaan wij afdoend hierop reageren. Okay. Maar wij zijn het niet mee eens van de wijze waarop dat is plaatsgevonden.
1: Het ministerie van Justitie en Politie heeft een naamwijziging ondergaan. Dit deelde de minister van Justitie en Politie, Harish Munarat, mee tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering. De nieuwe naam van het ministerie is Justitie en Veiligheid.
6: Ik had u aangegeven dat we bezig zijn met de wijziging van de naam van het ministerie van Justitie en Politie. Thans mag ik u aangeven dat bij staatsbesluit van 31 juli 2026 de naam van Justitie en Politie formeel ingaande 3 augustus is gewijzigd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. De feitelijke overname van deze naamswijziging zal plaats hebben op vrijdag 7 augustus 2026. En waarom is gekozen voor vrijdag? Op vrijdag 7 augustus bestaat het ministerie van Justitie en Politie tevens 75 jaar oud. Dat betekent dat wij op die dag gaan aankondigen een aantal voorstellen en projecten die we willen hebben voor het komend jaar. Het gaat om 75 en beyond. Wat wil het ministerie hebben en op welke wijze zullen wij gericht werken aan de veiligheid en veiligheidsaspecten vanuit taakomschrijving, departementen, etc. De wijziging van de naam Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid is een wenselijkheid dat al zeker 20 jaar is geuit op het ministerie van Justitie en Politie. Het gaat met name erom dat vooral de korpsen eigenlijk niet zichtbaar waren in de wijze waarop het was Justitie en Politie. Thans, met de huidige wijziging van de veiligheid van Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid zijn de korpsen, de politie, de brandweer, de penitentiaire ambtenaren en de BBS'ers als veiligheidsdiensten formeel aangemerkt in deze wijziging.
1: Het personeel van de Esther Stichting is afgelopen dinsdag in actie gegaan. Sheila Emanuel, de directeur van de Esther Stichting, vertelt ons meer.
7: Nou, ik kan niet zeggen dat ik zag aankomen, maar het is nu wel een feit.
1: En waarom zijn de mensen in actie?
7: Ze zijn in actie omdat ze moesten achterstallige kledingsgeld ontvangen. En ook dat het gaat over hersteltoelagen van SRD 7050 per persoon. Maar een deel is uitbetaald toen der tijd. En dat andere deel moet nog uitbetaald worden. Maar gisteren heb ik eentje uitbetaald. Waarom? Omdat ze is ambtenaar, maar ze is werkzaam bij Volksgezondheid. En die andere worden dan uitbetaald in eind augustus 2026. Dat is de afspraak.
1: En welk actiemodel wordt toegepast?
7: Dat actiemodel is dat ze 12 uur in de middag beginnen met werken. Dus in de ochtenduren zitten ze gewoon, ze werken niet. En na 12 uur moeten ze beginnen met werken.
1: Na interventie van minister Diana Pukki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft het personeel het werk hervat. Gerald McIntosh, de voorzitter van de Bond voor alle werkers, waaronder ook de Bond van de Esther Stichting Valt, deelde het volgende met ons.
8: Ze zijn eigenlijk nog niet tevreden, want ze willen eigenlijk concrete zaken. Een van de belangrijke dingen die we ook hebben aangehaald gaat om die part-timers. Die 5000 krijgen is minder dan het minimumloon. De minister, we hebben gevraagd dat dat proces wordt versneld, dat die mensen in dienst komen. En natuurlijk, behalve die part-timers, zijn er ook andere mensen die in dienst moeten komen. Er is een bepaalde behoefte. De directie van Esther City heeft dat ook doorgegeven aan het ministerie. En dan gaat het proces worden ingezet, zodat die mensen ook in dienst kunnen komen. U weet hoe het gaat bij de overheid. Als mensen in dienst moeten komen, is een bepaald proces. Het neemt wat tijd in beslag. En die mensen waren niet zo mee eens, maar we die mensen wel zover kunnen krijgen dat we die vergadering opschorten. En volgende maand komen we weer een vergadering bij elkaar. Dus vanaf morgen zullen de mensen gewoon normaal werken.
1: Afgelopen dinsdag heeft het Korps Politie Suriname met ondersteuning van het Nationaal Leger het 21 Birgi-gebied ontruimd. Dit is de tweede ontruiming voor dit jaar. Tijdens het persmoment van de RVM ging de minister Harish Munarat verder hierop in.
6: Wij hebben een clean sweep gehouden gisteren dat zonder calamiteiten zich heeft voorgedaan. En de calamiteiten kunnen alleen voorkomen worden wanneer er goed wordt afgestemd, wanneer er dialoog is en wanneer de mensen worden betrokken in het traject. Bij het Matawai-gedeelte is het dus zo dat wij vorige maand ook al een clean sweep hadden gehouden, maar de situatie werd dan zo weer onuithoudbaar met heel wat activiteiten dat zouden kunnen leiden tot spanningen onderling, waarbij de politie dus wederom ondersteund door het Nationaal Leger het gebied is ingegaan gisteren en over is gegaan tot het ordenen van het gebied. De bedoeling is dat de politie lijfelijk 2 weken al daar aanwezig zal zijn en hopelijk zullen de gebieden dan verder een plan hebben uitgewerkt om over te gaan tot. Het is nimmer de bedoeling bij een clean sweep om mensen uit gebieden te verdrijven. Het hoofddoel van een clean sweep is ordening in het kader van de algemene veiligheid te bewerkstelligen. Want het moment dat mensenlevens in gevaar worden gebracht of in gevaar kunnen komen, zoals dat is gebeurd bij Sitchin, zoals dat is gebeurd bij Moerukreek en thans nu weer, is het de bedoeling dat de overheid te alle tijden daarop zal inspelen. Dat is gisteren gebeurd en ik roep de samenleving op om te alle tijden ook wat betreft het gedeelte van goud en goudontginning, goudontwikkeling, kleinschalige goudmijnactiviteiten, dat men dat zo veilig als mogelijk probeert te propageren. Er zijn goede afstemmingen en afspraken gemaakt met de districtscommissaris, met het traditioneel gezag en met de aldaar werkende stichting.
1: Edgar Valentijn, adviseur van Stichting Moerumoeru en bewoner van het Matawai-gebied, is niet te spreken over de ontruiming. Volgens Valentijn is er sprake van corruptie en zit de districtscommissaris van boven Saramaka hierachter.
5: Dus het is allemaal corruptie, hey looking. Want de lombaka was sneezy, sneezy. Want dat is de teken die de biggie ondernemer, dat is maar het tek een biggie geld bedragen. De actie $15,000, $20,000, trauma een loontak van vakang. Dat is deze actie zo voor me. Niet dat ook naast mij zit. Ja, maar die leden zelf, dat instituut, dat is mijn tak van, die moest steken tot er 4 leden zo moest doen aan tafel. Ja, want deze schrift bekondigde aan. Alongo na STVS, als TVND, voor Feni, 19 juni, was dat. Ago tak taki. Er is een nieuwe stichting en die nieuwe stichting moet dan met de ondernemer aan tafel gaan zitten voor teken de contracten. Maar komt er daar wat van? Nee. Het is een heel systeem voor de pching. Ja? En de pching groepen zijn de kari traditioneel gezag. Dat de mij zit, dat de mij in de money. Waardoor wie de nanga boomba doeling, want if we no be de nanga boomba doeling, en you stick thing, want oe, fin des maf mi dape, van die groep fin kans, en a 2 lazy of 3 lazy no mo, dao ap money in kas wan da des ma, opo wang kluis. Dat wil zeggen dat a kan go boom, maar de se ne gi a kans, a lolo no mo, want if he take as neisi money, import as neisi for roko, en dat DC is zo openlijk, want is dit de ontruim? Meneer, ik kan je zeggen, mijn abman tapa bergi. No, dit is niet dat ik ba. Want ik heb beelden.
1: LimFM heeft getracht om een reactie te krijgen van de districtscommissaris van het boven Saramaka gebied. Echter geeft zij aan dat zij in het buitenland zit en nog niet bereid is om een telefonische reactie te geven. De meteorologische dienst adviseert dat burgers voldoende water drinken in de opkomende droge periode. Volgens Dwight Samuel, de directeur van de dienst, is het raadzaam om uit de zon te blijven en goed gedekte kleding aan te doen indien je over straat loopt. Naar zeggen van Samuel kunnen temperaturen wel 35 graden Celsius bereiken.
9: Vanuit onze positie kunnen we advies uitbrengen, maar dat ding is een beetje bijna tegenstrijdig. Hè? Wanneer het warm is, moet je juist veel water drinken, veel verkoeling zoeken. Maar tegelijkertijd heb je dan de waterledenmaatschappij die aangeeft dat we zuinig moeten zijn met water. Wat we dan ook hebben, is dat de rivieren, kreken ook opdrogen. Dus ik zou dus in feite ook gewoon aangeven dat we een heel goede en gezonde balans als individu gaan zoeken in onszelf gehydrateerd houden, dus genoeg water drinken. En tegelijkertijd ook die verkoeling opzoeken, rekening houdende met de aanbevelingen van de waterleidingmaatschappij en de energieautoriteiten. Dat we dus die twee dingen zodanig managen dat we die balans blijven houden. Maar belangrijk is dat we wel genoeg water drinken. Want een van de dingen die veel vaker wordt gezegd de afgelopen tijd is de hoge temperatuur die we ook 's avonds kregen. Die hebben heel veel invloed op het stressvermogen van ons lichaam. En dat bedoel ik dus niet stress van hoofdpijn of hoe je uitkomt, maar gewoon je lichaam die niet genoeg en voldoende uitrust eigenlijk, zelfs wanneer we 's avonds gaan slapen. Dus laten we daarmee ook rekening houden dat we die verkoeling dus ook niet alleen overdag, maar ook 's avonds opzoeken.
1: Het Korps Politie Suriname heeft gereageerd op de massale nep-sms'jes die worden verstuurd naar burgers. De nep-sms'jes dragen de burgers op om een openstaande boete te betalen. Steve Fabre, waarnemend woordvoerder, zei aan LimFM dat het versturen van individuele digitale berichten naar burgers niet de werkwijze is van het Korps Politie Suriname.
10: Het is ons horen gekomen dat er berichten worden gestuurd naar burgers en waarbij er wordt aangegeven dat men een controle heeft gedaan en dat de burgers dus een verkeersovertreding hebben gepleegd en dat zij gedirigeerd worden om een boete te betalen. En ik moet u zeggen dat dat vooralsnog niet de werkwijze is binnen het politieapparaat, omdat wij niet digitaal overtredingen doorsturen aan de personen die dus de overtredingen hebben gepleegd. Het is natuurlijk zo dat wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, in dit geval een overtreding van de artikelen in de rijwet, dat de persoon dan terstond procesverbaal wordt aangezegd. De persoon die krijgt dus dan wat we noemen een procesverbaal, waarin staat aangegeven waaraan de persoon zich schuldig heeft gemaakt. En dat is dus in hardcopy. En de persoon wordt dan aangezegd om dan de boete te betalen. Dat kan ter plaatse wanneer er dus een roadblock wordt gehouden, een verkeersactie, kan dat ter plaatse. Maar in de meeste gevallen, wanneer men dus gewoon bezig is te surveilleren, dan wordt men gedirigeerd naar de dichtstbijzijnde politiestation om zo'n boete te voldoen. In ieder geval krijg je dus geen melding in jouw inbox, in jouw app of in je brievenbus dat er een verkeersovertreding is geconstateerd en dat je dus de boete moet voldoen.
1: De regering was voornemens om afgelopen woensdag de price cap op brandstof af te schaffen. Na felle kritiek van burgers is dit besluit aangehouden. Siro Jenny Yankee, de ondervoorzitter van de SSEB, de Service Station Exploitantenbond, gaf ons de volgende informatie.
11: Wij hebben dus een bericht gehad van onze oliemaatschappij dat de prijzen aangepast zal worden, ergens laat in de middag. En daarna kregen we vervolgens een bericht dat het is aangehouden. Dus er was ineens een drukte bij de pomp. Waarom service stations soms ook sluiten, is dat ze de drukte niet aankunnen en dat mensen dan heel agressief kunnen worden. Dus er zijn verschillende redenen dat service stations, en dan komt er echt chaos. Dus het is doordat het zo van het een op het ander moment besluit, maar dat gaat ook meestal zo, dat men op de manier is waarop de overheid werkt. Maar dus wij hebben slechts uit te voeren. En nogmaals, de prijs omlaag of omhoog heeft totaal geen invloed op onze marge.
1: Ja, de overheid is uiteindelijk teruggekomen op haar eerder genomen besluit. Hoe ervaren jullie die manier van communiceren?
11: Dus kijk, het gebeurt wel eens dat ze daarop terugkomen als van de reacties van de gemeenschap, hoe erop gereageerd wordt. Ik denk dat de overheid misschien niet daarop voorbereid was en hoe het op te vangen. Dus ik denk, dat is mijn vermoedens. Maar voor ons heeft het niet echt veel invloed.
1: Er groeit onvrede onder het douanepersoneel. Dit komt vanwege het feit dat er onduidelijkheid bestaat over hun ambtenarenstatus. Met de nieuwe conceptwet Belastingautoriteiten zou daar een verandering in kunnen komen. We spraken Joyce de Vlucht, de voorzitter van de douanebond, en zij gaf aan waar de schoen wringt.
12: Als je niet fiscale taken hebt, daaronder vallen ook opsporingsbevoegdheden, et cetera, waarbij je ook mensen kan aanhouden. En daarnaast nog heel tal van andere zaken, dat je als burger niet een burger kan aanhouden, toch? Ja, ik denk dat meester Essert het toen heel goed had onderbouwd, door ook aan te geven dat werknemers in de zin van het BW, het burgerlijk werknemer, strafrechtelijke dwangmiddelen kunnen uitoefenen. Eigenlijk was het geheel is al zodanig heel goed onderbouwd. Dus ik weet niet waarom men eigenlijk wil afwijken hiervan.
1: Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft via een officieel schrijven gereageerd op de situatie van het MBO 2. Twee weken geleden trokken de verificatiecommissie en het syndicaat voor onderwijsgevenden aan de bel middels persconferentie over mogelijke financiële malversaties. In het schrijven geeft het ministerie aan dat er geen sprake is van financiële misstanden, zijdens de directeur van de school. Daarnaast biedt het ministerie ook haar verontschuldigingen aan de directeur. Het ministerie sluit af door aan te geven dat er gewaakt moet worden alvorens beschuldigingen in de media gebracht worden. Jolanda Kerdijk, de voorzitter van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden, reageerde als volgt.
13: Ik heb het schrijven gezien, want ja, meerdere mensen hebben het naar me toe gestuurd. En ja, wat moet ik zeggen? Ik heb gelachen. Ik heb de naam van het syndicaat is genoemd omdat de leden van de verificatiecommissie het syndicaat hebben benaderd om te helpen met deze case. Weet je? En als we het zo lezen, dan zegt het ministerie, ze hebben kunnen weerleggen wat wij gezegd hebben, dat de directeur geen malversaties heeft gepleegd. Maar hoe heb je dat kunnen weerleggen? We hebben niks gezien. We hebben het rapport niet gehad. We weten niet hoe ze te werk zijn gegaan. We weten dat ze de leerkrachten niet hebben geïnterviewd. De mensen van de verificatiecommissie niet hebben geïnterviewd. Ook de directieleden, de overige directieleden, zijn niet geïnterviewd geworden. Dus hoe heb je iets weerlegd? Dus ik weet niet of ze elkaar zitten te beschermen of zo. Ik weet het niet. Maar de bond gaat niet zo makkelijk deze case van zich afdoen. Het gaat niet zo makkelijk, joh.
1: De Krinkondring-campagne verloopt vlot. Districtscommissaris Wennis Vijfhoven van Paramaribo Zuid zei aan LIM-FM dat zij samen met andere actoren het veld is opgegaan om na te gaan als burgers en ondernemers zich houden aan de geldige regels en wetgeving.
14: Met die Krinkondring-campagne zullen wij van Zuid
11: daarop toezien dat de illegale vuilstortplaatsen opgeruimd worden in samenwerking met openbaar groen die daar hun equipment inzetten om de illegale vuilstortplaatsen op te ruimen. Wij komen dan met de aanmaningen, we geven de mensen aanmaningen. Samen met de milieupolitie gaan we op pad en de resortsraadsleden van dat gebied waar we nu op dit moment zijn. We zijn nu aan het afronden in Evramzegen en die zaken hebben zich daar al reeds voltooid. We gaan door totdat we zien dat we voor een groot deel of zelfs helemaal hebben schoongemaakt. En verder kijken we ook naar de automonteurs of de mensen die autowrakken op de bermen plaatsen en die niet opruimen. Die krijgen aanmaningen om ze binnen een bepaalde tijd op te ruimen. Anders gaan er consequenties komen, zoals dan het wegslepen van zulke voertuigen naar een opslagplaats. En dan gaan de kosten wel verhaald worden op de eigenaar of degene die de autowrakken daar geplaatst heeft. Dat zijn de acties waar wij nu bezig zijn.
1: Ja.
11: En steekproeven om te kijken als er winkels vervallen producten hebben, de hygiëne niet in acht nemen. Dus als dat te zien is bij de bestuursdienst, gaan wij ook over dat aanmanen of sluiten.
1: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor uw aandacht.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 8 augustus snert met varkenspoot, fried rice met kip, tillen met zoute vis en gebakken vis in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

Wat gaat de tijd ineens supersnel. De dagen vliegen gewoon voorbij. Het is vandaag vrijdag 7 augustus. Het is lekker weekend. We gaan een beetje genieten. De meeste leerlingen zijn ook al vrij. En we gaan dus genieten van een welverdiende vakantie. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana. Ik zei het al, het is vrijdag. Dus dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM.

Svitisra Nang te horen. Heb je net aangeschakeld? Kom gezellig erbij en luister jij via het internet en doe je dat op www.limfmcu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Crazy For You van Pareltje. Zij kwam nieuw binnen. Op nummer 9 stonden Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body. Op nummer 8 hadden we Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 7 stond Iowa Star met Tornado. Op nummer 6 Let Me Be van The Second Voice. Valiant en Shensia stonden op nummer 5 met My Turn. Kankan 3 stond op nummer 4 met Konami. Op nummer 3 hadden we Frenna met Starlife. Op nummer 2 stond Tyla met Is It Love. En onze nummer 1 van de vorige week was Checkmate van Psycho. Yes, lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
0: Your systems are off.

0: Radio.
1: Het is nu dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. Nou, hebben we nieuwe focus op de lijst? Ja, zeker. En niet één, maar twee. We beginnen met de eerste nieuwe pokoe. En het is eentje van die meneer die momenteel op nummer 1 staat hier op Lim. Ja, ik heb het over Psycho. Hij komt deze week nieuw binnen op nummer 10 met Doe Normaal.
2: Nummer 10.

0: on.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Psycho's liedjes en die clips van hem zijn altijd een hele vibe. Hij komt nieuw binnen op nummer 10 met Doe Normaal. Onze tweede nieuwe pokoe is van een van onze grote artiesten hier in Suriname. Absoluut geen onbekende hier in Su, want we kennen hem allemaal. Hij komt nieuw binnen op nummer 9. Ik heb het over Enver met Breekt-ie.

echt een heel mooi lied. Vanuit het hart gezongen, je voelt het gewoon. De videoclip spreekt voor zichzelf. En verkomt nu binnen op nummer 9 met Brady. Nou, Pareltje kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaat deze week 2 plekken vooruit en staat op nummer 8 met Crazy For You.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Crazy for You van Pareltje. Nou, deze formatie stond de vorige week nog op nummer 4. Ze gaan deze week maar liefst 3 plekken achteruit. En staan op nummer 7. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.
2: Nummer 7.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Konami van Kankan 3. Je bent nog steeds lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. En je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Frenna stond de vorige week nog in de top 3. Helaas is hij deze week helemaal terug op plek nummer 6 met Starlight. 1, 2.

0: is onze nummer 6 van deze week, Star Life van Frenna. We hebben net Frenna gehoord, maar hij staat met 2 liedjes op de Phenomenal Top 10. En de volgende pokoe doet hij niet alleen, hij doet het samen met Odile en Wizkid. Ze staan deze week op nummer 5 met Coca Body.
1: Nummer 5.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Dit prachtig lied gaat twee mooie plekken vooruit deze week en staat op nummer 4. Ik heb het over Let Me Be van de

Vibes. Dat is onze nummer 4 van deze week, The Second Voice met Let Me Be. Lieve luisteraars, we zijn nu beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben we nieuw op de lijst van Psycho, Doe Normaal. Op nummer 9 nog een nieuwe op de lijst van Enver, Brady. Op nummer 8 Pareltje met Crazy For You. Op nummer 7 hebben we Konami van Kankan 3. Op nummer 6 Starlife van Frenna. Op nummer 5 hebben we Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. En op nummer 4 hebben we Let Me Be van The Second Voice. Dan is het nu tijd om lekker verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Tyla stond de vorige week nog op nummer 2. En eventjes dacht ik dat zij de nummer 1 positie zou behalen. Maar helaas, ze gaat een plek achteruit deze week en staat op nummer 3 met Is It Love.

0: is onze nummer 3 van deze week. Is It Love van Tyla.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Nou, hij heeft 3 weken lang op nummer 1 gestaan. En het is jammer, maar deze week is hij verslagen. Op nummer 2, Checkmate van Psycho.
2: Nummer 2.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Psycho met Chatmee. Zo'n sprong vooruit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je van plek nummer 5 komt en helemaal springt naar plek nummer 1. Guys, het grote moment is aangebroken. Ik moet nu aan jullie vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Ik zei het al, ik heb nog nooit zo'n grote sprong vooruit gezien, maar dat is echt wel het geval deze week. Want onze nummer 5 van de vorige week gaat 4 plekken vooruit deze week. Hun pokoe is de meest afgedraaide en beluisterde hier op Lim. De nummer 1 pokoe van deze week op de Phenomenal Top 10, My Turn van Valiant featuring Shensia.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable. Number 1.
4: Number 1.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shensia. We hebben 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 liedjes uit de lijst zijn. Tornado van Ira Star is eruit. Ze stond in totaal 5 weken op de lijst. En ook Two Face van Bigaluga en Nano is eruit. Zij stonden in totaal 8 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond om 12 uur kan je naar de herhaling luisteren. Lukt dat ook niet, dan kan jij morgen, dat is zaterdag, om 1 uur luisteren naar de herhaling. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM.

0: Lego.
1: Restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 8 augustus, snert met varkenspoot, fried rice met kip, tillen met zoute vis en gebakken vis in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Bofu Sabi, ala Satrabakana, na Lim FM, Kulturuleri. Vanaf Tuyuru, we leren voor Makandra.

0: Odi, odi arkimang elukumang fulim FM udoro bakana apisi fu kulturu leri natapu a sweet bakana DC. Me wisu wan sweet konaini en so leku sabi mi wano de midanga wan sisaf mi ina studio en tide midanga sisa Saskia Paiman. Ik zeg het weer verkeerd. Sisa Saskia Paiman. Welkom naar in de studio voor Lim FM. Ik ga natuurlijk wat Nederlands praten, maar af en toe ook wat Sranantongo met u, als u het niet erg vindt.
1: Nee, ik vind helemaal het helemaal prima. Niet erg.
0: Wie is Saskia Paiman?
1: Saskia Paiman, ze is Surinaamse Javaan, natuurlijk. Ik ben werkzaam bij het directoraat cultuur, afdeling Beleidskamer. Blijs medewerker van het directoraat cultuur. Op eigen titel ben ik dus dan de hoofdcoördinator van Diaspora Global International.
0: Prachtig.
1: Ja, zo'n beetje. Een moeder van 3 kinderen en 1 kleinzoon.
0: Prachtig, prachtig. Nee, welkom in de studio van Lim FM. Zoals we weten is het morgen Javaanse immigratie, maar ook dag der inheemse. In ons vorig programma had ik het met mevrouw Vreedzaam over de inheemse, over de eerste bewoners van Suriname natuurlijk. En het was alleen gepast dat ik dan ook iemand van de Javaanse gemeenschap in de studio met me heb. En vandaag gaan we ons richten op waar het allemaal begon voor de Javaanse gemeenschap, waarom ze naar Suriname zijn gehaald, wat de omstandigheden waren en waar ze nu zijn, hoe ze zich voelen als Javaanse Surinamers gewoon. Dus bij deze nogmaals welkom, kijkers, luisteraars, welkom. We zijn alweer onze vierde aflevering. Dankjewel voor het luisteren en het bekijken van Kulturu Leri. Elke twee zaterdag in de maand. Dus thank you. Onze Kulturu Leri familie groeit echt en ik ben super trots. Ik ben super blij daarmee. Dus nu gaan we echt gewoon even van start gaan. Wat werd de eerste Javaanse contractarbeiders beloofd voordat ze naar Suriname kwamen?
1: Ze werden beloofd voor een goed leven, een nieuw bestaan. Mm-hmm. Een beter leven dan Indonesië.
0: Maar hadden ze dus dan geen goed leven in Indonesië? Zou ik kunnen zeggen?
1: De meeste Javanen van Indonesië, ze kwamen van verschillende provincies.
0: Ja.
1: Meer Midden-Java. Mm-hmm. Ze hadden het niet zo goed daar in Indonesië.
0: Oké. Okay. Ja. Dus ze waren
1: meer marktventers.
0: Oh, oké. Okay.
1: Bepaalde zij waren gevangenen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dus zij werden dus een betere toekomst, een beter leven beloofd. En weet je misschien onder welke omstandigheden ze werkten toen ze dus hier zo aankwamen?
1: Ja, ik weet wel. Ze moeten lange werktijden verrichten.
0: Mm-hmm.
1: En als ik dus dan even terugdenk aan waarmee ik bezig was, het digitaliseren van interviews in cassettebandjes, heb ik dan verschillende verhaaltjes geluisterd van de immigranten.
0: Yeah.
1: Bepaalde immigranten werden slecht behandeld. Die anderen worden verkracht. Die anderen hadden een betere behandeling.
0: Yeah.
1: Die andere heeft dus dan een goede gezondheid voorzien. Het hangt vanaf welke plantage ze werken.
0: Oké, andere van plantage, eigenaren dus.
1: Eigenaren, ja.
0: Oké. Nou, dat was een hele mond vol. Want dat wist ik helemaal niet. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Dat wist ik echt niet.
1: Ik heb ook een artikel, onderzoek van mij, gepost op YouTube. Had ik een laatste contractant geïnterviewd. Dan gaat u haar verhaal horen.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Best interessant. En hoe heet zij?
1: Ben je me vergeten? Ali is iets van Ali.
0: Oké, okay. We zullen later dan weer daarop terugkomen. Maar dus als ik u...
2: Omoha.
0: Ja. Als ik u goed begrijp, zijn ze dus eigenlijk onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zijn naar hier gekomen. En wat ze eigenlijk beloofd was dus eigenlijk niet precies wat ze dachten dat het zou zijn eigenlijk. En ja, ik zal niet zeggen dat het ongeveer was als de slaven, maar ook, het hing ook van de slavenmeester af hoe die omging met zijn slaven. Dus precies. De contractarbeiders hadden het misschien ietsje beter, want zij werden wel betaald.
1: Ja.
0: Maar ze hebben ook het een en ander meegemaakt. Want als ik goed naar u luister...
1: Ze werden betaald, maar heel weinig.
0: Ja, super weinig. En lange werkuren. Dus het was eigenlijk ook slavernij, maar alleen, ja, je kreeg er een klein beetje geld voor. Want de slaven werden helemaal niet betaald. Oké. Hoe slaagden zij toch erin om hun cultuur en hun identiteit te behouden?
1: Zij kwamen hier met hun eigen cultuur.
0: Mm-hmm.
1: En toen ze hier aankwamen, maakten zij gamelang naar hun eigen, weet je wat moet ik zeggen?
0: Interpretatie,
1: hoe het moet zijn, eigen dans. Dus ik zou het in het Javaans zeggen van... per kepingin ngurung budaya dhewe gawe gamelang dhewe gawe tarian dhewe en dat het is iets Surinaams geworden.
0: Het is iets Surinaams geworden en dat vind ik eigenlijk zo prachtig.
1: Het is heel uniek, want omdat wij het enigste land is die nog onze, je kan zeggen, authentieke cultuur nog behouden.
0: Hebben behouden,
1: als ik dan vergelijk met Caledonia, met Maleisië, met Singapore.
0: Ja.
1: Bij hun is het bijna verdwenen.
0: Is gaan verwateren.
1: Ja.
0: En jullie zijn het dichtstbij gebleven. Ja. En toch wel een beetje versurinaamst, als ik het goed heb.
1: Ja, het zijn een paar verschuivingen, maar dan nog blijft authentieke.
0: Blijft het nog authentiek.
1: Ja. Want de mensen van Indonesië zeggen van, ik ben zo trots op Suriname, want dit hebben we niet meer in Indonesië.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is prachtig.
1: Net als Sajen, dat hebben ze ook daar niet. En wij hebben Sajen is een offer.
0: Is een offer. Ja. Oké. We zullen straks meer daarin over gaan. Want zoals we weten, onze Javaanse broeders en zusters, hun eten is altijd zo uniek geweest. En je mag overal ter wereld gaan. Overal kan je dus Indonesisch eten proeven. Maar die van Suriname is het lekkerst. Dat zeg ik altijd. Het heeft iets aparts. En nu dat ik met u praat, dan geloof ik wel dat jullie heel dicht bij het authentieke zijn gebleven. Van wat jullie hebben meegekregen en meegenomen. En het feit dat de plek van waar jullie zelf komen, dat het een beetje is gaan verwateren, is wel heel apart, maar dat jullie het wel hebben behouden en dat zij zelfs trots op jullie zijn. Dat is ook iets om echt heel trots op te zijn. Zoals jullie weten, leren we elke week iets nieuws. Of laat maar zeggen, elke aflevering leren we iets nieuws van onze gebroeders en zusters. En wat is volgens u een van de belangrijkste bijdragen die de Javaanse gemeenschap geleverd heeft aan de ontwikkeling van Suriname?
1: 1. Onderwijs.
0: Ja.
1: Geschiedenis. Geschiedenisonderwijs. Cultuur, landbouw, kunst, muziek, taal en ondernemerschap.
0: Oké. Kunt u een beetje ietsje dieper erop ingaan voor me?
1: Voorbeeld onderwijs. Bij alle scholen, wat we nu bezig zijn te doen is... om dus aan die leerlingen een beetje over onze cultuur te vertellen.
0: Yeah.
1: Het maakt niet uit of het Maroon is, of het Javaans is, Hindustans. En we leren de kinderen daarbij.
0: Mm-hmm. Oké. Dus eigenlijk meer die diversiteit van Suriname te begrijpen en te omarmen als het ware.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk één Suriname, want natuurlijk...
1: Nazi-creatie moet je zeggen.
0: Nazi-creatie, oké. Want natuurlijk, Suriname is super divers. We zijn een heel apart land. En wat ik zo mooi aan ons vind, is dat we eigenlijk best wel in harmonie met elkaar leven.
1: En wij Javanen, wij kwamen uit een multiculturele samenleving in Indonesië.
0: Oh.
1: Zijn we hier aangekomen, treffen we weer een multiculturele samenleving.
0: Oké. En als u zegt multicultureel in die samenleving, kunt u me even uitleggen wat u daarmee precies bedoelt?
1: In Java zijn het geen puur Javanen.
0: Oh.
1: Er zijn Soendanese, er zijn Hindustanen, Chinezen. En ze zijn allemaal mix in één. Ja.
0: En ik weet zeker dat heel veel kijkers en luisteraars dat niet wisten. Ik wist dat ook niet.
1: Dus ik had een boek gekregen van de prins van Yogyakarta. En toen zei hij van, kijk, dit moet je lezen en dit moet je weten.
0: Yeah.
1: Dus ik ben zo gevoed door die mensen. Geschiedenis. Dus natuurlijk, als je meer over Javanen wil, weet je, moet toch teruggaan naar de geschiedenis.
0: Natuurlijk.
1: Hoe is het ontstaan enzovoort. Toen zei hij, dit moet je weten, dat moet je weten, dit moet je weten. En zo weet ik het.
0: Oké. Ja. Nee, prachtig, hebben we de juiste persoon in de studio. En ik ben super blij daarmee. Waarom denkt u dat het belangrijk is dat iedere Surinamer deze geschiedenis kent van de Javanen?
1: Het is belangrijk. Eén, achter ons Javaanse cultuur hebben we ook veel science.
0: Ja.
1: Ja, bijvoorbeeld, we zijn nu bezig Aksara Chowo en Arapegon. Aksara Chowo is het geschrift van de Javanen.
0: Ja.
1: En Arapegon is het geschrift van de Moslim Westbidders.
0: Mm.
1: Maar een paar tekentjes boven om toch de Javaanse taal te kunnen lezen in het Arab.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn we bezig te nomineren in samenwerken met Indonesië.
0: Okay.
1: Ja, in UNESCO. En in oktober aanstaande vindt er een launch plaats. Want UNESCO werkt nu samen met ICAN. En waar we dus dan gaan werken aan digitale onderwijs in geschriften. En dit is je kan zeggen, een positioneren van Suriname binnen de digitale wereld.
0: Mm.
1: Ja. Na deze kan dus dan Afaka komen, kan dus de Chinese Sarnami komen.
0: Dus dit is gewoon een startpunt. Dit is gewoon een startpunt. Voor. Oh, prachtig, prachtig.
1: Is een mijlpaal voor Suriname.
0: Is een grote mijlpaal voor Suriname. En het feit dat, dus dat alle talen dus aan de beurt komen. Klopt. Ik hoop ook
1: het. En ik had het onderschat. Ik had het onderschat hoor.
0: Serieus?
1: Ik had dus dan een van de ICAN-meeting gevolgd over Latin script.
0: Ja.
1: Wat wij allemaal Latin letters gebruiken allemaal.
0: Okay.
1: Maar er zit heel veel science erin. Dat wist ik ook niet. Ik van, mijn god, zo moeilijk is het.
0: Mm. Nee, maar het is prachtig dat dit soort ontwikkelingen er zijn. En dat dus men echt wel bezig is achter de schermen.
1: Ja.
0: Wat ik wel graag zou willen is dat het meer op de voorgrond kwam. Zodat we weten waarmee iedereen bezig is. Dus dat is heel interessant. En I love it. I love it. Sowieso kennen veel mensen de geschiedenis van de Javaanse immigratie nog onvoldoende. Waar denkt u dat het... Waardoor komt u, denkt u dat? Waardoor komt het, denkt u?
1: De geschiedenis van de Javanen, wat wij dus op school krijgen, is volgens het blanke perspectief.
0: Mm.
1: Maar we weten niet echt veel over ons perspectief, het Surinaams perspectief. Dat moet nog komen, een onderzoek. En ik heb al een deel al gedaan.
0: Ja.
1: Ik heb het gedigitaliseerd. Dat kan je nog beluisteren daar in een Nationaal Archief.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel Javaans hoor, helemaal Javaans. We hebben onderzoekers nodig die het kan transcriberen. Ja. En daar kan je beginnen, startpunt, om onze eigen geschiedenis te schrijven.
0: Oké.
1: Ja.
0: Zou je me dan... Het feit dat u heeft gezegd dat het volgens het blanke perspectief is, is heel interessant. Omdat heel veel van ons... we hebben dat niet eens door. Dat onze geschiedenisboeken die we hebben gekregen zijn geschreven door de mensen in Nederland. En vanuit hun zienswijze zijn geschreven. Hoe belangrijk is het voor u dat wij onze eigen geschiedenis gaan schrijven, gaan documenteren en gaan vastleggen? Zodat we eigenlijk de juiste informatie kunnen doorspelen aan de kinderen.
1: Ja, want wanneer wij ons onderzoek doen, gebruiken we onze eigen taal. En daaruit kan je heel veel eruit halen. Wat zij doen, de blanken, hun onderzoek, ze gebruiken hun eigen taal. En daar kan je niet echt zoveel eruit halen. Terwijl als we in onze eigen taal praten en onderzoek doen, daaruit ga je dus dan veel meer uithalen.
0: En vindt u dat... dat we allemaal eigenlijk, vooral hoe we zoveel culturen hebben in Suriname, maar natuurlijk de basisculturen, dat hun taal ook gegeven moet worden op school?
1: We hadden een concept, toen ik in de taalraad zat. Dat we dus de basis van alle talen zouden onderwijs op alle lagere scholen.
0: Dus men is wel ermee bezig.
1: Ja, ze zijn ermee bezig.
0: Oké. Sowieso is mijn voorstel ook een beetje dat het een keuze mag zijn.
1: Mm.
0: Als je dat wil kiezen in jouw vak. Want als ik bijvoorbeeld als gemengd zeg zoiets van... Oké, ik wil wel de talen van mijn voorouders leren kennen. Het zou prachtig zijn als ik die keuze had op school, weet je?
1: Ja, als we dan beginnen met het digitale is het makkelijker.
0: Ja, we moeten heel veel digitaliseren. Ja. We moeten heel veel digitaliseren. En daarom leg ik de nadruk ook echt erop dat men echt bezig is om alles vast te leggen. En ik zeg ook de mensen zelf, wacht niet op anderen. Want anderen gaan je verhaal niet vertellen zoals jij dat kan vertellen. En als je iemand hebt die bijvoorbeeld geen Nederlands verstaat, als jij het kan vertalen, doe dat. Je bent jong, jullie zijn zo bezig met technologie elke dag. Gebruik het goed. Ga even op YouTube, weet je, volg een cursus. Leg het vast. Het is jouw cultuur, het zijn jouw roots. Het is belangrijk voor jouw groei en everything om te weten van waar je komt, waar je naartoe wil gaan en wat je ook wil overbrengen aan je kinderen. Dus net als hoe mevrouw Saskia hier bezig is, ik ben super trots op u. Ik ken u niet, maar ik ben echt super trots op u. En we hebben meer als mensen zoals u nodig in de samenleving. In elke cultuur die bezig zijn. Zodat we eigenlijk onze geschiedenis op een betere manier kunnen vastleggen. En niet dat andere mensen onze verhalen gaan vertellen. Weet u? Dus helemaal happy daarmee. We hebben flink en snel gesproken. Heeft u misschien nog iets dat u wil bijvoegen aan de vragen die ik u heb gesteld?
1: Niet echt. Je mag door.
0: Oké, zoals we weten is morgen 9 augustus en jullie zijn in volle gang bezig met de voorbereidingen voor morgen. Klopt. Wat mogen we een beetje verwachten morgen?
1: Morgen hebben we vanaf dus dan 10 uur kinderspelen op het plein. Mm-hmm. 2 uur beginnen culturele activiteiten. We hebben dus Jalkepa, verschillende dansoptreden, verschillende culturele groepen, niet alleen Javanen. Yeah. We zijn in Suriname, mm-hmm. Vandaar verschillende culturele groepen. Inheems, Hindustan, Maron. We hebben ook vuurdans morgen. Serieus? Ja, alles.
0: Nee, ik hou daarvan. Want men zegt altijd, wat vindt u van...
1: We zijn niet etnisch, maar we zijn Suriname.
0: Precies. Ja. Want soms zegt men van, ja, het is een feestdag, maar het is niet van jouw cultuur. Waarom ga je het vieren? Ik zeg, ben een Surinamer. Waarom mag ik het niet vieren? Weet je, dus het is prachtig dat ook de andere culturen erbij worden betrokken. Want we zijn één Suriname, als het ware. Klopt. En we moeten het met elkaar kunnen vieren. Daar begint het bij. Sowieso zijn we nu eigenlijk bij onze muziekbreak gekomen. Het is heel snel gegaan, want we hebben heel snel gesproken. Maar dat mag de fun niet drukken. Dus we gaan nu even naar onze muziekbreak.

Zo, welkom terug. Natuurlijk luistert u naar kijkt u naar Kulturuleri op Lim FM 91.7. En u denkt, zij dat je die zegt, zo. We waren in een diep gesprek en vandaar dat ik even weer moest schakelen. Maar u heeft net

0: singers in Kromo Inggil. Kromo Inggil is the standard of Hofrakatal, Hohia fans. We have been on summer living about the standard resort, we have Ngoko, Yafan style Ngoko, and Ngoko Alus, and Kromo Inggil.
1: Oké.
0: Okay. Je hebt nog hogere, er zijn meer, maar we houden ons deze drie.
1: En wat kunt u praten?
0: Ngoko en Ngoko Alus. Kromo Inggil helemaal.
1: Dat is echt moeilijk hoor. Maar ik kan het wel verstaan, want u gaf ook aan waarschijnlijk dat er bij ceremonies Kromo Inggil werd gesproken, klopt dat?
0: Ja, dat is bij huwelijksceremonie, daar heb je dus dan bij Baritan, daar heb je bij Bersedusso. Besnedenis, bij gebieden gebruiken ze dus dan Kromo Inggil.
1: Maar hoe doet u als het dan niet verstaat en het moet gedaan worden voor u dan?
0: Ik vraag eerst uitleg.
1: Kijk, we zijn real.
0: Wat betekent dit? Wat betekent dan? Wat moet
1: maar
0: ik
1: dat,
0: doen?
1: Dat is goed, dat is goed. Deze vragen zijn er, want ik weet dat er ook heel veel mensen van uw eigen samenleving zijn die ook zitten met dit soort vragen en zich soms misschien schamen of denken van, ja, weet je. Dus zo zie je dat het heel normaal is en natuurlijk moet je de vragen stellen. Als je geen vragen stelt, dan weet je het niet.
0: Klopt, daarom zet ik ook meestal wat informatie op Facebook, bijvoorbeeld Baritan, ga ik wat informatie schrijven over wat is Baritan. Je hebt landbaritan, je hebt waterbaritan. Dat wisten vele Javanen ook niet.
1: Ook niet. Ja. En wat is het verschil tussen landbaritan en
0: waterbaritan? Bij landbaritan, meestal, dit is Sassisolo. Vorige maand was het Sassuro. Voor Sassisolo, vooral voor Javans nieuwjaar, heb je dus aan Bersih Dusun. Toch, ceremonie. Bersih Dusun is het schoonmaken van het dorp.
1: Ja.
0: Toch? En daarna heb je dus dan Sassisuro, heb je Sassisolo. Mm-hmm. Sassisolo is de tweede maand van het Javaans kalenderjaar.
1: Okay.
0: En binnen het Javaans, de tweede maand Javaans kalenderjaar, heb je Sassisolo en daar heb je Baritan ceremonie. Waar wij dus dat op land en water een slamataan houden. En bij land, meestal hebben we Javanen bij de kruis, bij de desa, kruising van het dorp, daar houden we een slamataan. En ter plekke gaan ze dus dan die berkat eten. En wat overblijft, zetten ze in een berkat vorm, wordt het gewikkeld. En daarna begraven. Natuurlijk ook met een paar gebieden.
1: Ja. En wat is die slamataan precies?
0: Slamataan is gewoon slamataan en zegeningen voor het dorp.
1: Zegeningen, oké. Okay.
0: En bij water, er is een verschil daar. Bijvoorbeeld bij rust en werk heb je een sluis daar.
1: Yeah.
0: Daar houden ze hun slamataan.
1: Oké.
0: En ter plekke wordt het dan gegeten.
1: Oké.
0: En wat rest, gooien ze het in het water.
1: Als een soort van
0: offer.
1: Ja. Oké. Dus we hebben zoveel gesproken dat ik die vraag van Slamataan was ook aan de beurt. Die heeft het voor me beantwoord. Maar we zijn
0: er zijn
1: sowieso
0: verschillende soorten Slamataan hoor.
1: Oké.
0: Ja, er zijn
1: ook nog.
0: Bij de geboorte tot de dood heb je Slamataans.
1: Dus Slamataan is eigenlijk een soort van inzegening als het goed is.
0: Oké.
1: Dus natuurlijk ga je dan meerdere slamataans hebben. Zoals u zoiets hebben gekomen bij het stukje cultuur, traditie en identiteit. De Javaanse cultuur staat sowieso bekend om haar sterke familiebanden, respect, gastvrijheid, ceremonies, muziek en eeuwenoude tradities. Veel van deze gebruiken we vandaag de dag nog steeds en ze zijn nog steeds gekoesterd door de Javaanse gemeenschap. Welke traditie is nog steeds belangrijk binnen de Javaanse gemeenschap volgens u?
0: Dit is de Kotong Royong. Kotong Royong is het bereidheid om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld, je wil een huis bouwen en je wil wat doen. Dan nodig je familie uit om te helpen. Het wordt gekookt, er wordt gegeten, samen gegeten en gewerkt.
1: Oké, dus dan wordt
0: niet alleen families, maar ook de buren.
1: Ook de buren.
0: Ja.
1: Want dat is oké. Helemaal prima. En welke rol speelt respect voor ouderen binnen de Javaanse cultuur?
0: Rol. Eén, het adab. Adab, die is belangrijk. En adab asor, die is ook belangrijk.
1: En wat betekenen die twee?
0: Ga even voor Elise.
1: Natuurlijk.
0: Adab betekent in het breder zijn traditionele regels, gewoonten en gebruiken. En adab is ook een soort vergelijking van dat, ja.
1: Oké. Dus dat is dus wat wordt doorgegeven aan de jongeren qua respect voor ouderen in de Javaanse cultuur.
0: Klopt.
1: Oké. Okay.
0: En ook Isinan, heb je ook aan Isinan, Ngala. Er zijn veel Trumongala, heel veel hoor.

0: En kunt u me meer vertellen over die, dus die namen die u net heeft genoemd?
1: Trimongala, je gaat dus dan, bijvoorbeeld, er is iets gebeurd. Je dacht van, ja man, laat maar hoor. Mm-hmm. Ik ga niet meer erover praten, dat is Trimongala.
0: Oké.
1: Dus, je laat een bepaalde situatie voor wat het is.
0: Oké. Ja. En dus dat dus hebben namen.
1: Ja, klopt.
0: Oké, maar dan zit je dus wel met elkaar.
1: Ja, om te voorkomen dat er een ruis ontstaat. Ruzie ontstaat. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dus dan komen jullie dus wel bij elkaar en dan worden dus dan de gesprekken gevoerd. Oké. I can get with that. Dat is prachtig. We hadden al over de slamatan gesproken. Slamatan zijn dus inzegeningen die plaatsvinden. En natuurlijk hebben we meerdere slamatans. Want bij de geboorte, ik denk ook huwelijksinzegeningen en verschillende...
1: Voor de geboorte. Voor de geboorte zwangerschap ook. Tot de dood.
0: Oké. Ja. Zwangerschap tot de dood. Prachtig, prachtig.
1: Het is een hele cyclus hoor.
0: Ja. De cycle of life.
1: Hetzelfde ook bij ons klederdrag. Als je praat over batik. En de kleuren van batik.
0: Ja? Oké. Kunt u me meer daarover vertellen?
1: Batik? Oké. Er zijn batiksoorten die we in feite niet mag dragen. Dat is verboden batik. Bijvoorbeeld met een motief van parangrusa. Mm-hmm. Dat heeft een vorm van een kris en een slang. Mm-hmm. Petonan. Meestal met kraton dragen ze wel die soort batiksoorten. Mm-hmm. En vanaf na het onafhankelijkheid van Indonesië had dus dan de sultan een bericht geschreven dat de gemeenschap ook zulke batik mag dragen. Maar het zijn meer printouts.
0: Printouts, ja.
1: Maar die originele. Die paté tulisan, dat wordt nog steeds door het kraton. Door het hof gedragen.
0: Okay.
1: Omdat men meestal, bijvoorbeeld, als er een overwinning is, oorlog, gaan ze dus dan tekenen op zo'n sarong.
0: Okay.
1: Zo'n stof.
0: Ja.
1: Je kan het gewoon lezen waarover het gaat.
0: Dus daarom mocht men het niet aandoen.
1: Precies.
0: Okay.
1: En wanneer iemand batik draagt, dan weet ik precies. Deze persoon is zo, heeft zo'n mentaliteit. Dus ik lees je gewoon wanneer je batik draagt. Ja, zonder dat je het weet. Ik lees het gewoon. En de kleuren spreek ik ook aan.
0: Okay.
1: Maar de meeste mensen kopen batik. Hey, ik vind het leuk. Ik vind het...
0: Ja, want ik hou van batik zo. Ja. Ik
1: vind het leuk. En
0: vind.
1: Het trek je aan.
0: Ja.
1: Dat gaat erom. Omdat je... Hoe zeg het? Ik zeg in het Javaans is... Senungon awakmu. Het geest die dus dan over je waak wil dat hebben.
0: Wil dat graag dan, hebben,
1: wanneer je dat koopt, zo'n batik.
0: Niet voor jezelf, maar dus voor... Ja.
1: Wanneer je het koopt, dan weet ik precies... Oh, je bent zo'n persoon.
0: Oké. Dan heb ik een vraag. Is dit batik?
1: Als je het even loslaat, maak.
0: Dan moet ik even voor u losmaken. Want ik wil graag weten en van je leren erover.
1: Ja, het is een batik, ja.
0: En wat zegt dat over mij?
1: Niets. Dus zulke batik wordt meestal aangetrokken door de lokale mensen.
0: De lokale mensen, ja. Oké.
1: Het heeft geen enkel verboden of motieven enzovoorts.
0: Oké, geen verboden
1: zelf
0: motieven.
1: Zelf bruin, kleur bruin is een traditioneel kleur.
0: Oké, prachtig.
1: Voor ceremonieën, voor trouwerij enzovoorts. Zelf besnedenis heb je een ander soort batik. Bij het huwelijk heb je een ander soort batik. Maar vele mensen weten dat niet.
0: Nee,
1: zelf gewoon
0: precies.
1: Panjaga, ze weten niet wat het betekent.
0: Ja, we vinden het gewoon leuk en we kopen het. Want kijk, ik hou ook van batikstoffen. Ik hou van om mijn hoofd ermee te binden. En, ik vind
1: en hoe is batik gekomen in Suriname?
0: Vertelt u mij. Dat wil ik graag weten van u.
1: Voordat de Javanen hier in Suriname aankwam, was batik al in Suriname.
0: Ja?
1: Weet u waarom? Omdat Nederland kolonie was van Indonesië. En de Nederlanders brachten hun batik hier naar Suriname te verkopen. En de Kriolen en de Maron kochten die batik om koto's te maken. En de oudste batik koto kun je vinden bij Koto Museum.
0: Wauw. Ja. Prachtig. Ik
1: het is goed onderhouden.
0: Dat jullie dat niet wisten.
1: Het is goed onderhouden.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat is geschiedenis.
1: De batik is niet door ons naar hier gekomen.
0: Nee, dus door de Nederlanders
1: door de
0: hebben
1: Nederlanders,
0: het naar hier gebracht. Okay.
1: Er is een plaatsje in Indonesië die dus dan... hoe heet dat weer? Hoe heet die dingen weer? In Geirsveld is er een Javaanse vereniging.
0: Sanabudaya bedoelt
1: het? Nee.
0: Andere?
1: Andere.
2: In Namayuda?
1: ben vergeten wat het in elk geval.
0: Indramayu?
1: Ja, Indramayu. In Indonesië is een plaats Indramayu.
0: Ja.
1: En daar verkochten ze batik. Alle mensen die ze dan batik maakten en verkopen kwamen daar om hun producten te verkopen voor de Nederlanders.
0: Ja.
1: En zo dreven ze handel.
0: Ja.
1: En ze kochten batik op. Dan brachten zij naar Nederland, van Nederland naar Suriname.
0: Oké. Okay. Nou, we zijn met een stukje kleding gekomen. En ik hoor van hoe we gewoon letterlijk zo erin zijn gegaan. En ik ben blij dat de batik die ik aan heb, dat ik het aan mag trekken. Dat het niet degene is die je niet mag aantrekken. Sowieso, ik hou van batik. Ik hou ook van de gouden motieven. Zou je me iets daarover kunnen vertellen? Waarom men het goud eraan? Heeft het een betekenis?
1: Nee, het is geen.
0: Het is gewoon voor
1: mooi.
0: Zouden we zeggen. Oké. Welke rol spelen kleding, dans en gamela muziek binnen de Javaanse cultuur volgens u?
1: Het straalt onze identiteit. Ja. Van waar wij kunnen, wie we zijn. En heel veel hidden science erin.
0: Ja.
1: Zonder dat u het weet.
0: Prachtig.
1: Als u het weet, gaat u het wel aflezen. Oh, dat is het.
0: En dat hoe kan je eigenlijk tot zo een bewustwording komen? Dat je dus ontdekt wat voor science erachter zit.
1: Een soort studeren.
0: Oh, ja. Sowieso. Studeren sowieso. Maar
1: onderzoek
0: iedereen mag onderzoek
1: maar,
0: doen?
1: Vele ouders zeggen van, nou, kun je eruit zo'n bayar? Kun je eruit zo ngerti ilmu nih?
0: Wat betekent dat?
1: Als je niet kan betalen, ga je niet weten. Want je kan zoveel onderzoek doen, maar je normaal paya sani. Dan ga je het ook niet begrijpen. Ga je jarenlang onderzoek in normaal pa. Je blijft van onderzoek, maar er is geen einde.
0: Wie begrijpen, begrijpen het. Wie het begrijpt, begrijpt het. Dat wil zeggen dat alleen. Meer zal ik niet daarover zeggen. Maar we spraken ook over de wayangpoppen. Klopt. Die we in Suriname hebben. En wat er nu gaande is met de wayangpoppen. U zei, ze zijn een beetje aan het afbrokkelen.
1: Precies.
0: Dus de originele wayangpoppen. Maar is er niet een manier waarop misschien iemand van de Javaanse gemeenschap een cursus of een workshop zou kunnen volgen van hoe je dus die wayangpoppen kan maken, zodat het ook in Suriname gemaakt kan worden?
1: Het kan wel. We hebben geen gereedschap daarvoor. En is leder.
0: Mm-hmm.
1: Die gereedschap kan je enige gereedschap wat je kan kopen is Indonesië.
0: Ja.
1: Daar kan je halen. En er zijn heel veel leermeester. Wanneer ik het ministerie van cultuur vraag van, minister, maar ik kan leermeester naar Suriname brengen. Hij gaat hij wel
0: meewerken daaraan.
1: Meewerken, ja, maar
0: het kost veel geld. Ja, je gaf het aan. Het kost veel geld.
1: Ik had wel een aanvraag gedaan op het voor nieuwe wayangpoppen, een kist wayangpoppen bij de universiteit, maar verzendkosten kost heel duur.
0: En als u bijvoorbeeld sponsoring zou zoeken daarvoor, of een fundraising zou houden daarvoor.
1: Zou wel lukken.
0: Ik denk dat we meer fundraisingen moeten gaan houden. En de mensen bewust maken wat het doel is van wat
1: je precies. De meeste kostuums ook.
0: Ja, vooral de kostuums. Ja. Ik bedoel, de dingen die zijn verouderd om. Eigenlijk vooral als je een museum zou willen opzetten. Ja, dat je dus dan fundraisingen houdt. Je legt de mensen ook uit waarvoor het is. Ik ben 100% zeker dat er ook mensen zijn die luisteren vanuit het buitenland. Die graag ook een bijdrage zouden willen leveren aan eigenlijk het vastleggen van hun cultuur. En het hooghouden daarvan. Ja. Weet je, dus het is niet dat het moeilijk is. Het is niet moeilijk. Je kan fundraisen. Je kan, tegenwoordig kan je ook een, hoe noemen ze het? Geld ophalen. Maar natuurlijk, als je fundraiser is het mooi. Want dan kan je de mensen ook meer vertellen over je geschiedenis. Je kan het ook documenteren en vastleggen en plaatsen. Als het verhaal van behouden van je cultureel erfgoed. Weet je? Dus goed dat we dat ook weten. En dan heb ik ook nog een vraag. Hoe belangrijk is taalbehoud van de Javaanse taal?
1: Javaanse taal. Zonder taal hebben we geen muziek. We hebben geen gamelan, we hebben geen dans, we hebben geen theater.
0: Mm-hmm.
1: Daarom is taal heel belangrijk. En we hebben ook geen ceremonie en traditie. Daarom is de Javaanse taal heel belangrijk.
0: Dus taal is eigenlijk de basis van alles.
1: De basis van alles.
0: Oké. Prachtig. En dan heb ik een vraag. Want Kijk, het Sarangantongo is gecreëerd tijdens de slavenperiode. En natuurlijk zijn de contractarbeiders naar Suriname gekomen. En ze hebben de taal ook geëigend om te kunnen communiceren met elkaar. Weet u misschien hoe makkelijk of hoe moeilijk het was voor de Javaanse gemeenschap om dat eigenlijk te omarmen en ook te gebruiken?
1: Het is wel moeilijk geweest, maar binnen onze Javaanse taal hebben we ook veel Nederlandse leenwoorden. Mm-hmm. Ja. Ook Engels alleen woorden.
0: Dus het was dus ietsje makkelijker om het Sarangantongo te kunnen
1: communiceren. Want meestal wanneer de Indonesiërs hier komen, de eerste taal die zij kunnen spreken is Sarangantongo. Ook de Chinezen. Ja, ja. Het is Sarangantongo.
0: Maar Sarangantongo is een prachtige taal. Ja. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat wij als Surinamers die taal ook hoog houden. En het op de juiste manier uitspreken. En ook gaan leren hoe we het kunnen schrijven. Weet je, net als hoe we nu bezig zijn om te praten over de talen die we kunnen kiezen, wil ik ook graag dat het Sarangantongo een van de talen is die waarbij je de keuze hebt om dat vak ook te kiezen. Want ik vind dat je any taal goed kan spreken als je het op de juiste wijze leert spreken en leert schrijven.
1: Zo mooi zijn als Sarangantongo een tweede nationale taal is van Suriname.
0: Helemaal, helemaal. Dat ziet u. Daarvan hou ik. De mensen die het begrijpen. Want Sarangantongo is echt wel de eerste taal die men spreekt. Als
1: het is niet Sarangantongo, is Saranan.
0: Ja, Sarangantongo.
1: Nee,
0: Saranan. Sarangantongo, ja. Ja, dus het is een prachtige taal. Ik hou hem ook altijd hoog. Ik probeer hem ook zoveel mogelijk op de juiste manier uit te spreken en ook
1: te schrijven.
0: Het Sarangantongo is meerdere malen ook veranderd. Dat heb ik ook geleerd. Dus het zou heel nice zijn. Ik weet niet, als iemand van het onderwijs luistert of kijkt, neemt u dat alles ook mee?
1: Mensen van de taalraad.
0: Wat zijn van de taalraad? Oké.
1: Kan dus de minister adviezen geven?
0: Ja, natuurlijk, om dat te doen. Het zou prachtig zijn. Het zou helemaal prachtig zijn. Welke feesten en bijzondere momenten worden binnen de gemeenschap gevierd in Suriname?
1: Van de Javaanse
0: gemeenschap.
1: Dan heeft u Kupat, Boru Kupat. Dan heeft u Sasi Suro. Nee, Sasi Suro is in feite geen feest. Sasi Suro is
0: gewoon een herdenking.
1: Nee, geen herdenking. Is een bezinning.
0: Oké. Een dag van bezinning eigenlijk.
1: Meestal in Sasi Suro mag je dus dan niet feesten. Je mag geen muziek afdraaien. Mm-hmm. Dus alles moet stil. Het is meer dat je geestelijke gaat voeden met gebed. Mm-hmm. Ja.
0: Oké, dus een dag van bezinning is Sasi Suro. Ja. En nu die ervoor, hoe heet die weer? U had iets opgenomen, ik kan het niet
1: nog
0: uitspreken.
1: Keer?
0: Die feestdagen, er is een feestdag ervoor, zei u.
1: Een feestdag daarvoor?
0: Ja.
1: Voor Sasi Suro?
0: Ja.
1: Is een ceremonie, is een Berset de So. Berset de So.
0: En waarover gaat dat precies?
1: Berset de So is dus dan het schoonmaken van het dorp.
0: Ja, oh ja, klopt.
1: Het moeder aarde schoonmaken. Mm. Daar heb je verschillende elementen. Je hebt bananen, je hebt dus dan bananenboom, je hebt kokosboom. En je hebt klederdracht van de vrouw, je hebt klederdracht van de man. Mm-hmm. Die stelt dus dan een gemeenschap voor en het natuur en moeder aarde.
0: En hoe belangrijk is de natuur voor jullie?
1: De natuur is belangrijk, omdat we dus dan, wat krijgen we van de natuur?
0: Alles.
1: Alles.
0: Echt alles.
1: We eten, we maken het vuil.
0: Ja.
1: Ja. En we maken het weer schoon.
0: Maar ik vind het prachtig dat jullie tenminste ook een dag hebben in het jaar gewoon waarbij jullie dat ook doen. En vele culturele groepen hebben dat ook. Maar ze mogen het echt meer koesteren.
1: Feite.
0: Ja, het verbindt ons ook heel goed. Gewoon moeder aarde. En natuurlijk moet je moeder aarde netjes houden.
1: Yes.
0: Helemaal goed. En welke feestdagen zijn er natuurlijk na Sasi Suro?
1: Na Suro volgt de tweede maand van de Javaanse kalender. Dan heb je Sasi Suro. Mm-hmm. Dan heb je dus dan de baritan ceremonie. Je hebt dus dan landbaritan en waterbaritan. Bij landbaritan brengen we dank aan het landbouw.
0: Mm-hmm.
1: Want op het land kan je dus een landbouw. Het geeft ons voeding.
0: Mm-hmm.
1: En meestal houden wij zo'n ceremonie midden, kruispunt toch, van een dorp.
0: Yeah.
1: En waarom kruispunt? Omdat er vier windrichtingen zijn. Van alle kanten kan er negatieve invloeden komen. Mm-hmm. En we proberen ons dorp te beschermen daarmee.
0: Okay.
1: En tijdens de ceremonie, slamatan, na het eten, etenresten, gaan we dus dan wikkelen in een blad.
0: Mm-hmm.
1: Als berkat zo, dan gaan we het dus dan begraven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wat verschuivingen. De meeste wegen zijn nu geasfalteerd. Dan houden wij de Baritan-ceremonie binnen het moskee. Oh, het wordt gedaan okay. door...

0: the Muslim West Builders and the Yafanister. Mm. But the Oost Builders do not need.
1: All the Oost Builders do not need. Okay.
0: And that builders Land Baritan, Beverubil, Berus, and Verak, Soro Hun, Slamatan, what Sleus is. And ter plekke gaan ze het naar consumeren. En wat over is, gaan ze dus dan in het water gooien.
1: In het water. Oké, en daarna heb je, als ik het goed heb, Eid al-Fitr, klopt dat?
0: Nog een keer?
1: Daarna hebben jullie Eid al-Fitr, als ik het goed heb?
0: Nou, ik denk na een paar maanden heb je Eid al-Fitr.
1: Eid al-Fitr, maar dat zijn dus de feestdagen van de Javaanse gemeenschap in Suriname. Oké. Nou, zeer interessant en ik vind het mooi hoe u dat van het kruispunt heeft uitgelegd. Want er zijn heel veel culturen die dingen doen, dus
0: meestal,
1: rituelen
0: meestal
1: doen op een kruispunt.
0: Meestal weet men niet waarom. Toch? Dat bij Javaans Nieuwjaar niet gefeest mag worden. Men ziet Javaans Nieuwjaar als een feest, maar het is geen feest.
1: Het is een bezinningsdag.
0: Het is een bezinning.
1: Ziet u? Nee, maar daarom is het belangrijk dat men leert over andere culturen. Want natuurlijk, het is een vrije dag.
0: Het verschil van andere nieuwjaardagen.
1: Ja, van jullie is het rustig.
0: Rustig, ja.
1: Super rustig. Oké, nu heb ik weer iets nieuws geleerd. Natuurlijk alle respect voor de Javaanse gemeenschap. Als jullie dat niet wisten, is hun Javaans nieuwjaar een dag van bezinning en een dag van rust. Dus geen feest.
0: Let ik zou dus daarop. Dan adviseren, een nacht voor Javaans nieuwjaar, dus als wij dus dan een stille tocht kan organiseren.
1: Ja, dat
0: en daarna naar de moskeeën of gebedshuis onze slamatan houden. Okay. Dat is de opening van een ding, Sasisuro.
1: Sasisuro. Okay.
0: Dat moet zo zijn, maar mensen zien het als feest.
1: Ja, omdat het gewoon verkeerd. Als een vrijdag gezien wordt. Of het is aangehaald, maar er is ook niet duidelijk gemaakt wat het precies is. En precies. Men linkt een vrijdag gelijk met feest, als ik het goed heb. Maar natuurlijk is deze informatie super belangrijk. En ik hoop dat in de toekomst de Javaanse gemeenschap ook gewoon zijn eigen ding kan doen op Sasisuro. Ja. Natuurlijk. Even kijken waar we zijn gebleven. Welke waarden worden van generatie op generatie doorgegeven in de Javaanse gemeenschap?
0: Waarden?
1: Ja. De manier waarop zijn waarden zijn veel, hè?
0: Heel veel, ja.
1: Oké, noemt u de drie basis van me?
0: Drie basis?
1: Ja.
0: Laat ik even kijken, hoor.
1: Ja, want ik snap dat er heel veel waarden zijn. Ik ga dus dan... we gaan op drie focussen vandaag.
0: Oké. Tata Kromo, dat is een goede omgangsvorm en beleefdheid.
1: Ja.
0: Dat is heel belangrijk. En Atop Azor is bescheidenheid en nederigheid. En Wati is terughouden en respect vooral tegenover ouderen.
1: Oké. Nee, dat zijn drie mooie waarden. Ja.
0: Er zijn 15.
1: 15? Ja. Je mag nog een paar van me opnemen.
0: Oké, heb je een Rimo. Heb je dus dan leren accepteren wat je niet kunt veranderen.
1: Ja.
0: Dan heb je dus Isin, schaamte, bescheiden, terughouden, hormaat, eerbied en respect voor ouders. Koeien op saamhorigheid en verbondenheid binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Mashawarag, overleg en gezamenlijk tot een besluit komen. Sila Turami, het onderhouden van je familie.
1: Mm-hmm.
0: En heb je Unga Unga, het gepast taalgebruik en gedrag afhankelijk van de persoon met wie je spreekt.
1: Oké. Het is een mond vol, maar natuurlijk
0: en
1: mooie waarden.
0: Het is heel belangrijk hoe je dus dan tot een oudere persoon praat.
1: Ja.
0: Want meestal gebruiken we dus dan ngoko kasar. Bijvoorbeeld, hij is mijn opa.
1: Ja.
0: Ik zeg, mbah. Aku koyo rupamu koyo aku. Wel, als ik dat zeg,
1: is een probleem.
0: Is een probleem.
1: Oh, dus het heeft ook een speciale intonatie en taalgebruik naar de ouderen.
0: We zeggen meestal siramu koyo aku.
1: Oké. En wat is het verschil gezicht? Precies?
0: In feite scheld je die persoon uit. Hè? Is onbelief.
1: Heel onbelief. Oké.
0: Onbelief.
1: Nou, dat zijn heel veel waardes en nee, maar het is apart om dat te zien. En zo zie je hoe belangrijk ook taal is en je intonatie, hoe je uit en dat soort dingen.
0: Je moet de juiste woorden gebruiken en kiezen wanneer je praat.
1: Mm.
0: Ja.
1: strenge opvoeding, maar het is nodig. Het is nodig. Maar wat ik zo prachtig vind aan de Javaanse gemeenschap is hun saamhorigheid.
0: Ja, klopt.
1: Iets dat ik heel mooi vind, maar als ik ook kijk naar de waarden die u heeft opgenoemd, dan begrijp ik het. Want het wordt eigenlijk met de paplepel meegegeven vanaf geboorte.
0: Korte,
1: dus
0: ja.
1: Het kan even niet anders. Het is gewoon jullie structuur en jullie manier van leven. En ja, het is een systeem dat werkt. Dus,
0: en social media helpt veel hoor, want mensen zeggen van ja, de jongere heeft geen interesse in de taal en ze kennen de taal niet. Maar als ik dus dan lees op social media dat de jongeren toch wel Javaanse taal kennen.
1: Ze zijn bezig.
0: Ook door muziek.
1: Ja.
0: Maar je helpt veel.
1: Ik zeg, je moet de jongeren hun taal spreken om ze te kunnen begrijpen. Net als hoe je de taal van de ouderen spreekt, moet je ook de taal van de jongeren kunnen spreken. We komen zo meteen op dat punt van de jongeren. Wat maakt de Javaanse cultuur volgens u uniek binnen Suriname?
0: We hebben nog onze authentieke waarden en normen en identiteit. Okay. Niemand heeft het ter wereld. Na Indonesië is het Suriname.
1: Wauw.
0: Ja.
1: En dat is prachtig. Dat is super prachtig. En ook iets om trots op te zijn.
0: Ja, precies. De Indonesiërs zijn heel trots op ons hoor.
1: Echt iets om op trots te zijn hoor.
0: Voor mij gewoon, ik wist niet dat het nog Sajen is in Suriname.
1: Oké. Nou, hoe behouden families hun tradities in een zo snel veranderende samenleving met van alles en nog wat? Hoe behouden jullie dat?
0: Is thuis, je huis, regels van je ouders, ze leren het van huis uit. Het begint alles thuis hoor.
1: Alles begint thuis, zegt u. Oké. En hoe is het makkelijk voor jullie om, of hebben jullie komen jullie toch wel wat knelpunten tegen?
0: Ja, soms. Oké, er zijn veel invloeden van buitenuit die dus aan die jongeren aantrekken. Waar dus van, ik heb geen interesse in mijn cultuur enzovoorts. Het is naar lasting. Ik vind het saai. Maar we moeten het aantrekkelijk maken.
1: Nee, dat is sowieso belangrijk. Nou, we hebben flink gebabbeld met mevrouw Saskia. Ik hoop dat jullie het even interessant vinden zoals ik dat interessant vind. Ik leer zoveel en we zijn dus nu bij het stukje keuken, spiritualiteit en levenswijze gekomen. De Javaanse keuken behoort tot de meest geliefde keuken van Suriname. Maar achter ieder gerecht schuilt een verhaal en geschiedenis. Familie en cultuur. Ook spiritualiteit, normen en waarden vormen een belangrijk onderdeel van de Javaanse identiteit. Waarom speelt eten zo'n belangrijke rol in de Javaanse gemeenschap?
0: We eten gezond.
1: Sowieso.
0: Specerijen die we gebruiken. Bijvoorbeeld sere, citroengras, laos, kurkuma. Daar heb je dus dan verschillende wortelsoorten. Dat zijn allemaal gezonde ingrediënten. Hoe zijn die wortelsoorten naar Suriname gekomen? Weet je dat wel?
1: Nee, je mag het vertellen.
0: De contractanten brachten die wortels mee.
1: Oké.
0: En toen mochten ze dat niet gebruiken en ze hadden het gegooid aan de kant. Maar het is gaan groeien in Suriname. Omdat we hetzelfde klimaat hebben.
1: Ja.
0: Hetzelfde klimaat, hetzelfde vegetatie. Het groeit in Suriname.
1: Ja.
0: Zo is het gebleven.
1: Oh, wauw. Ja. Maar het feit dat ze het niet mochten gebruiken en moeder aarde zoiets had van, ja, geef mij maar, ik plant hem gewoon, ik laat hem gewoon het wel groeien voor jullie. Prachtig hoor.
0: Als je naar Indonesië gaat van, ik ben in Suriname. De eerste dag, de eerste keer toen ik daar landde, wacht even, ik ben weer in Suriname.
1: Ja, dat gevoel krijg je.
0: Maar
1: sowieso.
0: Het viel, ik kan zeggen, emotioneel.
1: Mm.
0: Ja, toen ik daar landde, de eerste voet, toen ik mijn eerste voet op de grond zat, zet, had ik gehuild. Toen zei ik tot mezelf, van bah. Aku tekoneng negoro mumba. Ik ben teruggekeerd. Palangmu zijn ilang.
1: Yeah.
0: Wees tak balik kening negoro mu.
1: Dus symbolisch
0: toch?
1: Symbolisch,
0: De gebroken beenderen die verloren zijn gegaan.
1: Yeah.
0: Heb ik dus aan teruggebracht, symbolisch teruggebracht naar Indonesië.
1: Oh, wauw.
0: Ja. Ja, daarom heet dat palong pisang.
1: Oh, palong pisang heet het. En dat betekent?
0: Gebroken en verloren beenderen.
1: Oké. Nee, prachtig. En hoe was uw ervaring daar?
0: Nou, eerste keer ik had gewoon gehuild. Het was heel emotioneel. Ik was naar Kraton Lawas geweest om daar te bezoeken. En men kwam naar me toe om te interviewen. Ik begon te huilen, mijn God.
1: Super emotioneel
0: ja,
1: dus.
0: Ja, heel emotioneel. Ik had echt gehuild.
1: Oké. Nee, dat is mooi.
0: Ik kreeg een nieuw kippenvel. Gewoon huilen.
1: Nee, ik kan het helemaal snappen om terug te gaan.
0: En toen dacht ik van, nee, ik wil terug gaan naar Indonesië. Maar als ik Indonesië ben, krijg ik ook heimwee.
1: Naar Suriname.
0: Ja, ik zie geen Kroose broeder. Ik zie geen Hindustaanse zuster. Ja. Ik zie geen Chinees. Iedereen hetzelfde kunnen als ik. Ja.
1: Ja, het is,
0: maar als ik
1: het is
0: hier ben,
1: anders.
0: Is mijn gedachte daar.
1: Ja.
0: Mijn familie,
1: maar het is,
0: vrienden
1: het is
0: daar.
1: Sowieso een push en pull, maar natuurlijk je roots zijn vandaar. Natuurlijk ga je je thuis voelen daar, maar Suriname is ook je thuis.
0: Je thuis, precies.
1: Dus een balans ertussen zou prachtig zijn dat je voor een paar maandjes daar kan zijn, een paar maandjes in Suriname. Maar Suriname blijft toch wel
0: je
1: moederland, weet je. Nee, ik heb je gevraagd waarom speelt het eten zo'n belangrijke rol in de Javaanse culinaire. We hebben gezond eten, we hebben gezonde ingrediënten en ja,
0: en heel eenvoudig ook. Heel eenvoudige ingrediënten maakt het zo lekker.
1: Precies, ja. Want je hebt niet veel nodig.
0: Niet veel nodig,
1: je hebt echt niet veel nodig. Als ik kijk naar jullie soto, of niet eens jullie soto. Is even een vraagje.
0: Soto is heel gezond.
1: Is bami soep, die bami soep die jullie maken, is het een Javaans gerecht? Of is het gewoon iets? Want ik ben gek op die bami soep, hè?
0: Bami soep is net als soto.
1: Is net als soto, alleen gebruik je die
0: appelen en bami.
1: Precies. Oké, maar hoe is dat ontstaan, eigenlijk, die bami soep?
0: Nou, het is gewoon een vervanging van aardappelen. En in Indonesië eten ze veel bami.
1: Oké. Dus het is gewoon wat je dus in huis had en dan heb je het gewoon met elkaar gezet. Want ik had ook geleerd dat volgens mij nasi rames ongeveer zoiets ook was. Dat van alles dat ze thuis hadden, zetten ze bij elkaar om te eten. Correct, maar if I'm wrong.
0: Nasi rames is in feite een... Als een soort barkat, hè.
1: Maar wat is barkat precies?
0: Barkat is een ceremoniële offer maaltijd.
1: Maar mogen wij het als buitenstaanders het eten? Want tegenwoordig wordt barkat gewoon verkocht.
0: Het is nu
1: het is niet
0: anders geworden als toen. Er zijn veel verschuivingen.
1: Ja.
0: Het is nu als net als een commercieel product.
1: Commercieel product.
0: Het same as jamu.
1: Mm-hmm.
0: Want we zijn nu bezig, de diaspora's vanuit Singapore, Maleisië, Indonesië, Suriname. We zijn bezig een jamu-gemeenschap te vormen waar we dus aan jamu gaan introduceren als commercieel product.
1: Oké, dus als we praten over die jamu, heeft het te maken met het reinigen van die baarmoeder, als ik het goed heb. Klopt
0: niet
1: dat?
0: Alleen van je baarmoeder, maar je hele lichaam.
1: Je hele lichaam. Ja. Want
0: er zijn verschillende jamu's.
1: Jamu van jullie als reiniging voor de baarmoeder, als ik het, die ken ik.
0: Ja.
1: Maar dus voor je hele
0: er zijn verschillende jamu's.
1: Okay,
0: niet alleen dat
1: niet
0: van
1: alleen
0: kunir.
1: Die.
0: Er is kunir asem, paras kanchor. Dan heb je dus gewoon kanchor.
1: Ja.
0: Van kurkuma.
1: Van kurkuma, ja. Kurkuma, die van kurkuma.
0: Want daar in Indonesië, alle warungs ben je verplicht jamu te drinken.
1: Oh.
0: Ook hotels. Je ziet geen cola.
1: Nee,
0: je ziet geen cola. Je ziet geen frisdranken.
1: Ja.
0: Alleen jamu, thee en sap.
1: Maar dat is wel gezond. Want
0: en citroengras thee. Dat
1: helpt je met je metabolisme en al dat soort dingen. Oké, nee, prima. Ik kijk er naar
0: dit
1: uit.
0: Dit moeten we ook hier introduceren.
1: Helemaal,
0: in plaats van fris.
1: Helemaal. Ik kijk er naar uit. Ik kijk er echt naar uit. Ik hou ervan om gezond te leven. Natuurlijk leef ik gebalanceerd. Want ik hou ook van soms fastfood eten. Maar mijn gezondheid, vooral mijn lichaam, is super belangrijk voor me. Ik hou van mijn theetjes. Dus die jamu is welkom.
0: Ja.
1: Dus
0: en wij ervan houden veel van reis.
1: Ja.
0: Als ik.
1: Ja.
0: Ik ben Wonka Ponan. Als ik 's morgens geen rijst eet, is een probleem.
1: My goodness. Echt waar. Vroeger was ik zo, helaas kan ik niet meer zoveel rijst eten. Want ik krijg hem last. Maar vroeger was ik ook zo, want mijn vader is van Albina en was hij opgevoed met rijst. 3 maandag rijst. Dus ik begreep het helemaal.
0: Mijn kinderen ook hoor, wanneer ze naar school gaan.
1: Ja.
0: Ze brengen rijst naar school. Geen brood of zo. Ze zeggen van, mama, brood vult mijn buik. Niet.
1: Nee, maar dan is die jam is wel super belangrijk voor het reinigen van je systeem.
0: Precies.
1: Welke traditionele gerechten vertellen een bijzonder verhaal? Natuurlijk heeft u net al over de barkat verteld, maar ik weet dat er nog meer gerechten zijn.
0: Dan heb je Chenang Krendol.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt Chenang Sunsum. Chenang Sunsum, die is... Ik heb erover geschreven, alle papsoorten heeft een belangrijke rol binnen onze samenleving. Yeah. Met verschillende ceremonieën.
1: Yeah.
0: Dus ik ken het niet echt uit het hoofd, maar wanneer ik het schrijf, dan weet ik
1: dat weet het. Oké, dan heb ik een vraagje. Want ik ben ooit eens moest ik een bruidsgezicht doen. En toen werd mij dus een soep aangereikt. Want ze waren allemaal thuis. Ze waren dus bezig te koken voor die huwelijksceremonie. En het was een hele aparte soep. Dat voor alles en nog wat erin. Maar het was een heerlijke
0: koele?
1: Soep.
0: Wat
1: was
0: het?
1: Koele, ja. Wat is het verhaal achter koele?
0: Nou, het is gewoon een gerecht.
1: Het is gewoon een gerecht, maar het is niet iets speciaals.
0: Nee. Oh, nee.
1: En wat voor speciaal
0: eten hebben ze? Meestal wanneer we een cotton royong hebben.
1: Ja.
0: Dan eten we gewoon gulé of santen.
1: Mm-hmm.
0: Santen curry of santen... hoe heet het weer? Van, je kan lapu en verschillende dingen maken, yeah, over santen.
1: Oké.
0: Okay. Santen betekent letterlijk kokos.
1: Ja, want jullie hebben veel met kokos. Jullie hebben ook die... is het rund?
0: Wij eten alles, hè.
1: Ja, jullie
0: van
1: eten
0: een kokosboom,
1: ja,
0: van boven naar van top naar beneden. Bananenboom, top naar beneden. Hoe herkent u... een Javaans woonweek.
1: Bananen hebben jullie altijd.
0: Ze hebben bananenboom en kokosboom.
1: Ja, bananenboom en kokosboom hebben jullie wel altijd gehad, ja.
0: En cassave.
1: Ja. Dat heb ik, ja, dat zie je altijd. Ook wanneer je bijvoorbeeld richting Marienburg gaat, dan heb je dan verschillende Javaanse weken. Dan zie je dat wel echt gewoon. Dat is echt gewoon waar. Oké. Waar zijn we? Ja, we zijn bij een prachtige vraag. Welke rol speelt spiritualiteit binnen de Javaanse gemeenschap?
0: Het is meer ering en respect voor onze voorouders die af voorheen zijn gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En meestal zetten we dus dan bloemen.
1: Ja.
0: Elke donderdag. Dat is Kemamalati.
1: Mm-hmm.
0: Kemamalati betekent ouderverering of vrede.
1: Oké. Okay. En op die dag zijn er speciale dingen die jullie doen, bijvoorbeeld vasten of iets?
0: Dus elke donderdag, we zeggen gewoon, ik ging gewoon weer moe. Dit is uw drinken.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Oké, dus jullie doen ook aan ouderverering.
0: Ja, precies.
1: En wat betekenen degenen die zijn voorgegaan voor jullie? Want jullie doen aan ouderverering, maar wat betekent dat voor u?
0: Ik zou niet weten.
1: Nee, voor uzelf,
0: voor
1: mijzelf. Persoonlijk, ja.
0: Het is een eer dat we hen niet vergeten.
1: Mm-hmm.
0: Ze blijven bij ons. Want meestal hebben we dus dan bij 1000 dagen. Dat betekent dat hun ziel voorgoed weg zijn gegaan.
1: Yeah.
0: En om haar te vereren, herdenken, zetten we dus dan een offer.
1: Zetten jullie dan een offer? Ja. Oké. Okay. Dus spiritualiteit is
0: van, ja,
1: super
0: belangrijk.
1: Wanneer
0: we zeggen van ja, je oma of je opa komt s'avonds om te eten.
1: Yeah.
0: Ja,
1: ja. Oké, dus spiritualiteit is sowieso binnen de Javaanse gemeenschap super belangrijk.
0: Ja.
1: We zien ook dat er offers worden gebracht naar de rivier.
0: Vandaar Sassisuro.
1: Precies, Sassisuro. Het dorp schoonmaken. Ja. Het begraven van het eten dat is overgebleven. De rituelen bij het kruispunt.
0: En het begraven van je baarmoederkoek.
1: Oké, kunt u me even meer daarover vertellen?
0: Bij het geboorte brengen ze dus dan hun baarmoederkoek naar huis.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer het een meisje is, wordt het aan de voorste kant begraven.
1: Mm-hmm.
0: Jongen aan de zijkant, als ik me niet vergis hoor.
1: Yeah.
0: Ja, dat betekent, er is een leven. Want dat ding leeft, hè?
1: Het leeft, ja, sowieso. En het heeft ook
0: en
1: zoveel vitamines en alles.
0: Ja. Je moet toch ritueel iets aan doen.
1: Ja. Mm-hmm. En wat voor betekenis heeft dat eigenlijk? Want u zegt voor de meisjes voorop, als ik het goed heb, en de jongens achterop, toch?
0: Zijkant, ja.
1: Aan de zijkanten. En waarom moet dat precies zo?
0: Dat zou ik niet precies weten.
1: Kunnen weten, ja. Oké. Maar dan gaan we... ik ga u weer uitnodigen in de studio. Dan gaan we er later op in.
0: Het is nog meer, het is maar een tent.
1: Nee, we hebben het nu over de basis.
0: Basis.
1: Ik ga aparte series maken waarbij ik in-depth ga praten over bepaalde zaken. En dan weet ik ook bij wie ik moet zijn. Maar het gaat echt om de basis. Zodat we eigenlijk veel meer leren over elkaar. Elkaar beter kunnen begrijpen. En ja... Ook
0: we hebben ook overeenkomsten.
1: Ja, we komen zo bij die overeenkomsten. Daar zijn een aantal. taal. Er zijn een aantal. We denken vaak gewoon omdat we zo verschillend zijn. Maar we hebben ook mooie overeenkomsten. Precies. Zeker weten, zeker weten. Welke levenslessen kunnen wij als gemeenschap van de Javaanse gemeenschap leren volgens u?
0: Om geduldig te zijn. Geduldig, respectvol.
1: Ja.
0: En je kan zeggen nederig te zijn.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Oké.
0: Wat meestal gebruiken we dus dan ge als een woord dat we dus in feite zeggen van ik ga akkoord. Maar niet alleen ge gaan. Ge is een akkoord.
1: Is een akkoord.
0: Het is ook een verzetwoord.
1: Maar dat zijn, sommige woorden betekenen, sommige woorden zijn hetzelfde woord, maar ze hebben verschillende betekenissen.
0: Ja. Ik kan gewoon ge tot u zeggen van dan denkt u van ik ga akkoord, maar het hoeft niet zo te zijn.
1: Oké, maar hoe ken je het verschil eigenlijk? Hoe hoor je dat?
0: Een toon.
1: Oh, die toon is het verschil dat het verschil uitmaakt. Oké. Welke tradities verdienen volgens u meer bekendheid?
0: Meer bekendheid? Dat is een Barcelona. Paritan. Dan heb je dus dan ook bij de trouwerij. Trouwerij. Hoe is het? Een 7 maanden zwangerschap, Mitoni.
1: Oh, Mitoni. En wat is Mitoni precies?
0: Mitoni is een ceremonie voor de geboorte.
1: Voor de geboorte.
0: Zwangerschap, toch?
1: Oké.
0: Dat de moeder vlot
1: mag bevallen. Oké, helemaal prima. Nou, lieve mensen, we zijn bij het gedeelte van keuken, spiritualiteit en levenswijze gekomen. En we gaan nu weer even naar een muziekbreak. We zijn zo meteen terug bij u.

0: Welkom terug bij Lim FM 91.7. We zijn nu bezig met Kulturu Leri op deze prachtige zaterdagmiddag. En natuurlijk hebben we in de studio mevrouw Saskia Paiman. Mevrouw Saskia Paiman. Het gaat er gezellig aan. We leren heel veel van elkaar. En we zijn nu bij deel 4 gekomen. De toekomst van de Javaanse cultuur. We leven in een tijd waarin de wereld voortdurend verandert. Jongeren groeien op met social media, internationale invloeden en nieuwe ontwikkelingen. De vraag blijft daarom belangrijk. Hoe zorgen we ervoor dat de Javaanse cultuur zichtbaar blijft en wordt doorgegeven aan de toekomstige generatie?
1: Om dus dan de kern van onze cultuur te koesteren en te behouden. Er zijn heel veel verschuivingen. Het mag. Toch? Er zijn modernisering van cultuur enzovoort. En dat mag. Maar het belangrijk is dat we het kern behouden en koesteren.
0: Ja. Net als wat u zei, de kern behouden. Maar hoe denkt u dat het beste gedaan kan worden? Want als het bijvoorbeeld voor jongeren door jongeren wordt gedaan, hoe begeleiden jullie? Hoe gaan jullie ze dus kunnen begeleiden daarin dat toch die kern blijft en dat het niet gaat verwateren?
1: Door te trainen.
0: Okay.
1: Door de ouderen of zo, de externe docenten van het buitenland.
0: Oké. Nee, dat is een goed idee. En hoe denkt u dat u die jongeren kan aantrekken om dus bijvoorbeeld zo'n training of zo'n workshop te kunnen volgen?
1: Kijk, als je mooie dingen aantrekt, je mooie kostuum, dat trekt het wel aan.
0: Mm-hmm. Want net als wat ik u zei,
1: niet saai, maar gewoon meegaan met de ontwikkeling, met de situatie waar zij dus dan heel interessant vindt.
0: Mm-hmm. Dus je zou eigenlijk hun taal moeten gaan spreken.
1: Precies.
0: Oké. Welke rituele tradities of gebruiken spelen een rol bij de opvoeding en begeleiding van kinderen naar de adolescentie en volwassenheid?
1: Ja, dat is wat ze zeggen, Adab Asor, Trimongala. De waarden die ik dus dan had aangekaart, dat ook allemaal.
0: Mm-hmm. Ja. En kijk, bijvoorbeeld bij de Indianen, wanneer men zegt een meisje groot meisje wordt, hebben ze verschillende rituelen. Wat zijn de rituelen bij jullie? Hebben jullie die ook?
1: Ja, bij de Javanen begint het bij de jongens, besnedenis.
0: Ja.
1: Ja, toch? En daarna heb je een ceremonie tot volwassenheid, heb je trouwerij. Mm-hmm. En de laatste is de dood.
0: Is de dood. Mm-hmm. Maar bij de ceremonie van volwassenheid worden, wat zijn enkele rituelen die plaatsvinden? Dus je hoeft niet in depth te gaan, maar een beetje vertellen dat wij een beetje weten wat er ongeveer gebeurt in zo'n ceremonie.
1: Dus tijdens besnedenis hou je dus dan een slammet aan.
0: Ja,
1: een inzegening.
0: Inzegening
1: is belangrijk. Voor alles is er een inzegening.
0: En bij dat stukje volwassenheid worden, hoe gaat het dan toe bij jullie? Wordt er dan misschien gefeest?
1: Ja, gefeest met bijvoorbeeld een gamelan of een, soms sitjes. Maar door de huidige situatie, economische situatie, zetten we gewoon meestal gewoon een satjen. Is het klaar?
0: Gewoon een satjen?
1: Ja, gewoon satjen.
0: Oké.
1: Heel eenvoudig, maar het kern blijft nog.
0: En bij de meisjes?
1: Bij de meisjes niet zo erg. En zijn, pangor. Pangor is dat ding. Ze gaan je tanden hier voor zijn tanden slepen met de veil.
0: Oké. Ja, waarom doen ze dat? Weet je dat?
1: Dus voor je menstruatie gaan ze je tanden slepen. Dat betekent, je bent volwassen geworden. Je had mooier moeten uitzien enzovoort. Mm-hmm. Maar het heeft ook zijn gevolg wanneer je gaat eten en je ziet iets metaal zo in de buurt en je gaat bezig zijn met metaal daar.
0: Ja, dat doet wel pijn.
1: Is het wel pijnlijk.
0: En,
1: ik heb het wel gedaan, hoor.
0: En dus wanneer ze eenmaal begint te menstrueren, wordt ze begeleid? Is er iets dat er gedaan wordt?
1: Nee.
0: Oké.
1: Pangoran is meer voor je menstruatie. Mm-hmm. Je tiende verjaardag, tien jaar zo.
0: Oké.
1: Ook bij de jongens, wat? Voor 10 jaar besnedenis.
0: Mm-hmm. Besnedenis. En wat is eigenlijk de betekenis achter die besnedenis voor de jongens?
1: is meer rein.
0: Rein. Oké. Hoe beleven jongeren vandaag hun Javaanse identiteit en zijn ze er nog trots op, volgens u?
1: Ze zijn trots op, want ik zie zoveel op het social media. Hey, ik ben Wonjo, ik draag de batik. En ja, ze zingen mee, ze doen mee. Het is niet dat ze niet geïnteresseerd zijn,
0: ja.
1: Maar ze zijn wel geïnteresseerd. Maar we moeten meegaan met hun taal, met hun denkwijze.
0: Met de tijd van hun moeten we meegaan. We moeten gaan digitaliseren, want het zijn digitale baby's. Welke invloed denkt u dat social media op het behoud en zichtbaarheid heeft van de Javaanse cultuur?
1: Er zijn positieve, er zijn ook negatieve.
0: Mm-hmm. Noemt u enkele voor me van de positieve en de negatieve?
1: Het positieve, je kan dus dan Javaanse taal online volgen.
0: Yeah.
1: En gratis ook. We hebben een website die je dus dan gratis kan volgen. En de negatieve, ja. Soms worden ze dus misschien via YouTube, via Facebook, beïnvloed door bepaalde onderwerpen, situaties enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En ze vonden het leuk, ik wil ook zo zijn, ik wil zo ook zo doen, weet je?
0: Ja.
1: Ze willen meedoen aan een trend. Dat, dus, dat zij hun, cultuur vergeet.
0: En hoe gaat de Javaanse gemeenschap, dus de ouderen, hoe gaan ze daarmee om als ze dat zien gebeuren?
1: Er zijn sommige ouders die nog achter hun kinderen aanzitten.
0: Ja.
1: Maar er zijn sommige ouders die heel streng zijn. Het hangt vanaf. Ik weet, ik ken hun situatie dus.
0: Ja, maar
1: niet,
0: je kunt alleen
1: dus,
0: voor jezelf praten. Ja. Oké. En denkt u dat er een manier is om dit dus globaal te kunnen oplossen? Door bijvoorbeeld misschien ook social media te gebruiken?
1: Ja, ik gebruik meestal social media om informatie te geven aan de samenleving.
0: Oké.
1: Er zijn topics waar ik dus dan beschrijf over bepaalde cultuurelementen, zodat ze weten van, zo is het en zo moet het gedaan worden.
0: Ja.
1: Ik help ze ook.
0: Nee, dat is goed. Dat is helemaal goed. Wat ziet u als grootste uitdaging voor het behoud van de Javaanse cultuur?
1: Grootste uitdaging? Soms heeft men dus dan een verkeerde interpretatie van de Javaan, dat wij dus dan een gesloten volk is, maar we zijn niet gesloten, we zijn meer
0: teruggetrokken,
1: bescheiden.
0: Oké. Nou, voor de mensen die luisteren en die ook dezelfde mening hadden, mevrouw Saskia zei het als...
1: Maar er zijn sommigen die heel... je kan zeggen, kaksie.
0: Ja, dus je hebt verschillende soorten.
1: Ja, vooral, ik kan het precies zeggen, mensen van Mungo, mensen van Dessa, Lelydorp, mensen van Kommerwenen zijn heel kaksie.
0: Ze zijn niet zo terughoudend, maar dat is ook nodig. Dat is ook nodig. In elke samenleving heb je de mensen die terughoudend zijn. Je hebt de mensen die kaksie zijn. Ik ben ook een van de mensen die kaksie is. En ik ben er super trots op. Soms is het nodig. We hebben elkaar nodig.
1: Ik ben
0: niet
1: kaksie, maar ik hou wel rekening wanneer ik praat. Ja.
0: Nee, maar sowieso, er is een tijd en een plek voor alles.
1: Mm-hmm.
0: En soms heb je het in je, soms is het nodig om dat te zijn, maar soms is het ook nodig om even terughoudend te zijn. Dus je grenzen aangeven is super belangrijk. Dat maakt niet uit wat voor cultuur je hebt, wat je bent. Je grenzen aangeven is sowieso belangrijk. En kaksie zijn is soms ook nodig in het leven. Maar ik vind het zo mooi hoe u precies wist te zeggen waar. En I love it. Ik hou van eerlijkheid. Wat hoopt u dat de volgende generatie zal doorgeven en behouden van de Javaanse cultuur?
1: We gaan dus dan zoveel mogelijk eraan werken om hun aandacht te trekken.
0: Yeah.
1: En ook digitaal, middels social media, ons cultuur promoten en ons cultuur belichten.
0: Belichten. Dus als ik het goed
1: heb... En als het zover is, na de launch van onze Aksoro geschrift, is het super goed.
0: Super makkelijk.
1: Want daar ga je dus dan beter je cultuur leren kennen. En daar ga je dus dan leren om dus dan ons Javaanse taal op de juiste manier geschreven kan worden en gesproken kan worden.
0: Oké. Dus als ik het goed heb, hoopt u dat de jongeren, deze nieuwe generatie, eigenlijk de kern zal behouden en het goed zal doorspelen, maar ook door eigenlijk meer interesse te tonen, ook de workshop te volgen en zich echt te gaan verdiepen in hun cultuur, dat ze dus het kunnen behouden en het op de juiste wijze kunnen doorgeven. Helemaal goed. Welke rol spelen ouders, grootouders en andere ouderen in het in de Javaanse samenleving?
1: Er zijn meer, hoe moet ik het zeggen? Ze geven je dus dan onderwijs.
0: En die begeleiding.
1: Want toen ik klein was,
0: ja.
1: Elke zondag moet ik de Javaanse taal leren. Ik moest voor mijn opa zitten met een schrift om de Javaanse taal te leren en Bahasa Indonesië.
0: Yeah.
1: Om mijn Javaanse cultuur beter te kennen en te begrijpen, moest ik elke zondag Ramayana kijken.
0: Okay.
1: Want onze cultuur is een mix van Chinees cultuur en de Hindoeïsme.
0: Okay.
1: En dat is onze Javaanse cultuur. Dat is de basis van onze cultuur.
0: Heel apart. Ja. Dat wist ik ook niet. Wat zouden de scholen nog meer kunnen doen qua bijdrage leveren aan de kennis over de Javaanse
1: cultuur? Er zijn verschillende programma's die dus dan georganiseerd kan worden voor de scholen.
0: Okay.
1: Educatieve programma's. Ik zou ze dus dan ook adviseren om Surinaams Museum te bezoeken. Bijvoorbeeld hier op de hoek van Vosilanja.
0: Yeah.
1: Er is een museum daar. Ze hebben een soort vermoeimoeine, zoiets.
0: Oh, zo heet
1: onderwerp.
0: Het,
1: Als u naar binnen gaat, gaat u gelijk zien over verschillende culturen, de overeenkomsten. Ze belichten alle culturele groepen, bevolkingsgroepen en hun overeenkomsten.
0: Oké.
1: Moet u eens gaan?
0: Nee, ik ga zeker een bezoekje brengen daaraan.
1: Meestal schrijven op Facebook van, ik ga naar daar. Dan ga je het beter begrijpen.
0: Ja. Nee, ik denk sowieso dat ik me sowieso meer ga verdiepen in de verschillende museums in Suriname. Want het is belangrijk om te weten. Ook om de jongeren naartoe te brengen. Ook om ze te onderwijzen daarover. Dus dank u wel voor die tip. Heel hartelijk dank voor die tip. We zijn nu gekomen bij het stukje Javaanse immigratie. Morgen. U gaf al eerder aan wat er eigenlijk een beetje zo gaat gebeuren morgen. Sowieso op 9 augustus staat Suriname stil bij de Javaanse immigratiedag. De dag waarop de aankomst van de eerste Javaanse contractarbeiders in 1890 wordt herdacht en gevierd. Dus 136 jaar, als ik het goed heb.
1: Ja, Javaanse immigraties.
0: Ja, dus deze dag markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van Suriname en staat symbool voor de veerkracht, doorzettingskracht en culturele rijkdom van de Javaanse gemeenschap. Wat betekent de Javaanse immigratiedag voor u persoonlijk?
1: Voor mij is de Javaanse cultuur niet alleen dans, muziek, eten of kleding. Het gaat vooral om de waarden die ons leren hoe wij met elkaar omgaan. Adab leert ons onze traditie en gebruiken te respecteren.
0: Yeah.
1: Adab Asor leert ons bescheiden te zijn. Tata Kramo leert ons beliefd en respectvol te handelen. En Kotong Royong leert ons dat we elkaar hebben, nodig hebben. Dat zijn de waarden die ook in de moderne Surinaamse samenleving nog steeds betekenisvol zijn. Op 9 augustus herdenken wij de 130 jaar Javaanse immigratie. We buigen voor onze voorouders, maar we kijken ook vooruit. Toch?
0: Yeah.
1: Cultuur is geen museumstuk. Cultuur leeft wanneer wij haar doorgeven aan onze kinderen. Slamet Mamparingi Satos Telung Enam Taun Javan Jawa di Suriname.
0: Oké, en wat was het laatste dat u heeft gezegd? In het
1: Satos Telung Tulung Pulo Enam Taun betekent 136 jaar Javaanse immigratie.
0: Prachtig. U heeft het heel mooi verwoord en ik heb niets aan te vullen. Daarbij heb ik echt niets aan te vullen. Sowieso de vraag, waarom is 9 augustus zo'n belangrijke dag voor de Javaanse gemeenschap?

0: En ik kan toch met trots zeggen dat any cultuur in Suriname, ik ben trots op ze. Ja. Het maakt niet uit van waar we komen en we zijn misschien nog niet waar we willen zijn.
1: Het maakt niet uit van waar we komen, maar hoe gaan we verder?
0: Precies, dat is het belangrijkste. En ook al zijn we nog niet waar we willen zijn, laten we tenminste dankbaar zijn voor wat we nu hebben. Weet je, het feit dat er in Suriname een moskee en een synagoge naast elkaar kunnen staan, vredevol, is heel apart. Heel veel mensen praten erover, maar we hebben geen besef van hoe uniek dat is. Ja. In het buitenland is dat niet zo.
1: Nee.
0: Het feit dat ik gewoon een Javaanse buurman, een Hunisaanse buurman, een Kriolse buurman kan hebben, een Chinese buurman kan hebben, en we gewoon met elkaar liefden van, hey buur, hoe gaat het? Of weet je, elkaar helpen, is heel uniek. En we moeten dat echt ook gaan koesteren.
1: Ik was vandaag op het plein en ik zag een jongetje, een Kriols jongetje. Hij liep naar die jongens toe die bezig waren een kapuro te maken, een erepoor te maken. Yeah. Hij zat daar, hij begon te helpen. Oh. Ik vind het heel uniek, hij leert om kapuro
0: te maken. Maar dat is Suriname. Mm. En natuurlijk overal ga je negativiteit hebben.
1: Precies.
0: Maar nog steeds vind ik dat in Suriname the good outweighs the bad. En ik vind dat we de nadruk daarop moeten leggen. Natuurlijk. Elk huis heeft zijn kruis. En daaraan gaan we werken. Daarmee zijn we bezig. Maar we moeten niet doen alsof Suriname geen prachtig land is. We zijn een prachtig land en er zijn heel veel mensen die wel van elkaar houden. Die wel met elkaar willen samenwerken. En door meer te leren over elkaar, begrijp je elkaar wat beter. En dan kan je elkaar ook beter helpen gewoon. En ook samen gaan werken met elkaar.
1: En creativiteit is de geest van saamhorigheid.
0: Zegt u het nogmaals?
1: Creativiteit is de geest van saamhorigheid.
0: Ik hoef daar niets bij te voegen, weet je. Creativiteit is de geest van saamhorigheid. En daar komen we bij elkaar. Als ik het goed heb, was er een workshop van, of een, het was een, wat had iets met batik te maken. Want zo heb ik uw nummer gekregen, waarschijnlijk. En er is zelf een koto.
1: Ja,
0: precies. Met batikstof.
1: Een Surinaams batik, hè?
0: Ja, Surinaamse batikstof tentoongesteld. En dat was ook zo prachtig, want heel veel mensen weten dat niet. Heel veel mensen weten dat niet. Maar we spraken over
1: en vele mensen weten niet dat er een batikkoto is. De oudste is honderd zoveel jaar.
0: Precies, en het is in het koto-museum.
1: Ja, koto-museum.
0: Precies. Zie je, dus we hebben zoveel geleerd vandaag. Maar we hebben het over de verschillen gehad. Ik wil nu praten over de gelijkenissen met elkaar van de culturen. Vertelt u me daar meer over?
1: Bijvoorbeeld bij de Javanisme. Het Winti-geloof is ook hetzelfde als het Winti-geloof van de Kriolen of Maron. Ik weet niet wie het precies doet.
0: Volgens mij de Kriolen of de Maron. Het kan. Ieder wie.
1: En ook de inheemse. Ze hebben hetzelfde Winti-geloof.
0: Yeah.
1: Hetzelfde gebruiken. Gebruiken ze ook daar tijdens het baden.
0: Oké.
1: Voor het blauwe doek, witte doek en rode doek.
0: Ja, rode doek.
1: Dat betekent alles.
0: Ja. Oké, dat wist ik ook niet.
1: Ik ook Kaimang. Wat is Kaimang?
0: Ja.
1: Kaimang heeft een belangrijke een spirituele iets bij de inheemse, ook bij de Javanen. En zo ook je bij de Hunestaanen, hun versiering van het lichaam, sieraden.
0: Ja.
1: Dat heb je ook bij de inheemse, maar gewoon met kralen.
0: Ja.
1: Ja. Dus er heel veel
0: komt overeen met
1: overeen.
0: Elkaar.
1: Ja.
0: Als ik het goed heb bij de Javanen, wanneer een koppel dus zwanger in de verwachting is, zijn er ook rituelen.
1: En ook bij de trouwerij, ze gebruiken ook hun geboortedag, bij de Hunestaanen en bij de Javanen.
0: Ja, geboortedag. Ja. Oké. Okay. Nou, er zijn overeenkomsten.
1: Dan zei ik ook, we zoeken het museum.
0: U kunt het niet beter nadrukken. We moeten echt meer museumtripjes maken. Ook al is het gewoon een dagje met je kids. Of je gaat met de school. Of je gaat gewoon gezellig met je vrienden. Ga wat informatie halen. We hebben genoeg musea's in Suriname. Ik hoop dat ik ooit een lijstje kan maken met waar ze zijn en wat ze allemaal doen. Zodat we eigenlijk meer gaan leren. En ook meer gaan digitaliseren.
1: Ja.
0: We zijn sowieso bij dat stukje gekomen van cultuur weet je van de maand. Op 9 augustus 1890 arriveerde het eerste schip met Javaanse contractarbeiders, de prins.

0: Willem II in Suriname. En hiermee begon een geschiedenis die Suriname blijvend heeft verrijkt met taal, cultuur, muziek, tradities en gastronomie. Ik heb je deze vragen gesteld. Waarom het belangrijk is om deze cultuur en geschiedenis te behouden. En u heeft al aangegeven waarom. Het woord van de maand was Gotong Royong.
1: Gotong Royong.
0: Heb ik het goed uitgesproken? Ja. En Gotong Royong heeft te maken met?
1: Gotong Royong is het elkaar helpen.
0: Samenhorigheid. En van waar komt Gotong Royong precies?
1: Van Indonesië, van Wejavanen.
0: En dat
1: zit in ons.
0: Het zit in jullie. Het komt dus helemaal vanuit Indonesië.
1: Java.
0: Oké, Java. En heb ik 4 vaste slotvragen die ik altijd stel aan mijn mensen. Welke waarden uit uw cultuur mogen nooit verdwijnen?
1: Adat.
0: En dat is?
1: Adat is je traditie.
0: Je tradities behouden.
1: Behouden.
0: Prachtig. Welke traditie verdient volgens u meer aandacht?
1: Nog een keer?
0: Welke traditie verdient volgens u meer aandacht?
1: Nog een keer.
0: Welke traditie van jullie verdient volgens u meer aandacht?
1: Dat is wat ik zei van een baritan.
0: Baritan, als ik het goed heb,
1: en,
0: is het...
1: Precies, dus zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. En,
1: en ook bij de geboorte. Mitoni. Mitoni Trowere. Die is belangrijk.
0: En bij de geboorte, wat wordt er precies gedaan bij de geboorte?
1: Bij de geboorte is dingen ook slamatan. Eerst amang.
0: Oké, en volgens mij scheren jullie ook toch? Het hoofdje, klopt het?
1: Ja.
0: En wat is dat precies?
1: Begraven toch?
0: Ja.
1: Het is meer dat je dat ook begraven, want dat ding lief.
0: Oké. En is het bij jullie zo, dus in de gehele Javaanse samenleving, of is het alleen bij de moslims zo dat...
1: Moslim-westbidders. Zij behouden hun traditie.
0: Oh, moslim-westbidders.
1: Ja.
0: Is het alleen zo bij hun dat er binnen 24 uur begraven moet worden?
1: Ja, klopt.
0: Maar niet alle Javanen doen het, of wel?
1: Alle Javanen.
0: Oké.
1: Het hangt vanaf wanneer die persoon 's morgens overlijdt, heel vroeg, wordt het wel dus op dezelfde dag begraven.
0: Oké.
1: Wanneer die persoon in de middaguren overlijdt, is het de volgende dag.
0: De volgende dag. En is er een bepaalde betekenis daarachter?
1: Het is meer islamitisch. Regels, no?
0: Islamitische regels. Oké. En wat betekent...
1: Hoe is moslim-westbidders in ons cultuur gekomen?
0: Hoe kwam dat? Hoe vertelt u me? Was ik bij even. Ja, hoe? Want u zei, eigenlijk is het Javanisme een mix van...
1: Hindoeïsme en boeddhisme. Dat is het kern van
0: ons cultuur. De kern van jullie cultuur. En hoe is dat andere dan erbij gekomen?
1: Moslim-westbidders... toen Nederland kolonie was van Indonesië, brachten zij ook hun geloof mee, dat is christendom. En er was toen een koning, een sultan, toch? Waar verschillende mensen met hun handel dreven enzovoort.
0: Ja.
1: En toen kwam een oorlog tussen de Nederlanders en de Indonesiërs, de Javanen. Na het oorlog kwamen er Arabieren naar hun toe en zo brachten zij dus dat de Koran mee.
0: Ja, de Koran.
1: En zo is het geïntroduceerd. Ja.
0: Dus je hebt dus
1: het is Sultan Agung. Het hele verhaal is in het, op YouTube.
0: Is op YouTube, oké.
1: Sultan Agung, zoek dat, dan ga je dus dan ons cultuur beter begrijpen. Hoe is moslim-westbidder ontstaan?
0: Ja. Maar welke religie heb je nog meer in de Javaanse gemeenschap? Heb je alleen het islam?
1: Heb je christendom, dat is de erkabisdom en de evangelie. Dan heb je dus dan de moslim.
0: Ja.
1: Je hebt oostwedders en westbidders.
0: Ja.
1: Dan heb je de Javanisme, Kajawan en Kajawin.
0: Oké.
1: Ja.
0: En gaat religie en cultuur samen volgens u?
1: Religie is geen cultuur. Toch?
0: Ja. Yeah.
1: Maar cultuur is ook een onderdeel van religie. Heb ik het gezegd? cultuur is geen religie, maar religie is ja, onderdeel van, ja.
0: Oké, en onderbouwt u dat een beetje van me?
1: Dus bijvoorbeeld bij religie, ik ga dus dan een voorbeeld nemen van de moslim-westbidders. Ze gebruiken dus dan de Arapegon. En Karapegon is ook een cultuurelement. Het valt ook onder cultuur.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja. Oké. Dat is super interessant. Super interessant. En
1: de tradities die ze doen, valt ook onder cultuur.
0: Dus u zegt, cultuur...
1: Is geen religie.
0: Geen religie.
1: Maar religie kan een onderdeel,
0: kan
1: zijn,
0: een
1: van
0: onderdeel zijn van cultuur. U heeft het prachtig verwoord. En het is stof tot nadenken. Want vaak genoeg houden we die twee apart.
1: Ja.
0: En zeggen we van ja, ze hebben niets met elkaar te maken. Maar net als
1: binnen
0: zeggen,
1: de religie heb je cultuurelementen.
0: Precies. Binnen de religie heb je culturele elementen. En heel veel mensen willen dat niet toegeven. Maar het is wel zo.
1: Het is wel zo.
0: Heel veel dingen komen overeen met elkaar. En hebben gewoon andere benamingen. Okay. Maar het komt op hetzelfde neer. Ten slotte. Hoe heeft u deze aflevering ervaren?
1: Heel interessant. Het is leuk om erover te praten.
0: Ja. Yeah.
1: Maar het is maar
0: een tipje van de sluier. Ja, het ging vandaag over de basisinformatie van de Javaanse gemeenschap. Natuurlijk ga ik mevrouw Saskia weer uitnodigen om wat dieper op bepaalde zaken in te gaan. Ik heb er ook op een hele moeilijke dag binnen de studio kunnen krijgen. En ik ben super dankbaar dat ze is gekomen. Want ze is ook heel erg druk bezig met de voorbereidingen voor morgen. Dus we zijn super dankbaar dat we er in de studio hebben gehad. En dat ze het een en ander met ons wil delen. Is er nog iets dat u met ons wilt delen qua de Javaanse gemeenschap?
1: Onchowa. En ook onze Surinaams gemeenschap.
0: Yeah.
1: Ik ga het dus in het Javaans zeggen.
0: Yeah.
1: Putoyo, ke putaya iku, jeneng putoyo iku, ojo dikawe, kepentingan awakmu dewe. Dat betekent, de naam cultuur, gebruik dat niet voor je eigen gewin.
0: Prachtig. En wat betekent één Suriname voor u?
1: Eén Suriname betekent... dat elke cultuur haar eigen kleur heeft, maar samen het volledige schilderij vormt. Ja. Prachtig. Het wordt één schilderij,
0: wordt
1: verschillende kleuren in één.
0: Ja, prachtig verwoord. En ik hoop dat de luisteraars en de kijkers dat ook echt meenemen. Suriname is net een mam, joh. Zo kan je Suriname zien en elk stukje is belangrijk. Elk stukje is belangrijk. We hebben elkaar nodig. We kunnen van elkaar leren. En wanneer je elkaar beter begrijpt, dan ga je eigenlijk meer eruit kunnen halen. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ik denk dat we vandaag ietsje eerder gaan stoppen. Ook omdat mevrouw Saskia weer terug moet naar het plein. Ze zijn bezig met de voorbereidingen. Ik ben super blij dat ze is geweest bij ons. Het was een fijn gesprek. Ik heb veel geleerd en ik weet ook dat jullie veel hebben geleerd eruit. Als jullie vragen hebben, mogen jullie die altijd stellen. Mevrouw Saskia komt zeker terug. Ze heeft ons super veel geleerd en ik ben super... Ik ben echt geïnteresseerd in heel veel. Ik hou van talen vooral. We hebben het over eten gehad. We hebben het over spiritualiteit gehad. En we hebben het ook gehad over samenhorigheid. Ze heeft bepaalde dingen aangehaald en bepaalde mooie uitspraken gedaan. En ik ga ze niet naspreken, want zij het het beste heeft gedaan. Voesap. Yusrevi Yumuleri Abra Yurutu is ons slogan. En vandaag gaan we het weer daarover. Ik heb niet zoveel meer te zeggen dan Grand Tangi, Missie Saskia.
1: Sama.
0: Ik wens ook ieder morgen een prachtige dag toe. De inheemse broeders en zusters van ons, de Javaanse gemeenschap. Mag het een prachtige dag zijn. Mogen jullie genieten. Wees lief voor elkaar, maar ook lief voor jezelf. Ook wees jullie ook voorzichtig in het verkeer. En Ja, glazen op, laat je rijden, let op elkaar, wees lief. En dit was Kulturuleri op deze prachtige zaterdag in de studio van Lim FM. Mijn naam is Cheryl Hoogwoord en ik groet. Fijne dag.
2: Bofu Sabi, ala satrapakana, na Lim FM, Kulturuleri. Vanaf Tuyuru, we leren voor Makandra. Sabi, leri en prati kulturu leri na Lim FM na nga share.
3: Lim FM, you know, said this is Neyman representing the best radio in Suriname. Ring

0: na skrima.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.
0: De andere radio.
2: Better.

0: Alla Natalibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: Number one.
1: Lim FM. Smooth music.

fiindcă ceea ce e în făr, mai de iute.

0: a smooth connection with music.
1: Another guilty beat.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Goedendag, welkom bij nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 8 augustus. Zoals wij dat elke zaterdag doen, presenteren wij u de hoogtepunten van de afgelopen week. Nadat de verontschuldigingen van Cedric van Samson, fractielid van de VHP, uitbleven, hebben de vrouwelijke parlementariërs een brief geschreven naar de Interparlementaire Unie. Van Samson zou in een radio-interview hebben gezegd dat Suriname nooit meer de vergissing moet maken om een vrouw als president te kiezen. We laten u horen Roselli Cotino, die namens de vrouwen sprak in het parlement.
1: Wij vrouwen eisten een verontschuldiging vanwege de discriminerende, vrouwonvriendelijke bejegening en de wijze van schade aan het imago en vertrouwen van vrouwelijk leiderschap. Jammer dat het lid onverbeterlijk gedrag vertoont en het niet tot een verontschuldiging is gekomen, ondanks de oproep van vele vrouwen en organisaties. Zijn partij is wel uitgekomen en gaf aan dat ze hopen dat hij er les heeft geleerd, hetgeen impliceert dat ook zij van mening zijn dat de uitspraak niet van deze tijd is en zeer ongepast is. Maar ook daar is een verontschuldiging uitgebleven. Wij vrouwen van de coalitie zullen het parlementair werk waarvoor wij gekozen zijn en naar eer en geweten zullen voortzetten, maar zullen nimmer toestaan dat wie dan ook een inbreuk doet op de ambities en het leiderschap van de vrouw. Daarom bied ik u namens al deze vrouwen een brief aan waarin wij ernstig protest aantekenen en ernstige aandacht vragen voor beleid gestoeld op strengere ethische en professionele normen voor volksvertegenwoordiging. Wij zullen daarnaast, voorzitter, op kort termijn de Interparlementaire Unie IPU, waar ons parlement sinds 1976 lid van is, aanschrijven. De IPU maakt zich sterk voor het opstellen van normen, richtlijnen en gedragscodes om de integriteit van parlementen en parlementariërs te waarborgen. En de IPU zet zich ook in voor vrouwelijke parlementariërs en gendergelijkheid in de politiek. We hervatten hierbij ons werk als volksvertegenwoordigers, voorzitter, en gaan over tot de orde van de dag. Ik overhandig u hierbij een brief gericht aan u als voorzitter.
0: Ook de fractieleiders van de BEP en A20, Ronia Sabina en Steven Rijmen, verklaarden zich solidair met deze actie.
2: Als eenmansfractie, toevallig geen vrouw, voorzitter, wensen wij ons solidair te verklaren, voorzitter, met de statement van de vrouwen, voorzitter, vrouwelijke parlementariërs. Ook wij vinden die uitspraak niet passend, voorzitter. Een parlementariër onwaardig. Daarom distancieren wij ons resoluut van die uitspraak en wijzen het ook af, voorzitter. Wij vinden dat er geen moment kan zijn van uitsluiting, voorzitter. Dank u.
3: Laat mij duidelijk stellen dat ik ben opgevoed door een alleenstaande vrouw. En alles wat ik vandaag ben geworden, heb ik aan haar te denken. Ze is er niet meer. Ik ben toevallig ook naar een graf gaan kijken toen ik afwezig was. Dus ik sta volledig achter wat de vrouwen hebben gezegd vandaag. Vanuit mijn leiderschaprol als geestelijke leider wil ik ook duidelijke aankaarten dat ook daar vrouwen leiderschapsrollen vervullen. We hebben daarvan tal van voorbeelden. Ik kan een mevrouw Deborah noemen, een Esther, noem maar op. Ze hebben allemaal, net als mannen, ook een bijdrage geleverd en zaten ook op de hoogste positie vanuit de Bijbel. Dus ik wil daarmee concreet aangeven, ik was het niet en ik hoorde mijn collega heer Parmisser aangeven dat alle zes fracties daarachter stonden. Ik wil dat vandaag nog meer benadrukken.
0: Feruska Amautan, arts van beroep, heeft zich ook uitgelaten over de uitspraak van Samson. In het volgende fragment hoort u meer.
1: Ik ben opnieuw gaan luisteren naar wat hij heeft gezegd. En ik heb het ook, mensen hebben het ook opgeschreven. En hij heeft eerst haar aangevallen, gesproken over de president. Mm. In detail over hoe hij de aanpak slap vindt, toch? Mm. Ook naar de criminaliteit toe. En daarna heeft hij gesproken over de vrouw, haar karakter. Van een vrouw, hoe loopt op je poti naar een vrouw, hoe loopt je denk je dat omdat ze een vrouw is en vrouwen worden niet aansprakelijk gesteld, mannen wel. En daar ga je in op de algemene karaktereigenschappen van een vrouw. Je hebt het dan niet meer over de president. En het feit dat je zegt dat we nooit meer een vrouwelijke president moeten kiezen, heb je het voor ons allemaal afgesloten in de toekomst? Probeer je dan nu alvast een... Hij begint dan met de antipropaganda tegen de vrouw en een ambitie in het hoogste ambt. En het hoogste ambt in dit land is de president. Dus waarmee, dus het is dieper dan hij heeft wat gezegd en het is hoe je ermee omgaat. Want wanneer je een beetje de psychiatrie, psychologie bestudeert, worden gedachten gevormd in je hersenen. Like, be aware of what you think, want je gedachten worden je uiteindelijk je daden. Toch? En precies zo is het. Soms hebben mensen een gedachte en na verloop van tijd worden hun gedachten, ze spreken het uit en later gaan ze het doen. Mm-hmm. Dus, en dan moet je vanaf begin al direct er tegenaan gaan voordat het eigenlijk daden worden en het verder een startje krijgt.
0: Vorige week donderdag heeft de president, Jenny Simons, samen met de minister van Olie, Gas en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid een bezoek gebracht aan het dorp Pikisaron. Dit bezoek is naar aanleiding van de massale vissterfte in de Saramaka-rivier. Het dorp Pikisaron is hierdoor ook getroffen. De president overhandigde levensmiddelenpakketten, sprak de aanwezigen toe en zei dat er gekeken zal worden hoe de getroffen personen gecompenseerd kunnen worden.
4: MMA, die controle moet uitoefenen dat Asansa de Smaurukangin, dat de Ade Profasita Kanoma stroom overkomt in Libisma. Dus jawel, we gaan daarna moeten kijken voor hoe soort compensatie kan die aan de burgers die getroffen zijn en waar het vandaan moet komen. Omdat ik denk dat we abifluku suma met Asanleki en Asmadat o abif ook toe de verantwoordelijk gesteld die Asandati. Daarmee zijn we nu bezig. Wanneer zal het water zoals het nu is, de metingen, wanneer zijn de laatste metingen voor Taigides Matakawatrabu? 2 weken. Dat is waarover ik het heb. Ja? Zo lang moeten we wachten voor we zo onbelangrijk ding kunnen weten. Dat is wat met mij is gebeurd, dat Nico ontdekt, dat Nico andere in winnen gehoord naar alle soort zani en wat laboratorium nog deed, zal kan die antwoord binnen want to die. Dus wat ik alvast kan beloven, is dat ik daaraan ga werken om te zorgen dat dat alvast komt. Dat is 1. Acute fase. 2. Is we hebben wat dingen gestuurd, maar we gaan met elkaar moeten zitten. Taxumalee, moroschades, dat hoe kan compenseren is maar. En ik kan niet een bedrag noemen of wat, maar er zal gezeten moeten worden om te kijken hoe we de mensen van het dorp kunnen compenseren.
0: We voeren u nu terug naar het moment in de Nationale Assemblee waar de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, vragen van het parlement over deze case beantwoordde.
5: We hebben het gebied en de mogelijke veroorzaker hebben we reeds in beeld. En dat is naar aanleiding van, en waarom zeg ik vermoedelijk? Omdat we nog wachten op de laatste samples. En dat is een gecombineerd onderzoek. De samples, met name de vismonsters, die spelen een belangrijk deel van het forensisch onderzoek. Dit is de informatie die ik heb gekregen van ECU. En ECU is de Environmental Crime Unit, is het onderdeel van het Openbaar Ministerie. Ja? Dit is de informatie. Zij wachten nog op de resultaten van de samples. En er is een goede vraag. Wanneer denken we dus nu de laatste resultaten binnen te hebben? Dus binnen 2 weken hebben wij het finale rapport en de finale uitslag van zowel het forensisch onderzoek als we het gebied veilig kunnen stellen. Dus dat is een duidelijke time target waarom we kunnen houden. Dan hebben we alle samples binnen. Het forensisch onderzoek, het milieuforensisch onderzoek is daar uitgevoerd. En we hebben het hele plaatje kunnen aan elkaar regelen.
0: Volgens president Jenny Simons is het staatsmijnbouwbedrijf Grasalco een van de mogelijke veroorzakers van de massale vissterfte. Dit kwam naar voren tijdens de afgelopen regeringspersconferentie.
6: Ik heb begrepen dat er 2 bedrijven in het gebied zijn. 1 inderdaad, Grasalco. En ik heb de informatie gekregen, maar er is aan mij gezegd dat de details en het bewijs dat ik dat nog moet krijgen. Dus ja, ik denk dat daar een lekkage heeft plaatsgevonden. Ik weet niet of het een overeenkomst is geweest met een bedrijf, of er is nog een ander bedrijf, of er geen overeenkomst is geweest. Dus dat wordt even gekeken. Sowieso zal degene die dat niet op de correcte wijze heeft gedaan worden aangesproken om bij te dragen, maar ik heb al aangegeven, niet alleen omdat Grasalco een staatsbedrijf is, maar ook omdat wij natuurlijk controleinstituten hebben die zouden moeten hebben controleren van, hey, is je pond of wat waarmee je werkt, mag je werken met het spul? Als je ermee mag werken, is die pond in orde, zoals men bij de grote bedrijven kijkt toch? Die grote bedrijven werken ook met cyanide, maar ze hebben ook ponds en er wordt gekeken. Ik weet dat er heel wat inspecties daar plaatsvinden. Zijn die inspecties geweest? Dat is allemaal informatie waarop ik nog wacht. Omdat we natuurlijk, we kunnen zeggen van oké, betaal jij of doe dit. Maar het heeft geen zin als ik niet kan voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dat is vooral omdat ik heb gezegd aan de mensen daar, die dode vissen hebben hun leven gered. Ik wil niet dat er nog een keertje rommel terechtkomt in een rivier. Toch? Waarbij het dichterbij is of op een andere manier gebeurt, waarbij die mensen dan niet weten dat zoiets is, aan de hand is. Dus het is een heel grote zorg van mij. En of het dat bedrijf is of Grasalco of de staat, we gaan die mensen sowieso helpen om te kijken wie gecompenseerd moet worden. We helpen ze al, maar dat is eigenlijk het topje van de ijsberg.
0: Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOB, heeft aangegeven tegen de ratificatie van het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk te stemmen. Dit zei hij afgelopen zondag 2 augustus tijdens een libakroto te Stoelmanseiland. De Gramang der Aucaners belegde een libakroto om de ratificatie van het grensprotocol tussen Suriname en Frankrijk nader te bespreken. Bij deze gelegenheid was ook de Nationale Assemblée uitgenodigd. Echter kon de delegatie van de Nationale Assemblée wegens omstandigheden niet afreizen naar het gebied. Achteraf bleek ook dat de Gramang zelf niet aanwezig was. Ronnie Brunswijk en nog 1 ander DNA-lid hebben de Kroto wel bijgewoond.
7: De volgende keer dat het parlement de assemblée naar volgende kwartier. Nee, goeie bakken. En we doen hier in het parlement de assaafvolk tegen u aan de 20. Hoe lijkt het dat we hier zijn? Je voelt je dat we hier hebben voor Jordaan zijn dat we hier hebben. We hebben hier een van de eerste van mij. Ik voel u. Maar Spanje weet niet alleen met je dat we. Ik zou voor het idee, mij heeft wel een salier. Maar als ik u voor het idee, mij heeft wel het idee, naar van grens. Hoe weet ik het maar ja, wou kwaad, wou niet zien. Maar Adua de Adiaye, Eke Papa Tua Takide, Adua Poisande Adena Adela Lantina Foto. Gatayu, on dat Tuka Takia Honde, a Ines Asamia Tumia Takia, Mina Stempia Wetia, on dat Uspone de Wani. Your Dautaki, and I Stempia Wetia, so Uspone de Wani. If you start, Berta Solotaki, I Stempia Wetia, Asamina Taki, and I Stempia Wetia.
0: President Simons reageerde als volgt op de uitspraken van Brunswijk.
6: Wat betreft het grensprotocol dat in 2021, dacht ik, is getekend. En in Frankrijk is geratificeerd en Suriname nog niet. Iedereen mag zijn mening hebben natuurlijk erover. Ik heb daar verder geen oordeel over. Maar wij blijven gewoon met de mensen praten. Want we hebben in het protocol, wat ik trouwens vind dat het aan de pers moet worden overhandigd, rekening houden met de behoeften van de mensen aan beide zijden van de grens. En ook ervoor zorgen dat wij als landen met elkaar instituten en structuren moeten gaan opzetten om dan verder te werken. Dus ik denk dat er verder gesproken zal worden met de mensen. Dat is met de mensen. Maar wat de politici doen, dat is natuurlijk altijd hun keus. Ik ga u zeggen dat het wel komt. Het enige is, wij praten wel met de mensen die daar zelf wonen, om te zorgen dat ze goed begrepen waar het over gaat. Want blijkbaar is er volgens hun eerder niet genoeg met hen gesproken. Dan moeten we dat doen. We zijn er al trouwens mee bezig. We hebben ook van de meeste mensen goedkeuring. Dus laten we dat even afronden, heel rustig. En de zaken in orde maken. We hebben verwachtingen internationaal dat het best zou kunnen. Dat gezien allerlei ontwikkelingen waar ik niet op wil ingaan, omdat ik niet kan bemoeien met andere landen hun zaken. Maar dat het misschien wel heel goed is om te zorgen dat wij onze zaken afhandelen. Omdat we anders misschien toch wel met andere zaken geconfronteerd kunnen worden. Ik denk dat we met de mensen blijven praten. En dat zodra dat verder in orde is, dat de wet verder behandeld zal worden.
0: Rabin Parmisar, fractieleider van de NDP en de voorzitter van de commissie van rapporteurs, gaf tegenover LimFM aan dat dit nader besproken zal worden met Brunswijk.
8: Absoluut heb ik notitie genomen. Trouwens, ik heb begrepen dat niet alleen meneer Brunswijk daar was, maar nog tenminste één assembleelid. Maar oké, als dat er is, dan het is getuigd van dat het dringend is dat ik met de fractieleiders praat. Dan vernemen we ook het standpunt van van de heer Brunswijk. Dat is opvallend, want dezelfde meneer Brunswijk was in 2021 of 2022 jaardag vice-president toen het akkoord getekend werd door de toenmalige president. En hij was toen vice-president. Maar goed, en als het nu zo duidelijk is om hem of hij in de arena zal hij die uitspraak hebben gedaan, daar kom ik niet aan nu. Toch? Omstandigheden kunnen veranderen. Maar we zullen dan kijken hoe verder die behandeling gaat plaatsvinden. Daarover nogmaals moet ik overleg hebben binnen alle fracties en ik zal overleggen.
0: Ja?
8: Trouwens, ik heb niet begrepen van de groep, want ik krijg apps binnen, et cetera, dat de mensen niet hebben gezegd ze wijzen af, et cetera, maar ze wensen meer informatie.
0: Volgens Ronnie Asabina, fractieleider van de BEP, zijn de woorden van Brunswijk ongelukkig gekozen. Brunswijk zei ook dat de BEP-fractie tegen de ratificatie gaat stemmen.
9: Dus ik denk dat die woorden ongelukkigerwijs in de mond zijn genomen door de heer Brunswijk. Ik weet niet waarom hij de BEP meteen, ik wil zeggen met de haren erbij en hij heeft gesleept, maar ook heeft meegenomen in zijn besluit, omdat er vooroverleg niet heeft plaatsgevonden.
0: Alhoewel er geen overleg van tevoren heeft plaatsgevonden, heeft de BEP daarna, nadat de uitspraak is gedaan, contact opgenomen met de heer Brunswijk over deze uitspraak?
9: Nee, we hebben nog inhoudelijk nog niet hoor. Maar ik ben Brunswijk gisteren tegengekomen op het kabinet van de president. En hij heeft aangegeven dat hij daar was. En het was goed dat hij daar was om het parlement te vertegenwoordigen. Althans, woorden van gelijke sterkte. Maar om concreet op uw vraag in te gaan. Ik heb de ruimte nog niet gehad, maar sowieso in een tête-à-tête wil ik wel meer te weten komen waarom hij die uitspraak heeft gedaan.
0: Er is toestemming gegeven door het kabinet van de president om op 9 augustus activiteiten te organiseren op het Onafhankelijkheidsplein. Dit komt op het moment waarbij de grasmat van het plein hersteld wordt. Delen van de samenleving reageerden geschrokken nadat dit bekend werd. We maakten contact met de directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer, Anwar Moene, die belast is met de rehabilitatie van het plein. Naar zijn zeggen vormen de activiteiten geen belemmering voor het herstel van de grasmat.
10: Men heeft toestemming gehad, als het ware, om een nationale activiteit te doen. Dat is, je hebt de dag 9 augustus heb je dan de Indiana en je kan die zijn de Palmetuin. En wat ik heb vernomen is dat de Javaanse broeders bezig gaan zijn rondom het Onafhankelijkheidsplein. Daar toch? Maar het proces naar het beplanten, je ziet het, we hebben een heleboel baanzand moeten verwijderen. Want baanzand was echt killing voor het groei, de groei daar zo. En wij hebben dan, we zijn nog steeds bezig, blokken aan het doen. Je ziet dat een groot deel nu wel is gaan groeien. Maar we zijn bezig met wat maatregelen om nog bepaalde plekken te laten groeien. Maar de vraag is dat als het ons niet hindert, niet zozeer, maar het is een proces. Weet je, we maken nat, hij groeit en zo. Men moet alleen niet rijden, net als voorheen, op het Onafhankelijkheidsplein. Mensen gingen parkeren bij het opzetten, dat je grote trucks en heisters hebt die daar gaan klimmen en zo. Dat is, dan wordt het hele modderpoel daar zo. Nu is het een beetje droog weer, dus wij maken nat. En hij groeit. Ik ben wel tevreden hoe hij groeit, maar het kan beter. Maar we zijn bezig daarmee.
0: De Domineestraat maakt een grondige rehabilitatie mee. Niet alleen het wegdek wordt aangepakt, maar ook het ontwateringssysteem. Vikash Moena, onderdirecteur droge civiel-technische werken, gaf ons de volgende informatie.
11: Dus de Domineestraat maakt deel uit van het groter project. Het is eerder gepubliceerd. Het maakt deel uit van het rehabiliteren van verharde en onverharde wegen in Paramaribo, Wanica en Saramaka, waarvan de Domineestraat eigenlijk deel uitmaakt. Dus initieel zou dit project worden voorzien van een nieuwe laag asfalt. Of asfalt zou verwijderd worden. En dan zouden we een 2 nieuwe lagen asfalt aanbrengen. Vanaf het Newmanpad en de

0: wegen in het binnenstad en de omgeving, het trottoir, een beetje aantrekkelijker wordt voor de gebruiker.
1: De rehabilitatie van de Domineestraat heeft als gevolg dat het verkeer van de omliggende straten vastloopt. Om dit te minimaliseren is besloten om de werkzaamheden die aanvankelijk een maand zouden duren te verkorten naar 2 weken. U hoort meer van de projectleider Ferdinand Wongsoredjo.
2: Wat er niet gaat gebeuren, er komt nog een grondverzetploeg. Dan gaan we eigenlijk deze sectie in 2 delen twee secties verdelen. Dan heb je sectie Nieuwmanpad tot Steenbakkerijstraat. Daarmee zijn we nu al bezig. En nu zijn we bezig met sectie 2, Nieuwdebriestraat tot Steenbakkerijstraat. Vandaag ronden we af met het slopen van asfalt. En vanmiddag komt er een andere graafmachine en een loader, nog een set. Zodat we eigenlijk kunnen starten aan de kruising Nieuwdebriestraat, Steenbakkerijstraat met grondverzet. Dus dan gaan we 2 ploegen aan de Domineestraat zetten. Om eigenlijk het project te versnellen. En het probleem is, iedereen zegt dat we eigenlijk waarom niet 's avonds doen. Maar er lopen rond 50 rioleringsbuis. Er loopt een netwerk van SWM hier, een 8-duim asbest en een 4-duim asbest. Daar heb je ook IBS-kabels die onder de grond zitten. Okay. Al heb je tekeningen, het teken is maar een referentie. Dus al doen we proefsluiven, maar bij de uitvoering loopt het toch mis. Om die te voorkomen, dan gaan we eigenlijk nu doortrekken van 7 tot 7, gaan we grondverzet doen. Want dan is er nog zonlicht, dan kun je nog eigenlijk veilig en voorzichtig werken.
1: De wegstrekking Matabigi Poika is onlangs gerehabiliteerd. De weg verkeerde lange tijd in slechte staat. Dusdanig dat in de regentijd de weg onbegaanbaar was. Cliff Poika, bewoner van het gebied, wist Slim FM te informeren dat een ondernemer die ook gebruik maakt van de weg bereid is gevonden om de weg te rehabiliteren.
3: En dat zo ook of niet. A ondernemer, we mi contact aan een man, dat lukken nog. Ieder bereid voor organiseer een financiële gedeelte bij de ondernemer want stort money uit een money dat hij dan wordt doen een labwerk voor Koesewijnenbrug committee Mata. En ama overweging waaronder de ondernemers, de oude ondernemers, dat kan amang en uiteindelijk amang go agri na de man. En uiteindelijk aworko e vooruit. Aworko vooruit. En pe uiteindelijk amara, uit woensdag, dat de mij kies aangelegenheid nu, fuka doe de worko go moro fara. Dus voor afomoen sa de man. No do de oroko of no rei, dan no de makis arrente, want is aftaki adrei ogori no. Dus dat de man ook is van bepaalde onheffing, en de man sang do de bijdrage, ook is van bepaalde onheffing voor kotaki wamu, of 1-2 weeki, of 1 weeki, in magrei vrij, en daarna de man opai tap ala transport van bepaalde bedrag.
1: De staat Suriname heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechter die de Stichting Amazonemarkt Suriname, de SAMS, toestemming geeft om een deel van de Palmentuin te gebruiken voor de organisatie van Inheemse Dag. Kenneth Yakaumo, advocaat namens Stichting Amazonemarkt Suriname, deelde het volgende met ons.
4: Nou, de staat is een dag nadat er een vonnis is gewezen, heeft de staat hoger beroep aangetekend. Ja, de staat hoger beroep. Maar het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, dus dat is uitgevoerd te worden.
1: Ja, dus de staat moet dan toch de dwangsommen betalen, zegt u dat?
4: Indien de staat het vonnis niet op de correcte wijze heeft uitgevoerd. Ja. Indien de staat het vonnis niet op de juiste manier heeft uitgevoerd, nou, dan loopt het langzaam op, ja.
1: Ja, en is dat het geval?
4: Nou, dat inderdaad, want ik bedoel, als de

0: that's an issue that I'm raising on Mutawa, and Dennis Kammer, what it on Buslet for Uma, fine, yeah. State Amazon, Imutase, yeah. Dan from here, Afan, is the unraising of this school of Drag, the Umut uitvoeren. And is dit wel een correcte manier van uitvoering van het fonds? Ja, dus wij of als advocaat gaan wij afdoend hierop reageren. Okay. Maar wij zijn het niet mee eens van de wijze waarop dat is plaatsgevonden.
1: Het ministerie van Justitie en Politie heeft een naamwijziging ondergaan. Dit deelde de minister van Justitie en Politie, Harish Munarat, mee tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering. De nieuwe naam van het ministerie is Justitie en Veiligheid.
2: Ik had u aangegeven dat we bezig zijn met de wijziging van de naam van het ministerie van Justitie en Politie. Thans mag ik u aangeven dat bij staatsbesluit van 31 juli 2026 de naam van Justitie en Politie formeel ingaande 3 augustus is gewijzigd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. De feitelijke overname van deze naamswijziging zal plaats hebben op vrijdag 7 augustus 2026. En waarom is gekozen voor vrijdag? Op vrijdag 7 augustus bestaat het ministerie van Justitie en Politie tevens 75 jaar oud. Dat betekent dat wij op die dag gaan aankondigen een aantal voorstellen en projecten die we willen hebben voor het komend jaar. Het gaat om 75 en beyond. Wat wil het ministerie hebben en op welke wijze zullen wij gericht werken aan de veiligheid en veiligheidsaspecten vanuit taakomschrijving, departementen, etc. De wijziging van de naam Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid is een wenselijkheid dat al zeker 20 jaar is geuit op het ministerie van Justitie en Politie. Het gaat met name erom dat vooral de korpsen eigenlijk niet zichtbaar waren in de wijze waarop het was Justitie en Politie. Thans, met de huidige wijziging van de veiligheid van Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid zijn de korpsen, de politie, de brandweer, de penitentiaire ambtenaren en de BBS'ers als veiligheidsdiensten formeel aangemerkt in deze wijziging.
1: Het personeel van de Esther Stichting is afgelopen dinsdag in actie gegaan. Sheila Emanuel, de directeur van de Esther Stichting, vertelt ons meer.
3: Nou, ik kan niet zeggen dat ik zal aankomen, maar het is nu wel een feit.
1: En waarom zijn de mensen in actie?
3: Ze zijn in actie omdat ze moesten achterstallige kledinggeld ontvangen. En ook dat het gaat over hersteltoelagen van SSD 7050 per persoon. Maar een deel is uitbetaald zonder tijd. En dat andere deel moet nog uitbetaald worden. Maar gisteren heb ik eentje uitbetaald. Waarom? Omdat ze is ambtenaar, maar ze is werkzaam bij Volksgezondheid. En die andere worden dan uitbetaald in eind augustus 2026. Dat is de afspraak.
1: En welk actiemodel wordt toegepast?
3: Dat actiemodel is dat ze 12 uur in de middag beginnen met werken. Dus in de ochtenduren zitten ze gewoon, ze werken niet. En na 12 uur moeten ze beginnen met werken.
1: Na interventie van minister Diana Pukki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft het personeel het werk hervat. Gerald McIntosh, de voorzitter van de Bond voor alle werkers, waaronder ook de bond van de Esther Stichting Valt, deelde het volgende met ons.
4: Ze zijn eigenlijk nog niet tevreden, want ze willen eigenlijk concrete zaken. Een van de belangrijke dingen die we ook hebben aangehaald gaat om die parttimers. Die 5000 krijgen is minder dan het minimumloon. De minister, we hebben gevraagd dat proces wordt versneld, dat die mensen in dienst komen. En natuurlijk, behalve die part-timers, zijn er ook andere mensen die in dienst moeten komen. Er zijn bepaalde behoeften. De directie van STRC heeft dat ook doorgegeven aan het ministerie. En dan gaat het proces worden ingezet, zodat die mensen ook in dienst kunnen komen. U weet hoe het gaat bij de overheid. Als mensen in dienst moeten komen, is een bepaald proces. Het neemt wat tijd in beslag. En die mensen waren niet zo mee eens, maar we die mensen wel zover kunnen krijgen dat we die vergadering opschorten. En volgende maand komen we weer in vergadering bij elkaar. Dus vanaf morgen zullen de mensen gewoon normaal werken.
1: Afgelopen dinsdag heeft het Korps Politie Suriname met ondersteuning van het Nationaal Leger het 21 Birgi-gebied ontruimd. Dit is de tweede ontruiming voor dit jaar. Tijdens het persmoment van de RVM ging de minister Harish Munerat verder hierop in.
2: Wij hebben een clean sweep gehouden gisteren dat zonder calamiteiten zich heeft voorgedaan. En de calamiteiten kunnen alleen voorkomen worden wanneer er goed wordt afgestemd, wanneer er dialoog is en wanneer de mensen worden betrokken in het traject. Bij het Matawai gedeelte is het dus zo dat wij vorige maand ook al een clean sweep hadden gehouden, maar de situatie werd dan weer onuithoudbaar met heel wat activiteiten dat zouden kunnen leiden tot spanningen onderling, waarbij de politie dus wederom ondersteund door het Nationaal Leger het gebied is ingegaan gisteren en over is gegaan tot het ordenen van het gebied. De bedoeling is dat de politie lijfelijk 2 weken al daar aanwezig zal zijn en hopelijk zullen de gebieden dan verder een plan hebben uitgewerkt om over te gaan tot. Het is nimmer de bedoeling bij een clean sweep om mensen uit gebieden te verdrijven. Het hoofddoel van een clean sweep is ordening in het kader van de algemene veiligheid te bewerkstelligen. Want het moment dat mensenlevens in gevaar worden gebracht of in gevaar kunnen komen, zoals dat is gebeurd bij Sitchin, zoals dat is gebeurd bij Moerukreek en thans nu weer, is het de bedoeling dat de overheid te alle tijden daarop zal inspelen. Dat is gisteren gebeurd en ik roep de samenleving op om te alle tijden ook wat betreft het gedeelte van goud en goudontginning, goudontwikkeling, kleinschalige goudmijnactiviteiten, dat men dat zo veilig als mogelijk probeert te propageren. Er zijn goede afstemmingen en afspraken gemaakt met de districtscommissaris, met het traditioneel gezag en met de aldaar werkende stichting.
1: Edgar Valentijn, adviseur van Stichting Murumuru en bewoner van het Matawai-gebied, is niet te spreken over de ontruiming. Volgens Valentijn is er sprake van corruptie en zit de districtscommissaris van boven Saramaka hierachter.
0: Dus het is allemaal corruptie, hey looking. Want de lombaka was sneezy, sneezy. Want dat is de teken die de biggie ondernemer. Dat is maar een tik van biggie geld bedragen. De actie $15,000, $20,000. Trama een loontak van vakken. Dat is deze acties voor me niet. Met dat ook naast mij zit. Ja, maar die leden zelf, dat instituut, dat is mijn tak van, die moest steken tot er 4 leden zo moest doen aan tafel. Ja, want deze schrijft de kondiging aan. Alongo na STVS, als TVND, voor Feni, 19 juni, was dat. Ago tak taki. Er is een nieuwe stichting en die nieuwe stichting moet dan met de ondernemer aan tafel gaan zitten voor teken de contracten. Maar komt er daar wat van? Nee. Het is een heel systeem voor de pching. Ja? En de pching groepen zijn de kari traditioneel gezag. Dat de mij zit, dat de mij in de money. Waardoor wie de nanga boomba doeling, want efu no be de nanga boomba doeling, en u steekt in, want u fin desmaf midape, van die groep fin kans, en a 2 lazy of 3 lazy no more, dat u ap money in kas wan da desma, opo wang kluis. Dat wil zeggen dat a kan go boom, maar de se negi a kans, a lolo no more, a lolo no more, want if he take as nasi money, import as nasi for roko. En dat DC is zo openlijk, want is dit de ontruim? Meneer, ik kan je zeggen, ik heb mijn papa bergen. No, dit is niet dat ik ben. Want ik heb beelden.
1: Lim FM heeft getracht om een reactie te krijgen van de districtscommissaris van het boven Sarabaka gebied. Echter geeft zij aan dat zij in het buitenland zit en nog niet bereid is om een telefonische reactie te geven. De meteorologische dienst adviseert dat burgers voldoende water drinken in de opkomende droge periode. Volgens Dwight Samuel, de directeur van de dienst, is het raadzaam om uit de zon te blijven en goed gedekte kleding aan te doen indien je over straat loopt. Naar zeggen van Samuel kunnen temperaturen wel 35 graden Celsius bereiken.
5: Vanuit onze positie kunnen we advies uitbrengen, maar dat ding is een beetje bijna tegenstrijdig. Hè? Wanneer het warm is, moet je juist veel water drinken, veel verkoeling zoeken. Maar tegelijkertijd heb je dan de waterledenmaatschappij die aangeeft dat we zuinig moeten zijn met water. Wat we dan ook hebben is dat de rivieren, kreken ook opdrogen. Dus ik zou dus in feite ook gewoon aangeven dat we een heel goede en gezonde balans als individu gaan zoeken in onszelf hydrate, gehydrateerd houden, dus genoeg water drinken. En tegelijkertijd ook die verkoeling opzoeken, rekening houdende met de aanbevelingen van de waterleidingmaatschappij en de energieautoriteiten. Dat we dus die twee dingen zodanig managen dat we die balans blijven houden. Maar belangrijk is dat we wel genoeg water drinken. Want een van de dingen die veel vaker wordt gezegd de afgelopen tijd is de hoge temperatuur die we ook 's avonds kregen. Die hebben heel veel invloed op het stressvermogen van ons lichaam. En dat bedoel ik dus niet stress van hoofdpijn of hoe je uitkomt. Maar gewoon je lichaam die niet genoeg en voldoende uitrust. Eigenlijk zelfs wanneer we 's avonds gaan slapen. Dus laten we daarmee ook rekening houden dat we die verkoeling dus ook niet alleen overdag, maar ook 's avonds opzoeken.
1: Het Korps Politie Suriname heeft gereageerd op de massale nep-sms'jes die worden verstuurd naar burgers. De nep-sms'jes dragen de burgers op om een openstaande boete te betalen. Steve Fabre, waarnemend woordvoerder, zei aan Lim FM dat het versturen van individuele digitale berichten naar burgers niet de werkwijze is van het Korps Politie Suriname.
6: Het is ons oren gekomen dat er berichten worden gestuurd naar burgers en waarbij er wordt aangegeven dat men een controle heeft gedaan en dat de burgers dus een verkeersovertreding hebben gepleegd en dat zij gedirigeerd worden om een boete te betalen. En ik moet u zeggen dat dat vooralsnog niet de werkwijze is binnen het politieapparaat, omdat wij niet digitaal overtredingen doorsturen aan de personen die dus de overtredingen hebben gepleegd. Het is natuurlijk zo dat wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, in dit geval een overtreding van de artikelen in de rijwet, dat de persoon dan terstond procesverbaal wordt aangezegd. De persoon die krijgt dus dan wat we noemen een procesverbaal, waarin staat aangegeven waaraan de persoon zich schuldig heeft gemaakt. En dat is dus in hardcopy. En de persoon wordt dan aangezegd om dan de boete te betalen. Dat kan ter plaatse wanneer er dus een roadblock wordt gehouden, een verkeersactie, kan dat ter plaatse. Maar in de meeste gevallen, wanneer men dus gewoon bezig is te surveilleren, dan wordt men gedirigeerd naar de dichtstbijzijnde politiestation om zo'n boete te voldoen. In ieder geval krijg je dus geen melding in jouw inbox, in jouw app of in je brievenbus dat er een verkeersovertreding is geconstateerd en dat je dus de boete moet voldoen.
1: De regering was voornemens om afgelopen woensdag de price cap op brandstof af te schaffen. Na felle kritiek van burgers is dit besluit aangehouden. Siro Jenny Yankee, de ondervoorzitter van de SSEB, de Service Station Exploitantenbond, gaf ons de volgende informatie.
7: Wij hebben dus een bericht gehad van onze oliemaatschappij dat de prijzen aangepast zal worden, ergens laat in de middag. En daarna kregen we vervolgens een bericht dat het is aangehouden. Dus er was ineens een drukte bij de pomp. Waarom service stations soms ook sluiten, is dat ze de drukte niet aankunnen en dat mensen dan heel agressief kunnen worden. Dus er zijn verschillende redenen dat service stations, en dan komt er echt chaos. Dus het is doordat het zo van het een op het andere moment te sluiten, maar dat gaat ook meestal zo, dat men op de manier is waarop de overheid werkt. Maar dus wij hebben slechts uit te voeren. En nogmaals, de prijs omlaag of omhoog heeft totaal geen invloed op onze marge.
1: Ja, de overheid is uiteindelijk teruggekomen op haar eerder genomen besluit. Hoe ervaren jullie die manier van communiceren?
7: Dus kijk, het gebeurt wel eens dat ze daarop terugkomen als van de reacties van de gemeenschap, hoe erop gereageerd wordt. Ik denk dat de overheid misschien niet daarop voorbereid was en hoe het op te vangen. Dus ik denk, dat is mijn vermoedens. Maar voor ons heeft het niet echt veel invloed.
1: Er groeit onvrede onder het douanepersoneel. Dit komt vanwege het feit dat er onduidelijkheid bestaat over hun ambtenarenstatus. Met de nieuwe conceptwet Belastingautoriteiten zou daar een verandering in kunnen komen. We spraken Joyce de Vlucht, de voorzitter van de Douanebond, en zij gaf aan waar de schoen wringt.
8: Als je niet fiscale taken hebt, daaronder vallen ook opsporingsbevoegdheden. Etcetera, waarbij je ook mensen kan aanhouden. En daarnaast nog heel tal van andere zaken, dat je als burger niet een burger kan aanhouden, toch? Ja, ik denk dat meester Esset het toen heel goed had onderbouwd, door ook aan te geven dat werknemers in de zin van het BW, het burgerlijk werknemer, strafrechtelijke dwangmiddelen kunnen uitoefenen. Eigenlijk was het geheel is al zodanig heel goed onderbouwd. Dus ik weet niet waarom men eigenlijk wil afwijken hiervan.
1: Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft via een officieel schrijven gereageerd op de situatie van het MBO 2. Twee weken geleden trokken de verificatiecommissie en het syndicaat voor onderwijsgevenden aan de bel middels persconferentie over mogelijke financiële malversaties. In het schrijven geeft het ministerie aan dat er geen sprake is van financiële misstanden, zijdens de directeur van de school. Daarnaast biedt het ministerie ook haar verontschuldigingen aan de directeur. Het ministerie sluit af door aan te geven dat er gewaakt moet worden alvorens beschuldigingen in de media gebracht worden. Jolanda Kerdijk, de voorzitter van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden, reageerde als volgt.
9: Ik heb het schrijven gezien, want ja, meerdere mensen hebben het naar me toe gestuurd. En ja, wat moet ik zeggen? Ik heb gelachen. Ik heb de naam van het syndicaat is genoemd omdat de leden van de verificatiecommissie het syndicaat hebben benaderd om te helpen met deze case. Weet je? En als we het zo lezen, dan zegt het ministerie, ze hebben kunnen weerleggen wat wij gezegd hebben, dat de directeur geen malversaties heeft gepleegd. Maar hoe heb je dat kunnen weerleggen? We hebben niks gezien, we hebben het rapport niet gehad. We weten niet hoe ze te werk zijn gegaan. We weten dat ze de leerkrachten niet hebben geïnterviewd. De mensen van de verificatiecommissie niet hebben geïnterviewd. Ook de directieleden, de overige directieleden zijn niet geïnterviewd geworden. Dus hoe heb je iets weerlegd? Dus ik niet of ze elkaar zitten te beschermen of zo. Ik weet het niet. Maar de bond gaat niet zo makkelijk deze case van zich afdoen. Het gaat niet zo makkelijk, joh.
1: De Green Country campagne verloopt vlot. Districtscommissaris Wenny Vijfhoven van Paramaribo Zuid zei aan LMFM dat zij samen met andere actoren het veld is opgegaan om na te gaan als burgers en ondernemers zich houden aan de geldige regels en wetgeving.
7: Met die Green Country campagne zullen wij van Zuid daarop toezien dat de illegale vuilstortplaatsen opgeruimd worden in samenwerking met Openbaar Groen, die daar hun equipment inzetten om de illegale vuilstortplaatsen op te ruimen. Wij komen dan met de aanmaningen, we geven de mensen aanmaningen. Samen met de milieupolitie gaan we op pad en de resortsraadsleden van dat gebied waar we nu op dit moment zijn. We zijn nu aan het afronden in Evramzegen en die zaken hebben zich daar al iets voltooid. We gaan door totdat we zien dat we voor een groot deel of zelfs helemaal hebben schoongemaakt. En verder kijken we ook naar de automonteurs of de mensen die autowrakken op de bermen plaatsen en die niet opruimen. Die krijgen aanmaningen om ze binnen een bepaalde tijd op te ruimen. Anders gaan er consequenties komen, zoals dan het wegslepen van zulke voertuigen naar een opslagplaats. En dan gaan de kosten wel verhaald worden op de eigenaar of degene die de autowrakken daar geplaatst heeft. Dat zijn de acties waar we, maar wie wij nu bezig zijn.
1: Ja.
7: En steekproeven om te kijken als er winkels een bijvoorbeeld een hoe noem je dat, vervallen producten hebben, de hygiëne niet in acht nemen. Dus als dat te zien is bij de bestuursdienst, gaan wij ook over dat aanmanen of sluiten.
1: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor uw aandacht.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Amoni Lange.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.
2: De andere radio.
3: The number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
5: Number one.
1: Number one.

0: hebben.
1: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
2: Je mag een beetje zien, hoor. Je moet je gelijk weer uitjagen.